0: continuo. Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen. En dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Al bij al vallen de huurprijzen nog mee, want op veel plaatsen is de vraag naar huurwoningen veel groter dan het aanbod, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Maar zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is. Want normaal is het economisch gegeven, als het vraag het aanbod overstijgt, dat je veel sterkere prijsstijgingen ziet. In Nederland is dat bijvoorbeeld heel sterk het geval de afgelopen jaren.
0: Brussel is nog altijd de duurste stad om te huren. Bij de grote steden blijft Leuven het duurst, daarna volgen Antwerpen en Mechelen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde gisteren in de late namiddag in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en was er maar één rijstrook open. De bus reed door een vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 Nederlandse passagiers aan boord waren. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk naar Zwitserland. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. Sport: op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodo Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samien.
3: Goedemorgen, het is bijna 5:55. 11 september vandaag. En natuurlijk staan we hier later deze uitzending ook stil bij wat er zich 25 jaar geleden intussen in New York afspeelde. Maar laten we eerst maar even rustig aan de dag beginnen met Mozart. Welkom.

Ach, kom toch aan het venster, mijn liefste. Uit Don Giovanni van Mozart, de aria waarin Don Giovanni nog maar eens een vrouw probeert te verleiden. Dat was de Zweedse bariton Peter Mattei. En wij proberen u vandaag te verleiden met weer een cultuurabonnement. En wat een prijs weer vandaag. Alle concerten, en dat zijn er 6... uit de reeks Bijloke Jazzclub, waarvoor ze het Bijloke Café in Gent omtoveren tot een zwoele jazzclub. U kan daar op onze kosten naartoe, tenminste als u meespeelt met onze wedstrijd op VRT Max.

Jan Vermeulen en Veerle Peeters met een polonaise van Franz Schubert. Espresso. Fijn volk over de vloer hier, gisteren in Music Matters. Sopraan Lieselot de Wilde en oudspeler Tristan Drieses. Altijd in voor een muzikaal avontuur, die twee. Ze hebben een album gemaakt met enkel muziek van zo'n 9 eeuwen geleden. Van mystica, zieneres en componiste Hildegaard van Bingen. Het is een traag, bijna contemplatief album geworden. Vraagt wel een inspanning van de luisteraar, maar wel eentje die loont. Alsof je in een staat van verstilling komt. Ze hebben hier ook een live sessie gebracht gisteren en dit is een stukje eruit.

Tijdloze muziek, maar wel van 9 eeuwen geleden, van Hildegard von Bingen. Lieselotte Wilde, een echte stemmenchameleon, en oudspeler Tristan Drieses, gisteren hier live bij ons in Music Matters. Ze kwamen met hun tweetjes dat nieuwe album voorstellen rond Hildegard von Bingen. En dit was vorig jaar een van onze twintigers. Gentenaar Orson Claes, die niet stil heeft gezeten intussen. Hij brengt in oktober zijn eerste langspeler uit. U hoort er nog van hier.

Eerste deel uit de suite voor viool en strijkers van Jean Sibelius met soliste Souye Park, die vorig jaar ook de internationale Jean Sibelius vioolwedstrijd in Helsinki won. En zo is het nu bijna 5 voor 7:30. Goedemorgen, als u net wakker bent.

0: Orchestra della Svizzera Italiana onder leiding van Howard Shelley met een deel uit de derde symfonie van Louis Spohr. Het is 6:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, om een huis of appartement te huren in Vlaanderen moet je voor het eerst gemiddeld meer dan 1.000 euro betalen.
1: Ja, die symbolische grens is overschreden de voorbije maanden. Al relativeert de vastgoedsector ook, want de prijsstijging valt samen met de gestegen levensduurte. En zowel in de steden als daarbuiten zijn er nu vaak veel meer kandidaathuurders dan dat er woningaanbod is. De sector vindt daarom dat de prijzen nu nog meevallen, maar denkt dat er wel een grotere prijsstijging zit aan te komen. Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. 12 uur later is wel nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Davos. De bus reed door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Het weer vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en dan wordt het tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

muzikale snuifdoos van Anatol Liadov, oorspronkelijk voor piano, maar u kreeg het in een orkestversie te horen met het St. Louis Symphony Orchestra. Clara, blijf verwonderd.

Please Be Still. Een nummer van G-Lynn en dat is Geraldine Patton. Een grote naam uit de elektronische muziekwereld. En u hoort hier het Third Coast Percussion Ensemble. Een kwartet slagwerkers uit Chicago. Dat al meer dan 10 jaar werk van G-Lynn speelt. Lang voor ze een grote naam werd. En kijk, ze komen allemaal samen naar Bozar op donderdag 5 november. Eerst een aparte set van Third Coast Percussion in werk van G-Lynn. Daarna G-Lynn zelf met Electronics. En op het eind gaan ze samen een gloednieuw werk uitvoeren. Donderdag 5 november in zaal M van Bozar.

Un sospiro, een concertetude van Franz Liszt. Normaal voor piano, maar hier op harp door Anne-Sophie Bertrand. En dit zijn nog 9 mooie minuten Chopin. En deel uit zijn tweede pianoconcerto door Christian Zacharias.

Het derde deel uit Chopin's tweede pianoconcerto met Christian Zacharias en het Kamerorkest van Lausanne. En dit is nog iets van Carl-Philippe Emmanuel Bach voor het nieuws van 7. Zijn sonate voor viool en pianoforte met Rachel Podger en Christian Bezuidenhout.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Een huis- of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en dan vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
1: Maar zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
0: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel een prijsstijging aan te komen.
1: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
0: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte begin 2022. De jongen woonde bij zijn vader in een huis waar ook nog andere volwassenen verbleven. De vader en nog 5 beschuldigden staan nu terecht. Ze riskeren levenslang. In het lichaam van de jongen werd een hoge dosis ketamine gevonden. Een verdovingsmiddel dat ook als drug gebruikt wordt. Het is de 5e dag van de gevangenisstaking in ons land. Sinds zondagavond wordt actie gevoerd tegen de overbevolking en het personeelstekort. En dat heeft gevolgen voor de gevangenen, zegt moreel consulent Ina Lodewijks, die werkt in de gevangenis van Hasselt en Wortel.
2: Er zijn geen lessen of geen opleidingen. Het werk in de werkateliers gaat normaal niet door. Het essentieel werk gaat wel door. En een aantal essentiële zaken, het dokterbezoek en dergelijke, gaat ook gewoon door. Het bezoek wordt ook afgeschaft. Dat is natuurlijk een heel saaie week. Dat betekent voor de meeste mensen 23 uur op cel zitten. Enkel de wandeling gaat door, 1 uur per dag. En als ze natuurlijk gesprekken hebben met de geestelijke vertegenwoordigers, zoals wij, kunnen zij daar ook naartoe.
0: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde gisteren in de late namiddag al. Maar Roel Pennemans, het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er juist zijn.
3: Nee, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. De politie wil eerst de familieleden van die slachtoffers op de hoogte brengen. Gisteren rond 16:45 raakte die Nederlandse bus van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed door de vangrail en kwam in de berm op zijn kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, weten we nog niet. Op de plek van het ongeval waren werken aan de gang en er is maar 1 rijstrook open daar. De Nederlandse reisorganisatie zegt dat er naast de chauffeur 48 passagiers aan boord waren, volgens de politie wellicht allemaal Nederlanders. Ze waren op daguitstap vanuit Oostenrijk in Zwitserland.
0: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen raakten ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. In de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De explosie was zo hevig dat ze een aardbeving met een kracht van 4,1 veroorzaakte. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat het gebied als buffer dient om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden. Die dag was een kantelpunt, zegt Amerika-kenner Björn Soenes.
4: De wereld na 9-11 was een gevaarlijker wereld. We kregen twee oorlogen. Eerst een oorlog in Afghanistan, in 2001 nog. En in 2003 volgde de oorlog in Irak. En uit dat puin van Irak volgde een terreurbeweging IS die aanslagen pleegde in Brussel en in Parijs. Dus 9-11 had verstrekkende gevolgen.
0: Sport. De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74 en ze zijn vooral ontgoocheld over het niveau dat ze haalden. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia de Lare.
5: We kwamen naar hier voor de medailles. Oké, ik kan eruit gaan, maar ik denk niet dat we ons beste basketbal hebben laten zien. Dan is het wel een ontgoocheling.
0: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale in 2 sets tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde in 3 sets Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. In de Champions League voetbal heeft Bayern München met trainer Vincent Kompany met 5-0 gewonnen tegen de Noorse club Bodø Glimt. Fenerbahçe, de ploeg van Romelu Lukaku, speelde 1-1 gelijk tegen AS Roma. Toen er afgefloten werd, nam de trainer van Fenerbahçe meteen ontslag. Hij zou tijdens de wedstrijd geraakt zijn door een flesje dat vanuit de tribunes gegooid was. De voorzitter van Fenerbahçe ontkende later dat de trainer vertrekt. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum, tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag eerst regen en later mogelijk nog enkele buien. Het kost nu gemiddeld meer dan 1000 euro om een huis of appartement te huren in Vlaanderen. Dat zat vooraan. En er zit volgens de sector nog een prijsstijging aan te komen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Espresso. Met Greet Samien.
7: En we hebben het hier straks natuurlijk ook over 9-11, vandaag 25 jaar geleden. Want in geen tijd werd die historische gebeurtenis opgepikt door auteurs van over de hele wereld. Daar vloeiden heel wat boeken uit voort en die zullen vandaag misschien wel in de etalage liggen. Bij mijn gast straks, boekenverkoper Steven van Ammel. Het is ook Open Monumentendag zondag en ik praat ook nog met Daan de Bond daarover. En dat is een van de monumentenwachters in ons land. Maar meer daarover straks. Welkom.

Een trage wals uit de Tenzerische suite van Eduard Künneke. En u hoorde dus mijn collega Lies Steppe hier misschien vorige week ook al vertellen. Er komt een grote live-uitzending vanuit de AB in Brussel, waar we op woensdag 23 september de 100ste verjaardag van saxofonist John Coltrane gaan vieren. Een van de meest invloedrijke vernieuwers uit de jazzgeschiedenis. Hij boetseerde uit zijn saxofoon een volstrekt onnavolgbaar eigen geluid.

0: Naima van en met John Coltrane. Meer van dit vanavond in So What. Dan blikken Lee Steppen en Guy Peter vooruit op die 100ste verjaardag van John Coltrane en de live-uitzending vanuit de AB op woensdag 23 september. Espresso. Zondag wordt een leuke dag. Dan is het weer Open Monumentendag. Met als thema dit jaar In goede handen. Want wist u dat er vandaag de dag nog steeds mensen zijn die ervoor zorgen dat al die oude kathedralen, stadhuizen en historische monumenten mooi bewaard blijven? Wel, die mensen staan in de kijker nu zondag. De mensen, de vrijwilligers, de ambachtslieden, de restaurateurs en de zorgdragers achter het erfgoed. De monumentenwachters. Dit weekend, tijdens Open Monumentendag, demonstreren zij wat zij precies doen. En ik praat nu met monumentenwachter Daan de Bond. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen, Griet.
0: En ik bel jou nu in de Sint-Jacobskerk in Gent.
1: Dat klopt, dat klopt. Wij zijn vandaag eigenlijk de voorbereidingen aan het treffen voor Monumentendag zelf, nu zondag.
0: Oké, en wat moet daar gebeuren?
1: Wel, we zijn er eigenlijk met onze twee ploegen, om het zo te zeggen. Dus je hebt de interieurwachters en de bouwkundige wachters. En de interieurwachters gaan hun standje opstellen in een koorkapel, waar dat ze eigenlijk uitleg gaan geven over het behandelen van stoffen of het bewaren van stoffen. En dan de bouwkundige wachters, die gaan eigenlijk de bezoekers op sleeptouw nemen, mee de toren in en de zolder van de kerk zelf tentoonstellen eigenlijk.
0: En welke van de twee monumentenwachters ben jij, de bouwkundige?
1: Ik ben een bouwkundige wachter, ja, klopt.
0: En wat moet ik mij daarbij voorstellen, Daan? Klim je dan als een soort Spiderman op oude gebouwen of zo?
1: Die voorstelling wordt vaak gemaakt, maar...
0: Klinkt toch heroïsch?
1: Nee?
0: Wat niet? Het klinkt heroïsch, niet?
1: Zeker en van, ja, zo voelen we ons zo natuurlijk. Hè. Zeker als we het gebouw kunnen helpen op een bepaalde punten, dan denken we wel van, oké, vandaag hebben we weer onze hemel verdiend.
0: Ja, maar hoe helpen jullie de gebouwen?
1: Het is eigenlijk voornamelijk klimmen en touwen. Werken met touwen is een jammer genoeg, hè, een minderheid van ons werk. Maar wij gaan natuurlijk beveiligd de dakgoten gaan beklimmen en aflopen om te kijken of er bijvoorbeeld lekken in de dakgoot zitten. Zo ja, dan gaan we die proberen dichten in eerste instantie. Mm-hmm. Maar wij gaan ook de dakbedekking zelf bekijken. De staat van de lijn, zijn er lekken aanwezig? De dakstructuur, dus wat de mensen zondag gaan zien, mm-hmm, op de zolder, dat is eigenlijk iets wat wij bij elke inspectie standaard bekijken. Om te kijken, ja, is er ergens houtrot aanwezig? Is er ergens een waterinfiltratie die tot inrotting leidt? Mm-hmm. Voornamelijk kennen wij gebouwen met leibedekking. En wij zijn eigenlijk volledig uitgerust met een assortiment aan verschillende maten leien. Leihaakjes, nagels, gereedschap. Dus kleine lekken in de daken en in de goten kunnen wij zeker verhelpen.
0: Wat is het meest bijzondere gebouw dat jij al hebt moeten inspecteren dan?
1: Ikzelf ben van het Aalsterse. En ja, ze zijn daar nu bezig aan de Sint-Jozefkerk. En dat is toch wel, ja, misschien dat vele Aalsenaars het zo niet zien, maar het is toch wel echt de kerk die de skyline van Aals bepaalt voor mij. De toren, ja, die prijkt echt zeer hoog uit boven al de rest. Mm-hmm. En ze zijn daar nu dus wel zeer zwaar aan het restaureren. En als je dan weet hoe de staat was enkele jaren terug en dat je nu ziet van welke werken dat eruit gevoerd zijn. Dat geeft mij een zekere indruk eigenlijk.
0: Ja. En ben je zo nog op bijzondere plekken geweest, Daan, als monumentenwachter?
1: In de kerk van Ledenberg ben ik ooit de zolder gaan bekijken van het koor eigenlijk. En daar, toen ik daar binnenkwam, hoorde ik zo een zachte ruis of een zoom eigenlijk. En toen ik dichter kwam, merkte ik eigenlijk dat daar een zeer groot wespennest hing. Hmm. Maar vanaf dat ik dat zag natuurlijk, ja, heb ik mij direct rechtsomkeer gemaakt en naar buiten gegaan. Dus daar is eigenlijk ook niet echt iets gebeurd. Maar natuurlijk wel in aanraking komen met... Ja, met die wespennesten. Dus ik weet niet, ja, was dat een hoornaarsnest, was dat een gewoon wespennest? Dat weet ik natuurlijk niet, maar uit veiligheid ben ik gewoon teruggekeerd.
0: Dat lijkt me het slimste, ja. En tot slot, Daan, wat vind jij nu het leukste aan jouw job als monumentenwachter?
1: Voornamelijk eigenlijk de variatie bureau slash op inspectie gaan zelf. Omdat ik ben van opleiding architect.
0: Ja.
1: En daar heb je natuurlijk dat je vaak achter het bureau zit. En dan ben je af en toe buiten op werfvergadering.
0: Ja.
1: Maar ik merkte dat ik zelf met de handen ook iets wou doen.
0: Ja.
1: En dan is monumentenwacht eigenlijk ideaal. Want bureauwerk is het advies schrijven over het gebouw dat je geïnspecteerd hebt. En dan de inspectie zelf, ja, dat is met ladders sleuren, opstellen, beveiligd, hè, dus aangelijnd werken.
0: En het geeft waarschijnlijk ook een goed gevoel om er mee voor te kunnen zorgen dat ons historisch erfgoed bewaard blijft, nietwaar?
1: Absoluut.
0: Lijkt mij
1: absoluut,
0: een heel bijzonder beroep. Dit weekend kan u dus in verschillende steden in Vlaanderen de monumentenwachters aan het werk zien. En voor meer info kan u terecht op de website openmonumentendag.be. Dankjewel, Daan de Bont.

Een muzikale dialoog tussen een mentor en zijn vroegere leerling. Clavecinist William Christie en violist Théotime Langlois de Swart. In muziek van Jacques Aubert. En dit is Tobias Koch. Nog even is een eentje met een nocturne van Maria Szymanowska. Tot aan het nieuws van 7:30.

0: Tobias Koch met een nocturne van Maria Szymanowska. Half acht. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de 1000 euro.
1: Ja, de voorbije maanden zijn de prijzen bijna 2,5% gestegen in lijn met de inflatie. En voor het eerst is daardoor die kaap van 1000 euro bereikt. Omdat er veel kandidaathuurders zijn en minder woningaanbod, vindt de vastgoedsector dat de prijzen hier nog meevallen. De sector vermoedt wel dat de huurprijs tegen eind dit jaar forser kan oplopen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In de buurt van Davos in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus. De bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Een officiële balans is er nog altijd niet, maar er zouden verschillende doden en gewonden zijn. Op de bus zaten de chauffeur en 48 passagiers, de meeste wellicht Nederlanders. Het weer. Vandaag is het meestal zwaar bewolkt met wat lichte regen, vooral in het westen en het centrum. We halen tussen 17 en 21 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en dan wordt het tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: We zijn 7 maanden ver in het jaar en 23 zelfstandige verpleegkundigen bereikten al de limiet van wat ze bij onze ziekteverzekering mogen aanrekenen. Die limiet bedraagt 235.000 euro per jaar of 19.000 euro per maand en is vrijwel onmogelijk te halen zonder dag en nacht te werken. Dat Belgen na de zaak Sander zich nog zo ver durven wagen is straf, vindt Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Wie eerlijk zorgt voor zijn patiënten verdient waardering en rendement. Wie valselijk factureert op de rug van de gemeenschap verdient alleen een schorsing. September is de maand waarin de regeringen in dit land hun inkomsten en uitgaven naast elkaar leggen. Maar de regeringspartijen vinden rode lijnen blijkbaar relevanter dan rode cijfers, is de vaststelling van Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Geen btw-verhoging, niet raken aan salariswagens, niet aan het budget voor onderwijs, niet aan klimaatmaatregelen. Probeer met die veto's maar eens een besparingsoefening uit te tekenen die enigszins steek houdt. Ook Chris van Marsenille hekelt het spierballengrol van de partijvoorzitters. De eisen en de veto's worden allemaal luidkeels in de media verkondigd om de moeilijke onderhandelingen meteen flink te hypothekeren. Het hoort erbij, zeggen analisten. Maar zou de kiezer dit politieke spel niet stilaan beu zijn? Hij heeft in 2024 de partijen beloond die beloofd hadden te zullen saneren. Nu ze dat kunnen en moeten doen, durven ze niet, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De Belgische politiek biedt echt geen fraai beeld aan het begin van het nieuwe politieke jaar. Als het al zo begint, waar eindigt het dan? Het Belfius-dossier dan. Dat verdient geen schoonheidsprijs, lezen we in de Standaard. Bij de verkoop van de Belfius-participatie wordt het belang van de belastingbetaler niet optimaal verdedigd, vindt Ruben Mooijman. Het blijft onbegrijpelijk waarom Belfius niet gewoon naar de beurs van Brussel gebracht wordt. Die smacht naar nieuwe noteringen. Bovendien zou de opbrengst op die manier hoger hebben gelegen. En tenslotte zou het niet meer dan fair zijn geweest om alle Belgen de kans te geven in de bank te investeren, in plaats van alleen een krantje Belgische superrijken. In de tijd kijkt Peter de Grote naar Wallonië en het miljardencontract dat ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab heeft binnengehaald voor de productie van satellieten. Het Europese megacontract verzekert de site in Marcinelle wellicht van jaren werk. Dat is een opsteker voor een regio die in 2016 Caterpillar zag wegtrekken. Het is een lichtpunt waar ook Vlaanderen inspiratie uit kan putten. Een goed industrieel beleid blijft aards moeilijk, maar Aerospace Lab toont enkele ingrediënten. Herken waarin je sterk bent en waar de wereld naartoe beweegt. Help ondernemers waar de markt tekort schiet en weet vervolgens wanneer je moet loslaten. Maarten Rabai staat in de morgen stil bij de dramatische gevolgen van de oorlog tegen terreur na de aanslagen van 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Legitieme aanvallen op Al-Qaeda en hun gedode leider Osama bin Laden werden gevolgd door een onbesuisde westerse bezetting van Afghanistan die pas in 2021 eindigde met een overhaaste terugtrekking. Vandaag zijn de Taliban er opnieuw aan de macht, worden vrouwen onderdrukt en is Al-Qaeda er terug. De werkelijke angst van elke Amerikaan moet nu zijn dat burgerlijke vrijheden verder worden beknot, mede door repressieve wetten die na 9-11 het licht zagen. Dat zou de echte inzet moeten zijn van de congresverkiezingen voor democraten en republikeinen. Ook Peter Mijlemans blikt in het nieuwsblad terug op 11 september. Osama bin Laden wilde vanuit zijn extreme visie moslims laten zegevieren. Een fatale vergissing, hij bereikte het tegendeel. Sinds 9-11 heet in het Westen de godsdienst de grootste bedreiging in de wereld te zijn. 25 jaar geleden zijn er veel dodelijke vergissingen gemaakt. 25 jaar later lijkt niemand zijn les te hebben geleerd. Extremisme is geen antwoord op extremisme. Het is er vooral een voedingsbodem voor. Het is vrijdag 11 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Une philosophie du football, zo heet het thema uit de soundtrack die de Franse componiste Julie Rouet componeerde voor een film uit 2023, La fille de son père, over een vader die een fanatieke voetbaltrainer is en zijn artistieke tienerdochter. Espresso.

0: Ze stierf in 1940 toen ze amper 25 was. Deze Tsjechische componiste Viteslava Kapralova. En het was een deel uit haar strijkkwartet door het Signum Kwartet.
1: De keuze van Clara.
0: Ja, en wat kan ik u nog meer vertellen na een hele week met onze keuze van Clara? Wat een album! De Japanse pianiste Mitsuko Uchida met de laatste drie pianosonates van Ludwig van Beethoven. 20 jaar geleden speelde ze die drie sonates alles in de studio. Nu is ze 77 en heeft ze opnieuw opgenomen, live in een concertzaal in Tokio, waar het publiek haar helemaal omringde en alleen maar ademloos kon luisteren. Als je jong bent, dan denk je dat je Beethoven moet temmen, zegt Mitsuko Uchida. Pas als je ouder wordt, begrijp je dat hij het is die jou leidt. Zijn late sonates zijn geen muziek meer, het is een zoektocht naar het oneindige. En hoe meer rimpels je krijgt, hoe dichter je bij die essentie komt. En ze speelt deze muziek inderdaad met de sereniteit van iemand die niks meer te bewijzen heeft.

Onze keuze van Clara deze week, Mitsuko Uchida. Waar haar opname van deze muziek 20 jaar geleden nog een en al controle was, durft ze die nuance loslaten in die laatste 3 pianosonates van Ludwig van Beethoven. En dit was het eerste deel uit Beethovens 30ste sonate. Clara, blijf verwonderd.

Schlof, mein Kind, een Jiddisch slaapliedje uit het album Somna van Laure Binon en Jurgen de Bruin. Dadelijk is Sophie van der Donkter met wat nieuws, na deze symfonie nog van Haydn.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Vlaamse overheid maakt bekend wat de gevolgen van PFAS zijn. De gemiddelde huurprijs voor een woning is boven 1000 euro gestegen. En in Zwitserland is een zwaar ongeval gebeurd met een Nederlandse reisbus, maar er is nog onduidelijkheid over de slachtoffers. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, schadelijke chemische stoffen, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. Het departement Zorg heeft dat laten onderzoeken en Wim de Mazeneer vat het samen.
3: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
4: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
3: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
2: Een huis of appartement huren in Vlaanderen kost voor het eerst gemiddeld meer dan 1000 euro. Ten opzichte van vorig jaar is er bijna 2,5% bijgekomen en dat komt overeen met de gestegen levensduurte. Op veel plaatsen is de vraag veel groter dan het aanbod en in dat opzicht vallen de prijzen nog mee, zegt Christophe Thijs van vastgoedkoepel CIB.
5: Zodra dat een pand te huur komt, zien wij gemiddeld 50 tot 100 kandidaten. Vroeger was dat een eerder stedelijk fenomeen, nu is dat uitgedend over heel Vlaanderen. En dan kan je eigenlijk, als je puur economisch denkt, vraag en aanbod vergelijkt, dan kan je eigenlijk stellen dat die stijging van maar 2,3%, dat die relatief beperkt is.
2: Dat blijft wellicht niet duren, zegt de vastgoedkoepel, want er zit wel nog een prijsstijging aan te komen.
5: Alles heeft te maken uiteraard met de Iran-oorlog, de economische schokken die we moeten opvangen. En we zien zulke economische schokken altijd vertraagd effect hebben op de huurprijzen. Dat we toch wel vrezen dat tegen het eind van dit jaar, dan wel tegen begin 2027, de huurprijzen met 5% zullen stijgen.
2: Voor het Antwerpse Hof van Assise begint vandaag het proces over de moord op een jongen van 14 uit Turnhout, Jairon. Hij lag al bijna 2 maanden dood op bed toen de politie dat ontdekte. Zijn vader en 5 andere beschuldigden staan nu terecht. Marieke van Kouwenbergen legt uit waar de zaak over gaat.
6: In februari 2022 stapte de moeder van Jairon naar de politie omdat ze bezorgd was over haar zoon. Ze kreeg hem al wekenlang niet meer te zien. Volgens zijn vader had hij corona. Uiteindelijk viel de politie het huis binnen waar Jairon woonde met zijn vader, 2 broers en nog 5 andere volwassenen. De jongen lag al 8 weken dood op bed, terwijl niemand ingreep. De wetsdokter kon de precieze doodsoorzaak na al die tijd niet meer achterhalen. Maar experten vonden later wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. De vader en de 5 andere beschuldigden zijn erg religieus. Zij zeggen dat ze hoopten op een wonder. Nu moeten ze zich verantwoorden voor moord en riskeren ze levenslang.
2: Bij een zwaar ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn verschillende doden en gewonden gevallen. Dat ongeval gebeurde al gisteren in de late namiddag, maar Roel Pennemans, het is nog altijd wachten op een officiële balans.
7: Ja, de politie van het kanton Graubünden heeft voorlopig enkel bevestigd dat er meerdere doden en gewonden zijn gevallen. Ze willen eerst familieleden van slachtoffers op de hoogte brengen. De Nederlandse bus raakte gisteren rond 4:45 van de weg af in de buurt van Davos in het oosten van Zwitserland. De bus reed reed door een vangrail en kwam in de berm op haar kant terecht. Hoe dat juist is kunnen gebeuren, dat weten we nog niet. Door wegenwerken is de weg er wel erg smal, dat vertelt onze correspondente Renske Hedema.
8: Ik ben daar laatst nog geweest en ik kan dus bevestigen dat er één rijstrook beschikbaar is. En de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur? Er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
7: In de Nederlandse bus zaten 48 passagiers, wellicht zijn de meeste oudere Nederlanders. Ze waren vanuit Oostenrijk op daguitstap naar Zwitserland.
2: Dankjewel, Roel. In de Oekraïnse stad Pavlograd in het oosten zijn 7 doden gevallen bij een Russische luchtaanval. Er is onder meer een winkelcentrum geraakt. Meer dan 70 mensen zijn ook gewond. De aanval gebeurde gisteren in de namiddag toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd is een belangrijk transportknooppunt en is geregeld een Russisch doelwit. En in de hoofdstad Kiev zijn vannacht 8 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Israël zegt dat het tunnels van de pro-Iraanse beweging Hezbollah heeft opgeblazen in het zuiden van Libanon. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat het om belangrijke ondergrondse infrastructuur ging, waar 20 jaar aan gewerkt was. Israël houdt een groot deel van Zuid-Libanon bezet. Het zegt dat dat gebied moet dienen als buffer om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Het Israëlische leger voert geregeld luchtaanvallen uit en heeft ook al hele dorpen afgebroken. We zijn vandaag 25 jaar na 9-11, toen de islamistische groep Al-Qaeda verschillende terreuraanslagen pleegde in de Verenigde Staten. Ze kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon. Een 4de vliegtuig stortte neer in een veld. Er vielen zeker 3000 doden, maar uiteindelijk zijn er veel meer slachtoffers, zegt Amerika-kenner Björn Soenens.
9: Men schat nu dat er 9000 bijkomende doden zijn gevallen door allerhande kankers, hartkwalen, gevolgen van giftige dampen door 9-11 en waar de stad niet voor had gewaarschuwd. Als er nog meer documenten worden vrijgegeven waar verzekeraars de dans zijn ontsprongen, zou het wel eens kunnen dat er een hele race van schadeclaims wordt gelanceerd door mensen die een dierbare zijn verloren door informatie die nooit is meegedeeld.
2: De Belgian Cats zijn gisteravond uitgeschakeld in de kwartfinale van het WK basketbal. Tegen gastland Duitsland verloren ze met 93-74. Ze waren gekomen voor een medaille, maar haalden hun beste niveau niet. Ze zullen zich nu moeten herpakken, zegt ex-Belgian Cat Ann Wouters.
10: Het allerbelangrijkste is dat ze dat intern nu wel gaan analyseren. En vooral omdat we weten, de volgende 2 jaar zijn wel heel belangrijk. In de volgende 2 jaar hebben we een EK in Antwerpen dat we gaan organiseren zelf voor de eerste keer. Dus daar, denk ik, willen ze toch allemaal wel schitteren. Om dan naar een pre-kwalificatie te gaan voor een Olympische Spelen in 2028. Dus het is een heel cruciale periode nu.
2: Op de US Open Tennis spelen Jelena Rybakina en Arina Sabalenka morgen de finale bij de vrouwen. Dat zijn de nummers 1 en 2 van de wereld tegen elkaar. De Wit-Russische Sabalenka won haar halve finale tegen de Amerikaanse Pegula. En de Kazakse Rybakina schakelde Coco Gauff uit, ook een Amerikaanse. Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag dan periode met regen en rond 19 graden. De gevolgen van PFAS in Vlaanderen zaten vooraan. Wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft, zit soms ook met hogere cholesterol of slechtere leverwaarden. De gevolgen voor de gezondheid op lange termijn moeten nog onderzocht worden. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Clara, blijf verwonderd. Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, Le Soir en Clara. Espresso. Met Greet Samien.
12: Er zijn zo van die momenten die een mens zich altijd glashelder zal blijven herinneren. Momenten waarvan u precies weet wat u aan het doen was, waar u zich bevond en met wie u aan het spreken was. En dan heb ik het over dit beklijvend moment.
13: Een heel goede middag. Welkom bij dit extra journaal naar aanleiding van de brand in het World Trade Center in New York. Rond 3:15 vanmiddag, 9:00, 9:15 liever plaatselijke tijd in New York, is tegen een van de twee torens van het World Trade Center een vliegtuig gevlogen. Het vliegtuig, naar verluid een passagiersvliegtuig, was opgestegen op de LaGuardia-luchthaven en sloeg in ter hoogte van de 80ste verdieping aan de noordkant van het World Trade Center. Ja, dan ziet u daar de tweede ontploffing. Die gebeurde zowat 18 minuten later in de tweede toren van het World Trade Center. En volgens ooggetuigen ging het opnieuw om de inslag van een vliegtuig. En dat versterkt uiteraard het vermoeden dat het hier niet om een ongeluk, maar om een aanslag gaat.
12: Ja, 25 jaar geleden was het dat dit verschrikkelijk nieuws ons bereikte vanuit Amerika. Het bracht een schokgolf teweeg overal ter wereld, ook in de literatuur. Hoe? Dat vraag ik straks aan boekhandelaar Steven van Ammel.

0: Een deel uit het celloconcerto van Leopold Hoffmann met soliste Sol Gabetta en het Kammerorkest Basel. Twee weken lang al delen mijn collega's hier in Espresso hun beste cultuurtips. Van series tot boeken over theater en concerten. En natuurlijk mag ook de bijna eindeloze stroom aan nieuwe muziek niet ontbreken. Want er verschijnen de komende maanden nog heel wat knappe opnames. Maar hoe maak je een keuze uit al dat moois? Wel, daarvoor hebben we vandaag mijn collega muzieksamensteller Bart Thijskes uitgenodigd. Dag Bart.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je hebt drie mooie nieuwe opnames voor ons uitgekozen voor het nieuwe seizoen. Er komen natuurlijk heel wat albums op jouw bureau terecht. Was het een beetje makkelijk om te kiezen?
1: Het is niet zo gemakkelijk, omdat anders dan in theaterhuizen of concertzalen is het niet zo dat platenfirma's maandenlang op voorhand in hun kaarten laten kijken. Waarschijnlijk
0: toch
1: willen ze de concurrenten ook niet op ideeën brengen of hebben ze gewoon nog geen plan voor de toekomst, ik weet het niet. Maar dat valt dus niet zo mee. Het is moeilijk om die informatie los te putten.
0: Ja, maar wat we wel al weten is dat er de komende tijd veel opnames zullen verschijnen rond een naam die we volgend jaar heel vaak gaan horen nog.
1: Ludwig van Beethoven, ja. In koor, inderdaad. Hij zal dan 200 jaar geleden overleden zijn. Nu, zoveel is er ook nog niet aangekondigd over dat Beethovenjaar. Natuurlijk, het is elk jaar Beethovenjaar voor klassieke muzikanten. Als zij die werken willen opnemen, zullen ze niet wachten tot 2027. Mm-hmm. Er zijn toch wel een aantal mooie dingen van stapel gelopen. Onder andere Enrico Onofri, die met het Münchener Kammerorkester symfonieën van Beethoven combineert met overtures van Italiaanse componisten. Dus vooral opera-overtures. Dus dan heb je Beethoven die in confrontatie komt met die opera. Dat is wel interessant. Mm. Dirigenten als Spontini, Cherubini, Rossini ook. We weten dat Beethoven die eerste twee wel kon waarderen. Maar Rossini, daar had hij het toch niet zo voor. Al was hij wel geïntrigeerd door het succes van die man. Dus een beetje dubbele verhouding.
0: Yeah.
1: Er is ook Jean-Flamme Bavouzet die alles speelt behalve Beethoven. Die dus de Beethoven Connection heet die reeks. Binnenkort verschijnt een tweede volume. Dus je voelt wel dat platenfirma's toch een originele weg zoeken om die Beethoven te benaderen, al is het dan via een omweg in sommige gevallen. Dus dit is afwachten. Ik hoop dat er nog een en ander op ons afkomt. Al is het wel wat minder, omdat natuurlijk de cd-markt toch ook wel aan het krimpen is en dat de aandacht vooral gaat naar playlists op streamingdiensten, die zeker ook zullen volgen.
0: Ja, maar goed, we zullen Beethoven dus nog vaak genoeg
1: dat denk ik wel
0: ontmoeten volgend jaar. Nu, jouw volgende tip, Bart, is van iemand die ik daarnet al even liet horen. Energieke verschijning, vind ik altijd. Sol Gabetta.
1: Ja, schitterende muzikante uit Argentinië. Zeer temperamentvol. Zij gaat binnenkort een cd maken met drie Franse celloconcerto's. De twee van Saint-Saëns en eentje van Lalo. Mm-hmm. Dus volgens mij een onuitgegeven combinatie op cd. Dus een mooi gevulde cd ook. En zij gaat dat doen samen met Les Jekyll, Frans ensemble op oude instrumenten. Zij zelf gaat ook een cello bespelen met darmsnaren die verstevigd zijn met metaal, op een of andere manier, omhuld door metaal, omdat zij vreest dat anders die darmsnaren niet gaan op kunnen tegen het orkest. Er wordt ook geen dirigent vernoemd op de cd's, dus ik vermoed dat zij zelf ook het orkest gaat dirigeren en ik acht ze er zeker toe in staat om die bende in toon te houden.
0: Ja. En oké, dan heb je nog, dan mag je nog één album kiezen. Bart.
1: Ik ga even vals spelen.
0: Ah, oké, nu dat mag.
1: Want
0: jij mag dat.
1: Ik heb een dubbele nummer twee, om het zo te zeggen. Want er komt op 23 oktober komt er ook een integrale uit van de Symfonieën van Mahler. Met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Andris Nelsons. Die houdt er wel van om complete sets op te nemen. Ja. Symfonieën van Shostakovich, Bruckner, Beethoven enzovoort. Hij wil wel eens wisselvallig zijn, Andris Nelsons. Maar ik denk dat hij in deze Mahler toch wel zal kunnen overtuigen. Het zijn live-opnames gemaakt tussen 2016 en dit jaar. Mm-hmm. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat geven. Ze zullen verschijnen in één doos en dat op 23 oktober. Dat is ook wel iets om erg naar uit te kijken. Dus excuseer, maar ik kon niet kiezen tussen deze twee.
0: Voor Mahler moet je nooit excuseren, Bart. Maar dan jouw ultieme tip.
1: Ja, dat is een van mijn favoriete pianisten en een van mijn favoriete pianoconcerto's. De Zwitserse pianist Francesco Piemontesi in het eerste pianoconcerto van Johannes Brahms. Daar gaan we niet lang op moeten wachten, want deze cd verschijnt dit weekend. Dus ik weet weet al wat ik ga doen dit weekend. Ze hebben samen al het tweede pianoconcerto van Brahms ook opgenomen. Dat was alleszins erg mooi, solist en dirigent op één lijn. Ik vind ook dat die Francesco Piemontesi heeft intussen al 15 cd's opgenomen en krijgt nog altijd niet de aandacht en de waardering die hij verdient. Mm-hmm. Het is een heel gevoelige, heel verfijnde pianist. Dus ik hoop dat hij met deze Brahms toch een breder publiek zal bereiken.
0: Oké, goed. 4 muziektips om te onthouden voor het nieuwe seizoen. En inderdaad, die Brahms, of dat Brahms-album verschijnt pas dit weekend. Maar we gaan hem toch al eens laten horen. Wij hebben die al.
1: Ja, er is één track die al vrijgegeven is door de platenfirma. Dus die mogen we al draaien vandaag.
0: Bij deze. Bart, bedankt.

De twee favorieten van samensteller Bart Thijskes samen op één album. Brahms en pianist Francesco Piemontesi. Waar je nu ook aan het luisteren bent. Goedemorgen, het is bijna 8:30.

0: Het barokensemble Red Herring met twee musettes van François Couperin. Het is 8:30. Dag Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Een onderzoek voor de Vlaamse overheid vindt een verband tussen PFAS en bepaalde gezondheidsrisico's.
1: Ja, bij de mensen die in hun bloed hogere waarden hebben van die schadelijke chemische stoffen, zien de onderzoekers ook vaak een wat hogere cholesterol en slechtere leverwaarden. De gevolgen op de langere termijn moeten nog onderzocht worden. PFAS zit vooral in de grond rond industriegebied en een bekende plek is de fabriek van 3M in Zwijndrecht. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven 1000 euro. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog altijd wachten op een officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden. De meeste slachtoffers zijn wellicht Nederlanders. Het weer meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start, na de middag klaart het op en dan halen we tot 22 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.
2: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.

Lauda Jeruzalem, de Maria Vespers van Claudio Monteverdi. Ik hoorde onlangs hier op Clara een prachtige live-uitvoering van Op Laus Polyphonie met Vox Luminis. Maar deze opname mag er ook zijn. Het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon.

Her Face, op tekst van Emily Dickinson. Muziek van de Amerikaanse componist Kevin Putz, die hij schreef voor mezzo Joyce DiDonato en het Time for Three strijktrio, dat zelf ook even meezong hier. En deze pianiste staat binnenkort op 3 oktober op het podium van Muziekcentrum De Bijloken in Gent. Beatrice Rana.

0: Beatrice Rana speelde Bach samen met Amsterdam Sinfonietta. Espresso. U weet vast ook nog waar u was toen u de beelden zag. Een vliegtuig dat los de WTC-torens in New York invloog. Een catastrofaal ongeluk, zo leek het eerst. Maar dan, enkele minuten later, nog een crash. Exact 25 jaar geleden was het dat terreurbeweging Al-Qaeda twee vliegtuigen kaapte en aanslagen pleegde op de Twin Towers in New York. Duizenden mensen kwamen daarbij om het leven. Een zwarte bladzijde uit onze geschiedenis die tot op de dag van vandaag zijn sporen nalaat. En wij vroegen ons af welke impact die gebeurtenissen hebben gehad op de literatuur. En daarom is boekhandelaar Steven van Ammel hier bij ons. Dag Steven, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: En dan moet ik toch altijd wel beginnen met de vraag, waar was jij toen je het hoorde over de aanslagen?
1: Ik zat ongelukkigerwijs op een luchthaven. In de wachtzaal, luchthaven Catania op Sicilië. En ik zat in een van die plastieke kuipstoeltjes naar scherm te kijken. En wat ik aanvankelijk dacht dat een van de meest cynische reclamefilmpjes was voor een luchtvaartverzekeringsmaatschappij, bleek iets totaal anders te zijn. Mm-hmm. Dus ik zag rond mij allemaal mensen rechtspringen. Ik spreek geen Italiaans. En dan langzaamaan bij dit tweede vliegtuig drong door wat er aan het gebeuren was.
0: Werkte jij toen al als boekhandelaar?
1: Dat was mijn eerste betaalde vakantie als boekhandelaar. Ik was nog niet zo lang aan de slag. En dat was ook, ik werkte in Fnac in Antwerpen.
0: Ja. En heb jij toen de impact van 9/11 in de boekhandel gemerkt?
1: Nog niet meteen natuurlijk. Het duurt heel even voordat een boek gemaakt wordt. Maar dat duurde toch niet zo ongelooflijk lang. Dus ik herinner mij wel van dat eerste jaar dat er vrij snel een soort golf van non-fictieboeken in eerste instantie kwam. En dan later, een paar jaar later, wel fictiewerken. Mm-hmm. Dus ja, die impact was er wel.
0: Ja. Ja, het is ook te zien aan de stapel boeken die je hebt meegebracht. Die gaan we straks ook even online zwieren. Ja. Maar er is heel wat verschenen. Hoe zijn auteurs daarmee omgegaan?
1: Op verschillende wijzen, denk ik. Hè. Er is bijvoorbeeld een boek van Martin Amis. Martin Amis, befaamd Brits auteur. Lid van de Brat Pack, min of meer. Heeft altijd romans geschreven, kort verhalen. Ook een beetje essays, altijd over literatuur. En die was duidelijk gemoveerd en aangegrepen door wat er gebeurd is. Mm-hmm. En die is van de weeromstuit eigenlijk binnen de eerste week na het gebeuren een soort van journalistiek beginnen bedrijven. Dat is dan later gebundeld in The Second Plane.
0: Ja.
1: En dat is een bundeling van stukken van het eerste jaar en een paar jaar daarna. Beschouwingen over wat is daar nu juist gebeurd. Hoe moeten wij als Westerlingen ons hiertoe verhouden? En dat was een bizar iets, omdat als fictieauteur plots journalistiek gaat bedrijven, min of meer. Het heeft hem ook wel kwaad bloed gezet, omdat hij nogal snel zeer uitgesproken anti-islam standpunten innam.
0: Ja.
1: En hij was daar niet alleen in. Er was ook Christopher Hitchens, een goede vriend van hem, die altijd wel non-fictieauteur is geweest. Dat werd een soort van club van witte westerse mannen. Die zeiden van, daar staan we nu, hier moeten we mee verder.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was één van de manieren waarop dat er gereageerd werd binnen de literatuur. En dan langzaamaan later kwamen er romans uit waar dat die gebeurtenis en vooral de navolging daarvan een plek moest gegeven worden.
0: En misschien, als het dan gaat over fictie, moeten we het even hebben over het bekendste voorbeeld. Ook wel een boek dat bejubeld en ook verguisd werd, hè, omwille van misplaatst gebruik van de foto's.
1: Ja, dan hebben we het over Extremely Close, Extremely Loud and Incredibly Close, inderdaad, van Jonathan Safran Foer. Ik vind het persoonlijk een meesterwerk. Er was veel kritiek op. Het is een verhaal. Een jongetje, Oscar, verliest zijn vader in 9/11. En geeft zichzelf eigenlijk min of meer een missie om een raadsel dat gepaard, dat samenkomt met dat verdwijnen van die vader. Een raadsel om op te lossen in New York. Komt allemaal vreemden tegen en zo. Een beetje een bij momenten sentimenteel verhaal. Tegen de achtergrond van 9/11 en de kritiek die daarop was, was inderdaad het gebruik van die foto's. Mm-hmm. Het zijn echte foto's van mensen die uit het gebouw vallen, die gebruikt werden. En ook wel het idee dat je een dermate grote traumatische gebeurtenis gaat gebruiken als achtergrond voor een roman die eventueel op een andere manier met trauma had kunnen omgaan.
0: Ja. Zijn wij anders gaan lezen daardoor?
1: Ik ben geen historicus of literair historicus natuurlijk, maar ik heb ik wil bout stellen van wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Het is vroeg genoeg om straffe meningen te uiten. Ik denk het wel. We hebben altijd de notie van wat we wereldliteratuur noemen of noemden, is er altijd geweest. Mm. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar vertalingen naar het Nederlands of ook het Engels, zat dat lange tijd bij beetje de goodwill-uitgeverijen, wereldverbeterende uitgeverijen, Wereldvensteren, Novib, De Geus, de oude De Geus. En na 9-11 is een van die brandpunten geweest waarop wij als lezer, als westerse lezer, moeten hebben vaststellen van er is daar buiten nog een wereld, buiten dat Angelsaksische, buiten het westerse. En die mensen mogen ons niet.
0: Mm-hmm.
1: En er is een interesse gekomen, langzaamaan, van wie is die ander? Wie zijn die schrijvers? En dan merk je wel dat in de boekhandel, als ik 30 jaar geleden, 25 jaar geleden in de boekhandel stond, dan was dat een klein segment vertalingen uit andere culturen.

0: En het is een beetje de vraag van, waar gaat dit gesprek uiteindelijk naartoe? Het begint met een uitleg dat die man, die jonge Changes, was eigenlijk een student, immigrant en succesvol in de States. Werd omarmd door de States, maar dan na 9-11, vrijwel onmiddellijk, werd hij een beetje buitengesloten en werd hij anders benaderd, omdat hij moslim was.
1: Ja.
0: En dat spanningsveld, plots ben je iemand anders, omwille van een gebeurtenis die helemaal buiten jou staat, dat wordt fantastisch geïllustreerd in het boek.
1: Oké, Steven. Dankjewel om ons even mee te nemen in het literaire landschap van de afgelopen 25 jaar, om je stapel boeken hier ook even mee te brengen. Dankjewel voor deze babbel.
0: Graag gedaan.

Ablaye Sissoko en accordeonist Cyril Brotteau. En dat was het voor Espresso deze week. Dankjewel voor het luisteren. En blijf dat vooral doen zometeen, want daar is Carlo al voor Iedereen Klassiek. Fijne dag verder.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een iets hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn voor mensen in de buurt. Wim de Mazeneer vat de resultaten samen.
1: In het onderzoek is het bloed van meer dan 1700 Vlamingen onderzocht. Vooral van mensen die in de buurt van de 3M-fabriek in Zwijndrecht wonen. Daar is jarenlang PFAS geproduceerd, chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. En er is nu inderdaad een verband gevonden bij wie hogere PFAS-waarden in het bloed heeft. Maar ongerustheid is niet nodig, zegt professor Gijs van Pottelberg van de KU Leuven.
2: Dat zijn geen grote afwijkingen. Dat wil dus niet zeggen dat het nodig is om naar de huisarts te lopen om je PFAS-waarden te laten controleren en dan direct ongerust te zijn dat je zeker lever, nier of cholesterolproblemen gaat krijgen.
1: De vraag blijft wat die PFAS uiteindelijk op lange termijn veroorzaken. Dat willen de onderzoekers verder opvolgen. Het advies blijft om blootstelling zoveel mogelijk te vermijden door in de buurt van 3M bijvoorbeeld geen eieren van eigen kippen te eten.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er intussen al veel gebeurt om mensen te beschermen tegen schadelijke gevolgen van PFAS.
3: Met de gezondheid van mensen kunnen we natuurlijk niet voorzichtig genoeg zijn. Vandaar dat we PFAS aanpakken aan de bron door het uitfaseren van die PFAS-houdende pesticiden, maar ook preventief werken door blootstelling maximaal te vermijden. Eet geen groente uit eigen tuin in PFAS-gebied, eet geen eieren en zorg ervoor op lange termijn dat die PFAS definitief tot het verleden behoren.
0: De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen zit voor het eerst boven de 1000 euro. Volgens de vastgoedsector vallen de prijzen bij ons nog mee. Zeker als je weet dat de vraag naar huurwoningen groter is dan het aanbod. De sector verwacht wel een forsere prijsstijging tegen eind dit jaar als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Bijna 300 werknemers van het casino in Brussel dreigen hun werk te verliezen. Eind juli gaf de stad de vergunning om het casino de komende jaren uit te baten aan een ander gokbedrijf dan de huidige uitbater. Maar die procedure zou niet correct verlopen zijn en de Raad van State heeft de beslissing nu geschorst tot er meer duidelijkheid is. Als die duidelijkheid er tegen eind deze maand nog niet is, kan de huidige uitbater het contract van de werknemers opzeggen. Het blijft wachten op de officiële balans van een busongeluk in de buurt van Davos in Zwitserland. Een Nederlandse bus reed gisteren in de late namiddag door een vangrail en belandde in de berm. De politie spreekt van verschillende doden en gewonden, de meeste wellicht Nederlanders. Hoe het komt dat de chauffeur van de weg is geraakt, is niet bekend. Op de plek van het ongeval was maar één rijstrook open door werken, zegt correspondente Renske Hedema.
4: Je kunt natuurlijk ook helemaal niet uitwijken dan. Dus de vraag is, waarom geeft zo'n chauffeur een slinger aan zijn stuur als het niet nodig is? Maar er is geen enkele uitwijkingsmogelijkheid en daardoor is hij dus van de weg geraakt en is hij gekanteld.
0: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: We zijn 7 maanden ver in het jaar en 23 zelfstandige verpleegkundigen bereikten al de limiet van wat ze bij onze ziekteverzekering mogen aanrekenen. Die limiet bedraagt 235.000 euro per jaar of 19.000 euro per maand en is vrijwel onmogelijk te halen zonder dag en nacht te werken. Dat Belgen na de zaak Sander zich nog zo ver durven wagen is straf, vindt Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Wie eerlijk zorgt voor zijn patiënten verdient waardering en rendement. Wie valselijk factureert op de rug van de gemeenschap verdient alleen een schorsing. September is de maand waarin de regeringen in dit land hun inkomsten en uitgaven naast elkaar leggen. Maar de regeringspartijen vinden rode lijnen blijkbaar relevanter dan rode cijfers, is de vaststelling van Liliana Casagrande in Het Belang van Limburg. Geen btw-verhoging, niet raken aan salariswagens, niet aan het budget voor onderwijs, niet aan klimaatmaatregelen. Probeer met die veto's maar eens een besparingsoefening uit te tekenen die enigszins steek houdt. Ook Chris van Marsenille hekelt het spierballengrol van de partijvoorzitters. De eisen en de veto's worden allemaal luidkeels in de media verkondigd om de moeilijke onderhandelingen meteen flink te hypothekeren. Het hoort erbij, zeggen analisten. Maar zou de kiezer dit politieke spel niet stilaan beu zijn? Hij heeft in 2024 de partijen beloond die beloofd hadden te zullen saneren. Nu ze dat kunnen en moeten doen, durven ze niet, klinkt het in Gazet van Antwerpen. De Belgische politiek biedt echt geen fraai beeld aan het begin van het nieuwe politieke jaar. Als het al zo begint, waar eindigt het dan? Het Belfius-dossier dan. Dat verdient geen schoonheidsprijs, lezen we in de Standaard. Bij de verkoop van de Belfius-participatie wordt het belang van de belastingbetaler niet optimaal verdedigd, vindt Ruben Mooijman. Het blijft onbegrijpelijk waarom Belfius niet gewoon naar de beurs van Brussel gebracht wordt. Die smacht naar nieuwe noteringen. Bovendien zou de opbrengst op die manier hoger hebben gelegen. En tenslotte zou het niet meer dan fair zijn geweest om alle Belgen de kans te geven in de bank te investeren, in plaats van alleen een kransje Belgische superrijken. In de tijd kijkt Peter de Grote naar Wallonië en het miljardencontract dat ruimtevaartbedrijf Aerospace Lab heeft binnengehaald voor de productie van satellieten. Het Europese megacontract verzekert de site in Marcinelle wellicht van jaren werk. Dat is een opsteker voor een regio die in 2016 Caterpillar zag wegtrekken. Het is een lichtpunt waar ook Vlaanderen inspiratie uit kan putten. Een goed industrieel beleid blijft aards moeilijk, maar Aerospace Lab toont enkele ingrediënten. Herken waarin je sterk bent en waar de wereld naartoe beweegt. Help ondernemers waar de markt tekort schiet en weet vervolgens wanneer je moet loslaten. Maarten Rabai staat in de morgen stil bij de dramatische gevolgen van de oorlog tegen terreur na de aanslagen van 11 september, vandaag precies 25 jaar geleden. Legitieme aanvallen op Al-Qaeda en hun gedode leider Osama bin Laden werden gevolgd door een onbesuisde westerse bezetting van Afghanistan die pas in 2021 eindigde met een overhaaste terugtrekking. Vandaag zijn de Taliban er opnieuw aan de macht, worden vrouwen onderdrukt en is Al-Qaeda er terug. De werkelijke angst van elke Amerikaan moet nu zijn dat burgerlijke vrijheden verder worden beknot, mede door repressieve wetten die na 9-11 het licht zagen. Dat zou de echte inzet moeten zijn van de congresverkiezingen voor democraten en republikeinen. Ook Peter Meilemans blikt in het nieuwsblad terug op 11 september. Osama bin Laden wilde vanuit zijn extreme visie moslims laten zegevieren. Een fatale vergissing, hij bereikte het tegendeel. Sinds 9-11 heet in het Westen de godsdienst de grootste bedreiging in de wereld te zijn. 25 jaar geleden zijn er veel dodelijke vergissingen gemaakt. 25 jaar later lijkt niemand zijn les te hebben geleerd. Extremisme is geen antwoord op extremisme. Het is er vooral een voedingsbodem voor. Het is vrijdag 11 september. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
5: Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
7: Goedemorgen, we beginnen de laatste werkdag van de week met een glimlach. En of u nu toch nog wat slechtgezind bent opgestaan, George Frideric Handel zegt resoluut nee tegen dat ochtendhumeur.

George Friedrich Händel schreef geen berg aan muziekstukken voor harp, maar af en toe gaf hij dat instrument een moment de gloire. En dat gebeurt in een van zijn opera's en ook in dit concerto, het openingsdeel, met Andrew Lawrence King en de Harp Concert. 8:15 ondertussen. Goedemorgen, welkom bij Iedereen Klassiek. En Ludwig van Beethoven schreef alles bij elkaar makkelijk 700 composities. Tel ze maar eens na. Bij een deel daarvan staat een lettercombinatie. Hoofdletter W, kleine o en dan nog eens een hoofdletter O. Het is een Duits letterwoord dat staat voor werken ohne Opuszahl. Met andere woorden, composities zonder opusnummers. Vaak gaat het om vroeg werk van Ludwig van Beethoven of gelegenheidscomposities, kleinere stukken die niet per se tot een groter geheel behoren, tot een opusnummer. Hier een aantal liederen van hem die ook zo'n WOO achteraan hebben staan, dus die niet per se tot een liedcyclus behoren of tot een groter geheel. Bariton Olaf Beer en Jeffrey Parsons aan de piano.

Drie liederen van Ludwig van Beethoven met bariton Olaf Beer en Jeffrey Parsons aan de piano. Radulupu besloot op zijn 50ste om met opnamepensioen te gaan. Hij wilde geen studioopnames meer maken. Hij kapte ermee omdat hij het gewoon verschrikkelijk vond dat een microfoon of meerdere microfoons dicht bij hem en de piano stonden. Het maakte hem zeer onzeker als muzikant en of hij nu een stuk 10 of 100 keer mocht opnemen, het veranderde voor hem heel weinig aan de zaak. Hij was toch nooit tevreden over dat eindresultaat. Dus hij maakte die pikkelharde beslissing op zijn 50ste. Ik neem u terug mee naar 1988, naar de Wigmore Hall in Londen met Radulupu aan de piano. Hij speelt voor ons een pianosonate van Joseph Haydn.

Ik blijf stinkend jaloers op de mensen die hem ooit live hebben kunnen meemaken. Rado Lupo hier met de 50ste pianosonate van Joseph Haydn. Ook Christoph Willibald von Gluck is erbij vandaag, onze componist van de week. In de 18e eeuw was hij een belangrijke operacomponist, dat zeggen we vandaag de dag heel vaak. Maar ook in zijn tijd vond men dat al. Op het titelblad van zijn 6 sonates voor 2 violen en basso continuo staat er onderaan Composer to the Opera. Ja, die sonates werden in Londen gepubliceerd, dus het is vrij normaal dat je dan een Engelstalig titelblad krijgt. Musica Antiqua Köln met één van die trio sonates van Christoph Willibald von Gluck.

0: Musica Antiqua Köln met een trio-sonate van Christoph Willibald von Gluck. Hij mag de titel Componist van de Week vanaf maandag doorgeven aan Clara Schumann.
1: Clara, blijf verwonderd.

Iets tussen een waarschuwing en pure sensualiteit. L'amour est un oiseau rebelle uit Carmen van Georges Bizet. Marianne Crébassa zong dat met het koor en het orkest van dat operahuis in Toulouse onder leiding van Ben Glasberg.

Het tweede deel uit het tweede pianotrio van Schubert met Andrea Steyer aan de pianoforte, Daniel Zepek op viool en Roel Diltiens cellist. Morgenavond speelt Yu Jiawang op The Last Night of the Proms, het pianoconcerto van Samuel Barber. Muziek die helemaal op haar lijf is geschreven. Ze speelt heel vaak muziek uit de 20e en de 19e eeuw. Ook wel uit de 18e eeuw, maar barokmuziek, nou, dat horen we haar niet zo gek vaak spelen. Ze heeft in haar carrière al een aantal sonates van Domenico Scarlatti opgenomen en dit is er één van. Tot aan het nieuws van 12 uur. 12 uur, wat zeg ik? Ik wil veel te snel gaan met deze dag. Het is nog maar 10 uur zometeen.

0: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Fors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
1: De Munt opent het nieuwe operaseizoen met Romeo en Juliette van Charles Gounod. Een grand opera in elke zin van het woord. Naar de onsterfelijke liefdestragedie van William Shakespeare. Alle info voor concerten, rondleidingen en familievoorstellingen vindt u nu op demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dokt. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist na een klacht van de Orde van Vlaamse Balies, die alle advocaten vertegenwoordigt. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten in Gent, terwijl er maar 240 plaatsen zijn. Over een half jaar moet die overbevolking grotendeels verdwenen zijn, zegt de rechtbank. Anders moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zijn. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. Mensen die hogere PFAS-waarden in hun bloed hebben, hebben ook vaker een wat hogere cholesterol en minder goede leverwaarden. PFAS zit vaak in de grond of het water rond chemische bedrijven of brandweerterreinen. En de Vlaamse overheid liet bij 1700 mensen onderzoeken wat de mogelijke gevolgen zijn. Het is nog niet zeker dat PFAS de afwijkende bloedwaarden veroorzaakt. Ongerust zijn is niet nodig, zegt professor huisartsgeneeskunde Gijs van Pottelberg van de KU.
3: Dat is niet zo dat al die mensen nu acuut problemen gaan krijgen of hebben en dat er op dit moment nodig is van individueel extra te behandelen en dergelijke meer. Maar het bevestigt wel de nood aan de blootstelling van mensen aan die PFAS te verminderen. Want natuurlijk de echte vraag is, wat gebeurt er op lange termijn? Daar hebben we natuurlijk te weinig gegevens voor.
2: En dat willen de onderzoekers nu verder bestuderen. De Zwitserse politie heeft net bekendgemaakt dat er 5 doden gevallen zijn bij het busongeval van gisteren in de buurt van Davos. 40 andere mensen zijn gewond geraakt en 3 van hen zijn er erg aan toe. Het was een Nederlandse bus en de slachtoffers zijn wellicht ook vooral of allemaal Nederlanders. De bus raakte van de weg, maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Vlaams parlementslid Gwendoline Rutten van oppositiepartij Anders is blij met het ontslag van de topsportcoördinator bij Atletiek Vlaanderen, Rutger Smit. Rutten had al lang kritiek op hem omdat hij zijn macht zou misbruiken. Ze vond ook dat minister van Sport Annick de Ridder hem te lang bleef steunen. Veel atleten en trainers waren ontevreden over zijn manier van werken en op het vorige WK gaf Nafit Yam op in de Zevenkamp na een discussie met de Atletiekbond. Het heeft lang genoeg geduurd, zegt Rutten.
4: Het was voor de leden van de commissie sport heel duidelijk dat er daar een probleem zat. We hebben ook man en paard genoemd en gezegd, als er geen vertrouwen is, dan kan zo'n topsportcoördinator niet werken. Ik had heel lang de indruk dat meneer Smit de handen boven het hoofd gehouden werd, ook door de minister. Maar wat wel goed is, is dat er een nieuwe leiding gekomen is bij Atletiek Vlaanderen en zij zijn tot dezelfde conclusie gekomen. En dan is het goed dat er wordt doorgepakt.
2: Meestal zwaar bewolkt vandaag met af en toe wat lichte regen of een lokale bui. We halen rond 20 graden. Morgen een mistige start. Na de middag klaart het op en wordt het tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinden.nl. Samen met Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.
5: Goedemorgen, heel fijn dat u erbij bent. Wat heb ik voor u nog het komende uur? Wel, René Fleming wacht niet op het zonlicht, maar wel op het maanlicht. De verjaardag van Steve Reich komt dichterbij en Sylvia Broekaert is vandaag onze quizmaster. Rond 10:30 is dat hier in Iedereen Klassiek.

Benjamin Grosvenor met het tweede scherzo van Frédéric Chopin. Afgelopen week heb ik nog het nieuwe seizoen van de 12 gebinge-watched. U kan dat trouwens ook doen op VRT Max. En dat derde seizoen heeft als ondertitel De Botox-moorden. Het gaat over een rijke schrijver en zijn tweede hoogzwangere vrouw die op het punt staan om de geslachten van hun tweeling bekend te maken op zo'n fameuze gender reveal party. Maar daar gaat het helemaal mis, want eenmaal de rookkanonnen afgaan, sterven zowel de schrijver als die hoogzwangere vrouw, helaas. De zoon van de auteur bekent dat hij die dubbele moord heeft gepleegd en dan is de vraag natuurlijk, is dat wel zo? En die vraag is natuurlijk voor het gerecht en de 12 juryleden. In de voorlaatste aflevering krijgen we een heel fijn, luchtig begin, want de man van een van de juryleden, van die 12 juryleden, bakt een taart voor de andere juryleden, heel vrolijk en entertainend. En terwijl die taart wordt gebakken, hoor je klassieke muziek. En die taart, die wordt gebakken op het Lied aan de Maan van Antonín Dvořák.

In een sprookjeswereld heb je geen telefoons, geen sms'en, geen typemachines om je liefde te kunnen verklaren aan iemand. Rusalka hoopt dat de maan gewoon haar best doet om dat voor elkaar te krijgen. In Rusalka van Antonin Dvorak, het lied aan de maan met sopraan Renee Fleming en London Symphony Orchestra onder leiding van Georg Scholti. Sylvia Broekaert heeft straks een muzikale vraag voor u en Sylvia zou Sylvia niet zijn als dat geen vraag over zingen is. Rond 10:30 kan u meespelen met onze dagelijkse quiz hier in Iedereen Klassiek. Dus neem die VRT Max-app er al maar bij, want voor u het weet wordt die vraag gesteld straks en kan u als de bliksem dat antwoord doorsturen in de app. En u kan gewoon meespelen voor het plezier, dat moet toch kunnen op een vrijdagochtend.

0: Vadim Gluzman met de romance voor altviool van Max Bruch met Bergen Philharmonic Orchestra en dirigent Andrew Litten.
1: Iedereen klassiek.
0: 11 september vandaag, een akelijke dag in de wereldgeschiedenis, maar laten we ondanks de gruwel toch ook even stilstaan bij de schoonheid en de kracht van muziek in het algemeen, zeker als die muziek ook gezongen is. Het is 10:30 ondertussen, tijd voor onze quiz en u kan voor het plezier meespelen gewoon in de VRT Max-app. Eens de vraag is gesteld, heeft u maar één opdracht, A, B of C sturen in de VRT Max-app. En ik probeer dan even snel al die antwoorden op te tellen bij elkaar. U heeft niet zo gek veel tijd eens de vraag is gesteld, dus wacht zeker niet om dat antwoord als antwoord beter als de bliksem door te sturen. En vandaag kan ik rekenen op een zeer lieve collega.
2: Goedemiddag, ik ben Sylvia Broekaert, opera, recensent en presentator op Clara.
1: Zalige zondag met Sylvia Broekaert.
2: In de klassieke zangkunst zijn er ruim genomen 4 belangrijke stemsoorten. De sopraan, de alt, de tenor en de bas. In zowat elke opera, elk oratorium, elke mis hoor je ze alle 4. Maar weet u wat er zo bijzonder is aan het nu volgende motet van Johann Sebastian Bach? A. Er zingt geen basstem mee. Is het B? Er zingen 2 sopranen mee. Of is het antwoord C? Er zingt geen alt mee. Luister nu goed.

0: Een fragment uit het motet Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach. Maar wat is er zo opvallend aan dat stuk? Dat was de vraag van Sylvia Broekaert voor u vandaag. De antwoordmogelijkheden waren A. Er zingt geen bas mee. B. Er zingen twee sopranen mee. Of C. Er zingt geen alt mee in dat stuk. Ik moet zeggen, het was best wel pittig, eerlijk gezegd. Ja, ik vond het zelf ook niet zo evident om meteen al die zangstemmen door elkaar te kunnen filteren. En ik merk dat ook wel een beetje in de VRT Max-app. Er is wel wat verdeeldheid vandaag, want ik zie al de drie antwoorden verschijnen. Suzanne zegt, ja, er zingt geen bas mee. Damien zegt dan weer, er zingen twee sopranen mee. Eugène denkt dan weer dat er geen bas meedoet, want de baslijn zit in de gamba, schrijft hij. Ja, we gaan die verdeeldheid toch een beetje moeten uitklaren en gelukkig hebben we daar toch een zangexpert voor.
1: Het juiste antwoord is B. Er zingen twee sopranen mee.
0: Ja, heel subtiel konden we dus wel ook een bas horen en een altpartij. Dus ja, A en C waren dan fout eigenlijk, want er stond geen in het antwoord. Er zingen dus twee sopranen mee in Jesu meine Freude. Antwoord B was dus goed. Als u het goed hebt beantwoord vandaag, ja, proficiat natuurlijk. En hopelijk doet u maandag opnieuw mee met onze dagelijkse quiz in Iedereen Klassiek.

Een bas in hart en nieren, Harry van der Kamp met muziek van Stefano Landi. Voor een duet ben je meestal met twee, maar Steve Reich rekt dat begrip toch een klein beetje uit in zijn duet. Hij plaatst twee solo-violen als één element tegenover een klein strijkorkest, het tweede element, het tweede lid van een duet. Hier met het Smith Quartet.

Smith Quartet met duet van Steve Reich. Hij schreef dat in de jaren 90 voor Yehudi Menuhin. Op zaterdag 3 oktober wordt hij 90 jaar en wij vieren lekker mee hier op Clara. Want op die zaterdag is er dan geen De Keuze van Clara, maar wel 4 uur lang een verjaardagsuitzending over en vooral voor Steve Reich. Olaf Grondelaars mag dan in zijn leven rondsnuffelen, in dat uivere duiken natuurlijk, de meesterwerken laten horen en misschien hier en daar wat ontdekkingen rondstrooien in die playlist. Zaterdag 3 oktober, Steve Reich in de namiddag hier op Clara. Noteer alvast die datum in uw agenda.

Nog even genieten van de Hongaarse prairies met Pusta van Jan van der Roost. Een paar delen daaruit met het klarinetkoor van Walter Boeikens. Iedereen Klassiek gaat door tot 12 uur, dus we hebben nog een uurtje te gaan samen vandaag. En we gaan naar het nieuws van 11 uur met Josif Ivanov. Hij speelt nog de finale uit het vioolconcerto van Igor Stravinsky.

0: Het is 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Gent is een middelbare school aan de Henleykaai ontruimd, niet zo ver van het station Gent-Sint-Pieters. Dat is gebeurd na bedreigingen, zegt het provinciebestuur. Er was een melding gekomen dat er deze voormiddag geschoten zou worden. Iedereen die op de school was, is meteen geëvacueerd. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Op dit ogenblik zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. Dat bedrag kan oplopen tot €45 miljoen. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
1: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Vandaag is ook de vijfde en laatste stakingsdag op rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen tegen onder meer de overbevolking. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de dood van een jongen van 14. Hij overleed begin 2022 bij hem thuis in Turnhout. En de politie ontdekte dat pas 8 weken later. Zijn vader en 5 andere mensen die in hetzelfde huis woonden, staan nu terecht voor moord. Zij zeggen dat de jongen ziek geworden was na een coronabesmetting, maar in zijn lichaam is een hoge dosis ketamine gevonden. De moeder van de jongen hoopt dat de doodsoorzaak nu duidelijk is. Zal worden.
2: Er zijn vragen natuurlijk over de ketamine, hoe dat daar terecht is gekomen. We willen de waarheid weten, we willen weten wat er is gebeurd, wat er echt is gebeurd. Waarom weten we ook niet, dus dat zijn de antwoorden waar we op aan het hopen zijn.
0: In Hongkong hebben 3 activisten lange gevangenisstraffen gekregen, omdat ze herdenkingen organiseerden voor de slachtoffers van het studentenprotest op het Tiananmenplein in Peking in 1989. De studenten eisten toen meer democratie, maar hun protest werd met geweld beëindigd door het Chinese bewind. Er vielen honderden tot mogelijk duizenden doden. De 3 activisten zijn nu veroordeeld voor het ondermijnen van de staat. In Hongkong werd de Tiananmen-tragedie jarenlang herdacht, wat in China niet kon. Maar sinds in Hongkong een strenge veiligheidswet is ingevoerd, zijn zulke herdenkingen ook daar onmogelijk geworden. Het is meestal zwaar bewolkt, af en toe wat lichte regen of een bui en we halen rond 20 graden. Morgen start grijs, na de middag klaart het op en dan tot 22 graden. Zondag periode met regen en rond 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
4: Goedemorgen, welkom. Morgenavond valt het doek over deze editie van de BBC Proms, het grootste klassieke muziekfestival ter wereld. Yu Jiawang is dan de superster van de avond. Zij speelt het pianoconcerto van Samuel Barber, dat vertelde ik eerder al in Iedereen Klassiek. Maar ja, die Last Night of the Proms zit altijd chockvol Engelse, Britse klassiekers en meezingers. En één stuk dat er altijd bij zit is Pomp and Circumstance, de eerste mars van Edward Elgar. Hij schreef er zo'n 5 in totaal. Die eerste is de meest populaire. En de tweede plaats gaat naar deze nummer 4, de vierde mars van Edward Elgar.

De vierde mars, Pomp and Circumstance van Edward Elgar met BBC Philharmonic en dirigent Andrew Davis. Vandaag is het 11 september, 25 jaar alweer na die terreuraanslagen in Amerika. Het moment waarop de wereld toch even stilstond. En rampen zijn uiteraard niet met elkaar te vergelijken, maar volgende maand op 21 oktober zal het weer 60 jaar geleden zijn dat een koolmijnstadje in het zuiden van Wales in totale rouw was en ook de rest van de wereld uiteraard. 'S Ochtends vroeg, de schooltijd was nog maar net begonnen, raakte een basisschool helemaal bedolven onder een steenlawine. Een lawine met modder en afval van de koolmijnen die op een berg verzameld werd. Er was al gewaarschuwd voor het gevaar van dat afval, van die bergafval. En meer dan 100 kinderen kwamen om het leven door die ramp. En het was meteen ook de grootste mijnramp ooit in Groot-Brittannië. 10 jaar geleden schreef Carl Jenkins een kantate ter ere van de slachtoffers van Aberfan, het stadje, dat mijnkoolstadje, koolmijnstadje moet ik zeggen. En we gaan nu genieten van die muziek, om het zo te zeggen. Cantata Memoria van Carl Jenkins.

bariton Bryn Terfel als solist in dat Lacrimosa Lullaby, een fragment uit Cantata Memoria, muziek van Carl Jenkins, voluit For the Children in Memory of Ebafan 1966, ter ere van de slachtoffers van die mijnramp in dat stadje in Zuid-Wales. Als u soms het gevoel hebt of wat schroom hebt om een galerie of een veilinghuis binnen te wandelen, dan heeft u dit weekend geen excuus meer in Brussel. Rendezvous is van start gegaan, de jaarlijkse kunstdagen in Brussel. Dan gaan alle deuren wagenwijd open. U kan naar lezingen gaan, u kan kunstenaars ontmoeten. U kan veilinghuizen bezoeken, instellingen, private stichtingen, alles erop en eraan. U kan een hele kunstroute als het ware uitstippelen in de stad. En stel je voor dat je onderweg dan een schilderij van een oud kasteel tegenkomt. Zoals Modest Mussorgsky.

0: Eerst een promenade en dan Il Vecchio Castello, dat oude kasteel uit beelden uit een schilderij en tentoonstelling van Modest Mussorgsky, Paul Lewis aan de piano.
1: Iedereen klassiek.

Kronos Quartet, met het tweede deel uit het strijkkwartet van Samuel Barber, later omgedoopt, omgetoverd als het ware, tot Adagio for Strings, Adagio voor strijkers. Zeer droevige, elegische muziek. En daarbij aansluitend hier het elegische deel uit het klarinetquintet van Piet Zwerts, met het Roeland Hendricks Ensemble. Nee, dat is verkeerd. Het is Roeland Hendricks op klarinet en het Tempera strijkkwartet.

Het elegische vierde deel uit het klarinetquintet van Piet Zwerts met het Tempera strijkkwartet. Roeland Hendricks op klarinet. Zondag is het niet alleen autoloze zondag in Hasselt. Piet Zwerts staat dan ook mee aan misschien wel de basis van een nieuw Europees record. Een pianowinkel uit Hasselt wil 200 pianisten tegelijk een muziekstuk laten spelen. Dat zijn 200 pianisten verspreid over 100 piano's. Alles verdeeld in 5 verschillende ruimtes, want je moet natuurlijk toch ergens 100 piano's kunnen plaatsen. Daar komen dan ook nog dirigenten en camera's bij om alles in het juiste tempo te houden, want iedereen moet samenspelen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor dat Europees record. En Piet Zwerts schreef dan een stuk voor die recordpoging, het stuk 2000 Fingers, 2000 vingers. En die 2000 vingers komen uit heel België, uit alle hoeken van ons land. En er zijn ook een aantal Nederlanders dat zal deelnemen daaraan. De jongste pianisten zijn amper 8 jaar oud en de oudste deelnemer is 75. Zowel amateurs als professionele muzikanten schuiven aan die piano's aan. En u kan die officiële poging meevolgen zondag om 3 uur dus in Hasselt is dat. En ja, 200 pianisten, 100 piano's, zo ver wilde Camille Saint-Saëns het zeker niet drijven voor zijn orgelsymfonie.

0: Ja, laat dat orgel toch nog maar even uitoven. De grote finale van die derde symfonie van Camille Saint-Saëns, zijn orgelsymfonie, met Peter Herford op het orgel en het Symfonisch Orkest van Montréal onder leiding van Charles Dutoit.
1: Iedereen klassiek.
0: En iedereen klassiek, dat is ook een beetje overal klassiek, want we gaan op zoek naar plekken waar je onverwacht toch klassieke muziek tegenkomt. En dat kan dit weekend zeker lukken, nu zondag, op Open Monumentendag, want dan zetten de mooiste kastelen, villa's, herenhuizen en volkscafés hun deuren wagenwijd open. Ja, en er zal hier en daar ook echt wel muziek gespeeld worden, bijvoorbeeld in het Muziekmuseum Het Vleeshuis in Antwerpen, of in de Sint-Antonius-Abtkerk in Kortrijk. Maar ons oog viel vandaag op de Predikherenkerk in Mechelen. Daar zal Terra Nova Collective zondag de 40ste symfonie van Mozart spelen. Het Terra Nova Collective, dat is het ensemble van klarinetist Vlad Weverberg. En zondag zullen ze 4 keer optreden daar in Mechelen. Alle informatie vindt u op de website van Open Monumentendag. En laat ons zeker eens weten als u klassieke muziek op andere opvallende onverwachte plekken heeft gespot. Altijd leuk om te weten en om te delen met anderen. U kan dat altijd laten weten, die tips, in de VRT Max-app. Want klassieke muziek vind je echt overal. Terra Nova Collective heeft die 40ste symfonie van Mozart die ze zondag zullen spelen nog niet opgenomen, maar wel nummer 41.

Extempore en het Orfeon Consort onder leiding van Florian Heirik met Das ist meine Freude van Johann Ludwig Bach. En het is mijn eeuwige vreugde om bij u te zijn, elke iedereen klassiek opnieuw. Maar ik moet stilaan plaatsmaken voor Music Matters en Olaf Grondelaars. Maak er een mooie dag van en een prettig weekend alvast.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Twee kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan en daarin staat dat 30.000 hectare bouwgrond open ruimte zal

0: worden. En bij het busongeval in Zwitserland zijn 5 doden gevallen. 2 van de 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Dan gaat het over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Nina Verhagen, die scheurtjes, daarvan was iedereen al op de hoogte. Maar hoe komt het dat ze nu dan zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
1: Wel, Engie heeft in het najaar van 24 en het voorjaar van 25 stalen genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschraapt om het stralingsniveau te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de 2 jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Destijds werd er trouwens sowieso van uitgegaan dat die zogenaamde scheurtjesreactoren, dat die door de publieke opinie toch nooit meer vertrouwd zouden worden.
0: Maar de federale regering heeft in het voorjaar wel aangekondigd dat ze de 7 reactoren allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan de plannen?
1: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze die aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 de reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
0: Oké, dankjewel, Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimteplan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. En om toch nog genoeg woningen te hebben, mogen huizen opgesplitst worden of mag er meer in de hoogte gebouwd worden, zegt minister van Omgeving Jo Broens.
2: We moeten die ruimte, die open ruimte, niet verder blijven versnipperen of daarmee smossen. Ja, in bepaalde kernen dichter op elkaar gaan wonen, soms hoger gaan wonen, dan moet die publieke ruimte kwaliteitsvoller ingericht zijn. Het zal in de toekomst zo zijn dat niet iedereen meer die kans heeft op een individuele privétuin, maar dan moet die publieke ruimte, die moet dan natuurlijk zeer kwaliteitsvol worden ingericht en dat is iets wat we beogen.
0: Sisse Michiels, het plan is net voorgesteld, er staat heel veel in, hè?
3: Ja, het is een soort allesomvattend plan eigenlijk over hoe die beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bedrijven, maar ook voor natuur en landbouw. Jaren geleden al is er afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag worden ingenomen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan weer baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is hier bij de Vlaamse regering nu ook een maandlange discussie afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, ligt de weg open om te focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
0: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die te veel opgesloten zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse advocaten. Volgens advocaat Nicolas Vinkier is het een historische uitspraak.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
0: Vandaag is ook de 5e en laatste stakingsdag op een rij van de vakbonden in de Belgische gevangenissen. Ook zij protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-kaai ontruimd na bedreigingen. Er was online een melding gekomen dat er deze voormiddag in de school geschoten zou worden. Het personeel en de 400 leerlingen zijn meteen verwittigd en geëvacueerd.
5: Ja, we wisten eigenlijk van niks en we moesten opeens allemaal naar beneden gaan. Gewoon in rijen naar buiten gaan, gelijk een brandoefening eigenlijk.
6: We zaten gewoon in de les en toen niks komen de leerkrachten en zeiden dat we allemaal naar buiten moeten. En dat was heel chaotisch, zou ik zeggen, maar Dan komen we buiten, de politie is overal, we weten van niks gewoon.
7: Ze zei tegen mij dat we de klas moesten verlaten wegens, ja, gewoon door de politie zelf.
0: Wie achter de melding zat is niet bekend. Het schoolgebouw wordt nu gecontroleerd. De Zwitserse politie heeft bekendgemaakt dat er bij het busongeval van gisteren 5 doden gevallen zijn en 40 anderen zijn gewond, van wie er 3 erg aan toe zijn. Alle passagiers van de bus zijn Nederlanders. Hun bus raakte van de weg af, maar hoe dat komt is nog niet bekend. De chauffeur kan daar mogelijk duidelijkheid over geven, zegt onze correspondent Renske Hedema.
8: De chauffeur zou licht gewond zijn en dat maakt het natuurlijk ook mogelijk om hem later te ondervragen over wat er precies gebeurd is.
0: Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien. Temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist. Na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Zondag regen en buien, maar het blijft zacht. Dit nieuws begon met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Daardoor is het erg onwaarschijnlijk dat ze nog gebruikt kunnen worden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
9: Goedemiddag. Vandaag passeren hier 2 hele fijne muzikanten de revue. Fagottist Jappe den Dievel is 22 en hij speelt vanmiddag de finale van de ARD-muziekwedstrijd in Duitsland. Misschien wel de belangrijkste wedstrijd die er bestaat voor zijn instrument. Ik bel hem op nu in het eerste uur, of ik heb hem liever gisteren opgebeld en ik laat dat gesprek horen over, ja, hoe zit dat? De spanning, die zal te snijden zijn voor hem, denk ik. En na 1 ga ik een gesprek laten horen dat ik ook gisteren heb opgenomen met een van de belangrijkste IJslandse componisten van het moment, Anna Thorvaldsdottir. Ze is seizoenscomponiste in Bozar en haar muziek komt daar ook 7 keer aan bod. Het is een fascinerende dame die fascinerende muziek schrijft, dat hoort u straks. Zondag is het ook Open Monumentendag en morgen zetten 1900 cafés hier de deuren open tijdens de eerste Nationale Cafédag. Ja, meer had muziekvriend Ilja Lisser niet nodig om een track uit de plaat Violin Café van Nicola Benedetti te programmeren. Al zijn we toch eerder in een Spaans café terechtgekomen, zo te horen.

Zo begint Georges Bizet zijn Carmen-fantasie. We hoorden een heerlijk energieke bewerking met violiste Nicola Benedetti. Dit moet de allereerste keer in mijn leven zijn dat ik een artiest uit Bashkirostan aankondig, ook Bashkirië genoemd, een autonome republiek in het zuiden van Rusland, boven Kazachstan. Daar komt Aygul Akhmetshina vandaan. Het is een mezzosopraan die dit jaar 30 wordt. En haar rol als Carmen in de Metropolitan Opera in New York in 2023 lanceerde haar carrière pas echt. Ze was op haar 21ste ook de allerjongste ooit die die rol zong in het Londense Royal Opera House. En nu brengt ze haar tweede album uit met niemand minder dan Antonio Pappano aan de piano. Daar staan opera-aria's, liederen en andere gezongen erfgoed op, zoals dit juweeltje van Carlos Gardel.

El Día que me quieras, een lied uit 1935 van Carlos Gardel, dat al heel vaak is opgenomen. En nu vond het zijn weg naar het nieuwe album van mezzo-sopraan Aygül Akmecina met Antonio Papano aan de piano. Ja, Papano, die ook een hele tijd actief was als dirigent, hier in Brussel zelfs. Hij is 10 jaar lang muziekdirecteur van de Munt geweest. 12 jaar geleden bracht Chef Neve een soloalbum uit, One, en daar zei hij toen over: ik voel me enorm kwetsbaar en naakt, zo alleen aan de piano. Ondertussen staat hij 25 jaar op de planken en is dat gevoel compleet verleden tijd. Nu amuseert hij zich vooral en geniet hij van Key Energy, de energie die hij krijgt van de wereld rondreizen en geweldige mensen ontmoeten. Key Energy moest dan ook de titel van zijn nieuwe soloalbum worden en wij draaien er nu Afternoon Musings uit.

een titel die volledig de lading dekte. Mijmeringen in de namiddag, Afternoon Musings van Jeff Neven. Zometeen heb ik een kort gesprekje met een wel zeer beloftevolle jonge fagotist die vanmiddag in de finale zit van een wedstrijd waar hij zijn hele jonge leven al van gedroomd heeft. Maar eerst nog dit, hè. Zoals de voorbije dagen is er vandaag ook een abonnement te winnen via de Clara-pagina op VRT Max. Als u daarop Doe Mee klikt, dan kan u vandaag gaan voor een abonnement voor 6 jazzconcerten in de Bijloken in Gent. Van binnen- en buitenlandse namen als Wajdi Riahi, gitarist Julien Tassin zie ik ook. Maar ook bijvoorbeeld deze Jorge Rossi. Hij presenteert dus een nieuwe kwartet waar hij zelf vibrafoon en marimba bij speelt. En hier zit hij aan de drums. Who knows about tomorrow?

0: Drummer Jorge Rossi schreef dit, Who Knows About Tomorrow? En hij komt dus in februari volgend jaar met zijn kwartet naar de Bijloken in Gent. Het is één van 6 concerten in de reeks Jazz Club daar. En als u wat geluk heeft, dan kan u dus vandaag een abonnement voor die concerten winnen op de Clara-pagina op VRT Max.
1: Music Matters.
0: Wat hebben Annelien Leenaerts, Annelien van Wouwen en Wies de Bouvet met elkaar gemeen? Ze zijn geen obscuur trio voor harp, klarinet en contrabas begonnen, nee. Maar wel hebben ze alle drie ooit een prijs gewonnen op het ARD-concours in München. Het is een van de belangrijkste wedstrijden voor muzikanten in Europa. Of misschien zelfs groter, het zijn bijna de Olympische Spelen voor klassieke muziek. Het is een competitie met instrumenten die wisselend in de kijker worden gezet. En dit jaar is dat onder andere de fagot en deze man van amper 22 staat in de finale. Jappe den Dievel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jappe, fantastisch zeg. Je haalde de finale van de Olympische Spelen voor fagot, als ik het zo mag zeggen. Hoe voelt dat voor jou?
2: Dat is een heel speciaal moment, want je werkt daar toch maandenlang naartoe. En zeker voor ons fagotisten zijn er al niet zoveel wedstrijden. Mm-hmm. En zoals Gustavo Núñez onlangs zei, is het voor fagot eigenlijk wel de belangrijkste wedstrijd die we hebben. En je hoort daar natuurlijk als piepjonge fagotist over en dat is een grote droom. En dan plots een paar jaar later mag je dan zelf op dat podium gaan staan. Want dat is een onbeschrijfelijk gevoel.
0: Dat is fantastisch, hè? Je hebt al 3 rondes overleefd. Had je het verwacht dat je die finale vanmiddag zou halen?
2: Ja, verwacht. Als ik heel eerlijk ben, na de halve finale had ik niet meteen verwacht. Na de rondes voordien had ik een fijn gevoel bij het spelen. Mm-hmm. Natuurlijk heb je dat zelf nooit in de handen. Er is een heel diverse jury en uiteindelijk ligt die beslissing bij hen. Maar natuurlijk zijn er testers bij iedere muzikant, ook bij de grote solisten, bestaat er altijd twijfel. Maar dat is deel van het spel en mm-hmm. daar moet je mee leren omgaan. En.
0: Dat heb je op je 22e al goed geleerd dan. Nu, de finale, Jappe den Dievel, ga je spelen tegen een Italiaan en een Française. Die finale speel je samen met het symfonieorkest des Bayerischen Rundfunks. Je hebt daar zo net repetitie mee gehad, hè, geloof ik. Hoe was dat?
2: Dat is een ongelooflijk fijn gevoel. Ik heb 4 jaar in München gestudeerd, dus ik heb het orkest ook heel vaak live kunnen beluisteren en dat is voor mij misschien wel mijn favoriet orkest in de hele wereld. En om nu daar vooraan te mogen gaan staan is een grote eer. En ik probeer van er zoveel mogelijk van te genieten en van te vergeten dat er ook een wedstrijd bij te kijken is. Maar alleen al die ervaring van met dat orkest te mogen spelen is iets wat ik nooit zal vergeten.
0: Ja, misschien een stoute vraag, Jappe, maar je bent op proef bij de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, hè, als fagot solo.
2: Ja, precies.
0: Is dit ook een beetje een sollicitatie eigenlijk voor jou, om eventueel bij dat Bayerische Rundfunksorkest te kunnen gaan spelen?
2: Wie weet. Ik heb ook heel veel plezier om bij mijn orkest in Bremen te spelen. Maar je weet nooit waar het de toekomst je naartoe leidt. En soms komen dingen uit een heel onverwachte hoek. En natuurlijk is die ARD-wedstrijd een grote springplank. En wat er dan verder van komt, dat zullen we moeten zien. Maar ik zou er niet nee tegen zijn. Laat me zo formuleren.
0: Dat is prima. Dat kan ik me leven niet voorstellen ook. Jappe, wat ga jij spelen in die finale eigenlijk?
2: Het concerto in Fa groot van Carol Maria van Weber. Mm. Ik weet niet of dat het voor fagot een zeer moeilijk werk is. Ik denk dat er andere stukken in het repertoire zijn die toch fagotistiek, laat ons zeggen, iets moeilijker zijn. Maar het stuk zelf van Weber is zodanig geïnspireerd door opera dat je er een heel verhaal mee kunt vertellen. En dat is wel fijn als je dat uit die muziek kunt halen.
0: Ja, je kan echt je fagot laten zingen ook, hè, omdat het echt bijna voor zangstemmen is gegeven.
2: Ja,
0: klopt. Ja. Jappe den Dievel, heb jij zoiets in je fagotkist zitten dat je geluk kan brengen? Ik weet dat veel muzikanten zoiets hebben. Heb jij ook zoiets toevallig?
2: Ik zal eens kijken. Een doosje vol goede rietjes, dat is een begin.
0: Goede rietjes, ja.
2: En hier zit ook een blokje dextro energy suiker in. Want het is een heel lange weg geweest en het is natuurlijk heel vermoeiend om al die rondes te spelen. Dus
0: okay.
2: Dat was ook een van de uitdagingen om fit te blijven en
0: Dat is goed. Dus wat druivensuiker op zijn tijd kan dan ongetwijfeld wel
2: voilà, wonderen. Precies. Ja.
0: Goed, ik hoop in elk geval dat die druivensuiker en ook die rietjes, dat die jou heel veel geluk gaan brengen. Want dus, je speelt vanmiddag om 16:00 de finale van het ARD-concours in München. We gaan je nu horen in Knap werk voor Fagot solo van Wim Hendricks, zoals je het live speelde tijdens Iedereen Klassiek 2 jaar geleden. Jappe ten Diewel, ik wens jou ongelooflijk veel succes daar. En wij duimen dus heel hard voor jou ook hier in Brussel.
2: Dank je wel.

instrument met een fantastische sonoriteit. Dit was Ronddolen voor fagot solo van Wim Hendricks met Jappe den Dievel. Live tijdens Iedereen Klassiek, daar gaf 2 jaar geleden de familie den Dievel een concert, want ook Jappe zijn broers zijn topmuzikanten. Balder is hoboïst en Clara Twintiger. Martijn de Oudste is de chef-dirigent van het Symfonieorkest Vlaanderen. En zelfs de jongste, Warre den Dievel, is een heel veelbelovend trompetist. Heel benieuwd of Jappe vanmiddag de finale van het ARD-concours wint. Hè? En voor wie Jappe zijn finale wil volgen om 4 uur, dat kan. Volg het via de livestream op het YouTube-kanaal van ARD Klassiek of via de sociale mediapagina's van de wedstrijd. Want die wordt dus live uitgezonden. Zometeen dus, hè, om 4 uur. We hoorden al dat Jappe's oud-leraar Francis Polet gisteren in de auto is gesprongen om nog naar München te rijden voor die finale. Maar dat hoeven wij dus gelukkig niet te doen. We kunnen het online volgen. Dit is nog een Vlaams muzikant die ooit de finale van dat ARD-concours heeft gehaald. Bassist Wies de Bouvet. Hier speelt hij mee in een recente opname van de knappe 4e sonate voor 2 hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas Zelenka.

Het slotdeel van de vierde sonaat voor twee hobo's, fagot en basso continuo van Jan Dismas-Selenka. Met een overwegend Spaans quintet waar ook één Vlaming bij meespeelt. En dat is bassist Wies de Bouvet. Over naar een directe tijdgenoot van Selenka, die nu een titeltje meer bekendheid geniet. Johann Sebastian Bach. Al beschouwde Bach Selenka in zijn tijd als een van de beste componisten toen. En voor de zesde keer wordt Bach in de stad georganiseerd in en om Antwerpen. Dat is een week lang concerten, daar met muziek van de meester. En ook lezingen, bijvoorbeeld van Bach-kenner Ignaz Bossuyt in die wonderlijke Conscience Bibliotheek. Maar het feest begint nu, zondag al, om 11:00 met een kantate in de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats. De kantate is Gloria in Excelsis Deo, ooit in een andere versie door Bach geschreven als een vorstelijk kerstcadeau voor de keurvorst in Dresden. Er zijn solopartijen voor een sopraan en een tenor. Zondag zijn dat Nele Gerings en Adriaan de Koster. En hier horen we Hanna Blazikova en Gert Turk.

Sopraan Hanna Blazikova en Gert Turk, de tenor, samen met Bach Collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki in Gloria Patri. Dat is een aria voor sopraan en tenor uit de kerkkantate Gloria in

0: Deze zomer vieren Museum Don Danes, het Roger Avel Museum en Mudel de 10e Biennale van de schilderkunst. Met 3 eigenzinnige tentoonstellingen rond 1 gezamenlijke vraag. Hoe kan schilderkunst vandaag verder gaan dan schilderen op doek? Ontdek deze jubileumeditie van 28 juni tot 18 oktober via biennalevandeschilderkunst.be, samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. 2 kernreactoren in ons land zijn waarschijnlijk onherstelbaar beschadigd. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar om 30.000 hectare bouwgrond om te zetten in open ruimte. En bij een busongeval in Zwitserland zijn 5 Nederlanders om het leven gekomen. 2 van de 7 kernreactoren in België zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd. Het gaat over de reactoren met scheurtjes in Doel en Tihange. Die scheurtjes bevinden zich in de dikke stalen wanden van de reactorvaten. Nina Verhagen, van die scheurtjes was iedereen op de hoogte, maar hoe komt het dat de reactoren nu zo goed als onherstelbaar zouden zijn?
2: Dat komt doordat uitbater Engie ruim 1,5 jaar geleden stalen heeft genomen uit het reactorvat bij Doel 3 en Tihange 2. Dat wil zeggen materiaal afgeschermd om het stralingsniveau

0: te bepalen met het oog op de behandeling van het afval. Nu, eenmaal je bijvoorbeeld door zo'n schraping raakt aan het reactorvat, dat is echt het hart van een reactor, dan is die in de praktijk eigenlijk verloren. Wellicht is dat gebeurd omdat er op dat moment was beslist alle reactoren te sluiten, behalve de twee jongste. En Engie wou snel beginnen met de ontmanteling. Bovendien, er werd van uitgegaan dat de publieke opinie die zogenaamde scheurtjesreactoren toch nooit meer zou vertrouwen.
1: Ja, en de federale regering heeft in het voorjaar aangekondigd dat ze de 7 reactoren in Doel en Tihange allemaal wilde overkopen. Verandert dit nieuws nu iets aan die plannen?
0: Wel, de regering was er alleszins niet van op de hoogte op het moment dat ze de aankondiging deed. Ze heeft dat pas in de loop van de technische briefings vernomen. Nu, de regering onderhandelt inderdaad over de overname van alle 7 reactoren. Ze zegt niet met zoveel woorden dat ze alle 7 wil heropstarten. Dat is een verschil. En haar doelstelling in het regeerakkoord om opnieuw 4 gigawatt aan nucleaire capaciteit te halen, dat kan ook zonder deze 2 reactoren.
1: Dankjewel voor de toelichting, Nina. De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar dat legt vast waar en hoe er de komende jaren plaats is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. De regering zal het ook makkelijker maken om woningen aan te passen, zodat er minder nieuwe woningen gebouwd moeten worden. Dat zegt minister van Wonen Melissa de Pratere.
2: Dat we het mogelijk maken om bijvoorbeeld grotere woningen naar 2 kleinere woningen om te schakelen. Vandaag willen mensen dat soms, maar is dat gewoon heel moeilijk om dat te doen, wordt dat belemmerd. Dus dat moet mogelijk worden. Er is ook al naar de laagbouw verwezen. Ook daar moet er toch mogelijkheid zijn om daar een laagje bovenop te doen, zonder extra ruimte aan te snijden. Dus daar zijn zeker nog heel wat opportuniteiten die vandaag gewoon niet worden benut.
1: Sisse Michiels, het ruimtelijk plan is net voorgesteld en er staat heel veel in, hè?
3: Dat kan je wel zeggen. Het is eigenlijk een soort allesomvattend plan over hoe de beperkte plaats die we hier in Vlaanderen hebben de komende decennia efficiënt gebruikt moet worden. Voor woningen en bijvoorbeeld bedrijven, maar ook voor landbouw en natuur. Jaren geleden werd er al afgesproken dat er tegen 2040 geen open ruimte meer mag verdwijnen in Vlaanderen. En nu is er dus ook een concreet plan over hoe dat moet gebeuren. Daarop kunnen gemeenten en provincies zich dan baseren om bijvoorbeeld bouwvergunningen te geven. Met dit akkoord is nu ook de discussie over dit plan binnen de regering afgesloten. En nu ze het hierover eens zijn, kunnen de ministers zich volledig focussen op die komende moeilijke begrotingsonderhandelingen.
1: Dankjewel, Sisse. De overheid moet de overbevolking in de gevangenis van Gent sterk doen dalen. Dat heeft de rechtbank in Gent beslist. Nu zitten er 400 mensen opgesloten in de gevangenis van Gent, maar er zijn maar 240 plaatsen. Als dat over een half jaar niet veel beter is, dan moet de overheid elke dag €500 betalen per gevangene die er te veel zit. De klacht tegen de overbevolking kwam van de Vereniging van alle Vlaamse Advocaten. Een historische uitspraak, zegt advocaat Nicolaas Vinkier.
4: Hier hebben we de eerste keer dat een rechter beslist dat een Vlaamse gevangenis collectief niet voldoet. Dus dat de detentieomstandigheden voor iedereen die daar binnen zit niet wettelijk zijn. Dat is denk ik een historische uitspraak in die zin. Maar we zijn denk ik op een punt gekomen dat het niet meer houdbaar is. Ons vonnis zal waarschijnlijk niet het laatste zijn. En het zal niet meer houdbaar zijn. De politiek zal dit moeten aanpakken.
1: Minister van Justitie Verlinde bestudeert de uitspraak. Maar ze zegt dat de regering al verschillende noodmaatregelen heeft genomen tegen de overbevolking. Vanaf 1 oktober komen er nieuwe maatregelen bij die op korte termijn de overbevolking moet doen dalen. Vandaag is ook de 5e en de laatste stakingsdag op rij in de Belgische gevangenissen. Ook de vakbonden protesteren tegen onder meer de overbevolking. In Gent is een middelbare school aan de Henley-Kaai ontruimd na bedreigingen. Leerkrachten zagen vanochtend berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding. De directie heeft daarop meteen beslist om de 800 leerlingen en het personeel te evacueren. De politie controleert het gebouw, zegt Kurt Moens van het provinciebestuur.
5: Er is een vermoeden dat er een account is gehackt van een leerling. En vanuit dat account zijn er berichten verstuurd van mogelijk een schietpartij deze vanmiddag op school, maar ook een bommelding. Wij nemen dat ernstig, vandaar dat we ook die evacuatie gedaan hebben. Het onderzoek loopt, politie is aanwezig, zijn de gebouwen aan het controleren. We hebben ook de ouders van de leerlingen gecommuniceerd dat de school is ontruimd. De leerlingen van de laatste graad die konden de school verlaten en naar huis gaan.
1: Bij het zware ongeval met een Nederlandse reisbus in Zwitserland zijn 5 mensen omgekomen. Dat heeft de Zwitserse politie vanochtend bekendgemaakt in een persbericht. 40 andere inzittenden zijn gewond geraakt. 3 van hen hebben zware verwondingen opgelopen. Al de slachtoffers zijn Nederlanders, zegt correspondente Renske Hedema.
6: Dat is officieel bevestigd dat die bus vol zat met oudere mensen en dat het allemaal Nederlanders zijn. Er zijn geen andere nationaliteiten bij betrokken. Dus er zijn Nederlandse gewonden en 5 Nederlandse doden te betreuren.
1: De chauffeur van de bus is licht gewond. Mogelijk kan hij helpen verklaren hoe de bus van de weg is geraakt. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen. We halen dan 21 graden. En zondag krijgen we regen en buien, maar het blijft wel zacht. We begonnen met de schade aan 2 van de 7 kernreactoren in ons land. Ze zijn zo goed als onherroepelijk beschadigd, waardoor het erg onwaarschijnlijk wordt dat ze opnieuw kunnen worden opgestart. Meer op vrtnieuws.be.
7: Blijf verwonderd.
8: I'm Anna Thorvaldsdóttir and music matters to me because it resonates to our core energy as human beings.
7: Music matters. Met Olaf Grondelaars.
9: Goedemiddag. En hoe heerlijk, hè, dat IJslandse accent dat doorschemert in het Engels van Anna Thorvaldsdóttir. Ze is een van de bekendste hedendaagse componisten van IJsland. En we leren haar dit seizoen beter kennen dankzij 7 concerten waarin haar muziek wordt gespeeld in en rond Bozar. Ze is daar seizoenscomponist. En u kan haar daar zelf over horen praten over een 10-tal minuten. Ik mocht haar gisteren interviewen. Op 3 oktober vieren we hier bij Clara 4 uur lang de 90ste verjaardag van Steve Reich. En deze zielsverwant van Reich mag die kaap eind januari volgend jaar nemen. Philip Glass.

Glassworks, hè, zoals het bekendste pianowerk van Philip Glass. Hier zat hij zelf aan de piano. En dan Anna Thorvaldsdottir, IJslandse componiste die heel graag schrijft voor orkest, waarbij ze texturen weeft als een soort ruwe wollen dekens. Daar vertelde ze me gisteren meer over. Ik laat haar zo meteen ook zelf aan het woord na dit mooie koorwerk van haar hand. Her du os hymnum a, hoor ons daar in de hemel, o God.

0: Kingsingers, die hebben de tijd heel even doen stilstaan, hè, met een heel mooie IJslandse hymne. Her thu os hymnum a, hoor ons daar in de hemel, in een versie van Anna Thorvaldsdottir. En Anna is dus de seizoenscomponist in Beaux-Arts. Er wordt 7 keer werk van haar uitgevoerd het komende seizoen. En opvallend, dit was dan wel gezongen, wat we net hoorden, maar heel veel van haar werken zijn voor orkest geschreven. Het openingsconcert van het Belgian National Orchestra vanavond begint ook met haar werk A Reality. En ik mocht die IJslandse componiste gisteren verwelkomen hier. We hadden het over heel veel dingen. Over hoe je IJsland in haar muziek hoort, of je dat land in haar muziek hoort. Over tekeningen die ze maakt als landkaarten voor een compositie. En dus ook voor haar enorme liefde voor schrijven voor orkest. Daar begonnen. Waarom is dat precies haar grote passie? Anna Thorvaldsdottir.
1: Yeah, the full force of a symphony orchestra is something that resonates very much with how I experience music, how I hear it internally, all the different layers and possibilities and sounds that is possible to work with. It's really my element, and so I somewhat feel that the orchestra is my instrument in a way. Having said that, of course, the cello is my own instrument that I play, but it's just such a powerful tool that you have with so many people.
0: Is ze celliste, zegt ze ook wel van opleiding, maar het orkest is mijn instrument. Ik hou zoveel van die verschillende lagen die daarin zitten. Het is echt, ja, ook de force, de kracht die in zo'n orkest zit. Dat is echt iets waar ik ongelooflijk mijn weg in vind als componist. Anna, you're from Iceland. I've never been to Iceland, I'm afraid, but when I listen to your music, I somehow see the Icelandic landscapes. Are these landscapes your primary source of inspiration, would you say?
1: So I feel like, personally, it's not, I'm not trying to describe landscapes or romanticizing landscapes. So for me, the natural aspect is more about the energies and the flow in nature. So it's not about Iceland in that sense, but of course that's where I'm from, that's where my roots are, and that will always be important.
0: Still, I understand that you live in Surrey now, very near to London. Does that mean that the new landscape there changes your way of composing somehow or not?
1: I don't sense it personally that it changes me, but of course it has an impact, but of course also I feel strong connection to Iceland and that space that I grew up with in the Icelandic landscape will always live with me.
0: Ja, ze is van IJsland afkomstig. Haar muziek klinkt eigenlijk bijna alsof ze een landschap op IJsland beschrijft. Hè. Het is heel... Ja, je hoort de textuur erin, je hoort echt een ongelofelijke gloed in haar muziek ook. Ze zegt, ja, het is natuurlijk een bron van inspiratie. Ik ben vandaar afkomstig. Het is mijn thuisland. Maar ik wil geen landschappen uitbeelden op zich. Maar je hoort natuurlijk wel ergens waar ik vandaan kom. En ik vroeg haar dan ook, je woont in de buurt van Londen nu. Hoor je dat verschil dan ook in je muziek momenteel? Zegt ze, ik denk het niet. Het is effectief zo, zegt ze, dat ik probeer om dezelfde persoon te blijven sowieso als componist, los van de plaats waar ik woon. En dat hier in een interview on the Beaux-Arts website. You say that you start a composition with a sketch on paper, a sort of drawing. What does that drawing look like?
1: So, actually, for me, the process starts even earlier as I'm listening internally, as I'm meditating on the music that I'm about to write. That's where I open the mind and kind of collect the ideas that I want to use. And when I have that realization, understanding in my own mind where a piece wants to live, that's when I do the sketches to kind of remember the sounds that I'm hearing, and they take various different forms. They can be lines or pillars or text or everything, kind of a combination of things that helps me to remember the music that I'm making, because it takes a long time to structure a big piece of music.
0: Ze tekent vaak voordat ze begint te componeren en ze zegt tegen mij, het gaat zelfs nog verder dan dat. Ik probeer eerst te mediteren en mij voor te stellen van, wat voor stuk wil ik maken? Hoe zou het er ongeveer uitzien? Dan begin ik dingen te tekenen. Dat kan een lijn zijn, dat kan een zuil zijn, dat kan een stukje tekst zijn. Het is sowieso iets waarbij ik mij die muziek kan voorstellen, wat mij ook helpt effectief om van die lange lijnen te maken, zoals ik die maak. Hè. De stukken zijn redelijk lijvig vaak. Om een idee te krijgen van hoe die er uiteindelijk moeten gaan uitzien.
1: Yeah, so at the later stage in the creative process, then I'm writing the notation. And then I have the big sketches in front of me, so that I remember, oh yeah, here's this part and this what I'm doing here. So it's like a map. It's a completely different thing to look at a land or a landscape or a map, but in this case it's the same for me, looking at this as a map, and then the music is the real world.
0: Wow. You should do an exhibition of your drawings together with your music. That would be great, I think, no?
1: Thank you. Yeah, I mean, there have been some of these sketches have been shown in some galleries for a short period of time, but yeah, I think it would be nice with the music. You're right.
0: Dus die schetsen, die neemt ze dan ook bij nog, hè? Tussendoor, ze hangt die op als kunstwerken eigenlijk in de kamer waar ze aan het werken is. En als ze dan noten opschrijft, gebruikt ze die als een kaart, die schetsen, om te zien van waar wou ik nu weer wat doen in een stuk. Dus je hebt de kaart, dat zijn dan de tekeningen. En dan heb je dus de noten op papier die eigenlijk een soort van, ja, die aangeven van dat is hetgeen wat daar wordt uitgebeeld op die tekeningen. En ik ben nu hier in die compositie. En het zou fijn zijn als die dingen samen zouden getoond worden, stel ik ook voor. Hè? Een tentoonstelling met haar kunstwerken, zeg maar, van de composities, tegelijkertijd met de composities die dan uitgevoerd worden. Anna Torvalds-Dottier, tonight Belgian National Orchestra will play their first concert of the new season, starting off with your work, A Reality. It's an early work you wrote about 15 years ago. The most recent work we're going to hear this season is your cello concerto of 2 years ago. Talking about your cello concerto, it's the first concerto you've ever written. You're a cellist yourself, you told me. The title of the concerto, it's really fascinating. It's called Before We Fall. Could you try to explain why you gave such a strange title to a concerto?
1: Yeah, it is really about this balancing force, being teetering on the edge where you're almost falling off, or you feel like you are almost falling off an edge, off a cliff almost. And this energy that emerges with that feeling. So for me, it was logical that the piece would have this title. And actually, this title was one of the first things to come for me, because usually when I'm writing music, the title comes at the end.
0: Yes.
1: But in this case, this title stayed from the very beginning. I knew what the piece was going to be called. And the energy of that piece is very, it flows very much between lyricism and kind of this softer energy, and then this really powerful force where the metaphors are flying everywhere. It's in the orchestra, it's in the cello part where you feel almost where the cellist is almost going to fall off from the orchestra and then come back.
0: Ja, haar celloconcerto, dat is een van haar meest recente werken dat ze geschreven heeft. Dat heeft een heel bijzondere titel. Het heet Before We Fall, hè, voordat we vallen. En ze zegt, eigenlijk is die titel er van het begin al geweest. Je hoort bijna dat de cellist op de rand van een cliff zit en dat die elk moment ervan af zou kunnen vallen. Er zit heel veel lyriek in en heel veel rust in. Maar op sommige momenten voel je echt dat die balans tussen het orkest en de cello eigenlijk, ja, op de helling staat, bijna letterlijk. En dat dus dat dreigen te vallen, dat er heel erg in zit. During the Ars Musica Festival at Beaux-Arts, your work Catamorphosis can be heard. It describes the fragile relationship between us humans and our planet. Can I see that as a form of artistic protest as well?
1: It's interesting, this point. I mean, always for artists, and it has always been the case and probably always will, is that it's inevitable to be inspired or powered by current events or the times that you live in. As I was writing the piece, and we had the pandemic and everything shut down, and that's why we have things like this that emerge in the music. But that said, it is always about the music for me. It the music stands on its own completely as a piece of music, but it isn't it's created in the time it is, and our voice, we can't express certain direct messages through music unless we have a text. Mm-hmm. But we are fueled by energies that are a part of our everyday life in the times that we live in.
0: Dat werk Catamorphosis van haar, dat tijdens het Art Musica Festival in Belgische première zal gaan. Daar staat bij dat het de fragile relatie tussen ons mensen en onze planeet wil beschrijven. Is dat dan een vorm van protest voor haar? En ze zegt, eigenlijk mag je het zo niet zien. Het is geschreven tijdens de pandemie. Je voelt heel erg dan hoezeer wij als mensheid onder druk staan als er zo'n pandemie uitbreekt. En het is de muziek die op zich staat. De muziek is niet per se voor mij bedoeld, zegt ze, als iets dat meer uitdrukt dan de muziek zelf. Anna Torvalds-Dottir, next year you will become 50.
1: Yeah.
0: Do you still have dreams that you would like to fulfill?
1: Oh, wow. What a huge question this is.
0: Sorry.
1: Well, no, it's good. It's good. I have so many music ideas and pieces of music in me that I'm working on now, that I'm working on in the next few years, and those are my dreams, dream projects, as are my projects that I have been working on in the last few years. I have to just be really honest when I say I think it's a sign of being blessed in what you do in life when your dreams revolve around wanting to do what you're doing, don't you think? I think that's my answer. Making music is my core passion, and but as for other dreams, I guess I would have to start to think about that now. If I have some other dreams that I want to fulfill.
0: You don't have to think about that, because your answer was really right. Was really nice. Like, when the things you do reflect your dreams as well.
1: Yeah.
0: You don't have to look for other dreams, I suppose. Okay. Ja, het is mooi. Ik vroeg ervan, als je wordt 50 volgend jaar, heb je nog bepaalde dromen die je wil najagen? En zegt, ja, dat is een hele moeilijke vraag, zegt ze. Want wat ik doe, muziek maken, is echt een mijn droom. Dus dat valt eigenlijk, mijn dagelijks leven valt samen met mijn dromen. Dus ik moet er eens grondig over gaan nadenken welke andere dromen ik nog heb, want dat lijkt niet voldoende, maar dat is het zeker wel, omdat ze echt wel voor heel grote orkesten al geschreven heeft en dat zeker ook nog gaat doen. De 7 concerten met muziek van Anna Torvalds-Dottir in Beaux-Arts dit seizoen vindt u terug op de website van Beaux-Arts natuurlijk. Er zit ook een klein aandeel kamermuziek in, daar hadden we het niet over vandaag, vooral voor haar orkestmuziek, en ze schrijft dus ook voor stemmen. We gaan luisteren naar Ad Kenua, een heel mooi werk van haar voor koor en sopraan solo en orkest. Anna Torvalds-Dottir, I would like to thank you very much for your time.
1: Thank you.
0: And I wish you a beautiful time here in Brussels.
1: Thank you so much.

0: Het blijft muziek als een machtig landschap. Dit Ad Genua van Anna Torvalds-Dottir met Carolyn Sampson als sopraan, Choir of Clare College, Cambridge en Dimitri Ensemble onder leiding van Graham Ross. Komt van een album Iceland. Het is dus weinig verwonderlijk dat er ook muziek van Anna Torvalds-Dottir op staat. Zij is de seizoenscomponiste van Bozar. We horen haar werk daar 7 keren dit seizoen. Vanavond is het eerste werk dat het Belgian National Orchestra zal spelen. Zo'n ander uitgesponnen web van klank van haar Ariel. En verder horen we dan vanavond ook de eerste symfonie van Gustav Mahler en het pianoconcerto van Robert Schumann met Anna Vinitskaya.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Nou, ik zei net Anna Vinitskaya, zij won de Elisabeth-wedstrijd in 2007. Een andere goede pianist en een van de veelgevraagde begeleiders op die wedstrijd is haar landgenoot Boris Kuznetsov. Hij heeft net een nieuw album uitgebracht samen met een Canadese violist Jacques Forestier. Het is zijn debuut, hij is amper 21 en de eerste vioolsonate van Johannes Brahms mocht zeker niet ontbreken op dat album volgens Jacques. Dit is het slotdeel van die regensonate, die heet zo omdat Brahms er melodieën uit zijn eigen regenlied in verwerkte.

slotdeel van de eerste sonate voor viool en piano van Johannes Brahms. Met een jong Canadees wonder op viool, Jacques Forestier. Hij is amper 21 en hij speelde hier samen met Boris Kuznetsov aan de piano. En ik heb nog muziek voor viool, maar nu in samenspel met gitaar. Het duo Andalusa van Nicolas Dupont en Stijn Konings. Zij brachten 6 jaar geleden een album uit dat Ambos Mundos heet. Het was ook de titel van een driedelige suite die Laurent Boutros, dat is een Parijse gitarist met roots in de Caucasus, voor hen heeft geschreven. En is het omdat ik het weet dat hij die roots daar heeft, maar toch ergens voel je dat in dit eerste deel, Soledad.

suite. En als u Nicola en Geert van dat duo Andalusa graag eens live aan het werk wil zien, dan moet u op 20 november naar Lier, naar het cultuurcentrum daar. En op 22 november naar het cultuurcentrum Ter Dilft in Bornem. Wie graag zijn levenslust met collega Kathleen van Bavel wil vieren, die moet gewoon naar Clara blijven luisteren. Want Eau de Vie met Kathleen komt eraan na het nieuws. En na dit Tablala van Eduardo Rovira. Maandag zit hier weer een internationale ster tegenover mij. Dan komt supersopraan Janine de Biek gewoon live langs hier in Music Matters. Geniet alvast van uw weekend en geniet bij uitbreiding van uw hele leven.

0: Van Knokke Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Musee in Knokke Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Swa en Clara.
1: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Antwerpen is het assiseproces begonnen over de moord op een 14-jarige jongen in Turnhout. De jongen overleed 4 jaar geleden thuis, maar werd pas 2 maanden later gevonden. Experten konden de precieze doodsoorzaak niet meer achterhalen. Later vonden ze wel een hoge dosis ketamine in zijn lichaam. Het is een bijzondere zaak, zegt Marieke van Kouwenbergen.
2: Is er sprake van moord of niet? Dat is de belangrijkste vraag op dit proces. Opvallend, de procureur is daar zelf niet van overtuigd. Zij zei dat de 6 beschuldigden stuk voor stuk verantwoordelijk zijn voor het tragisch overlijden van Jairon. Maar volgens haar gaat het over schuldig verzuim en het ontzeggen van voedsel en verzorging waardoor de jongen is overleden. Toch staan hier nu 6 mensen terecht voor moord. Dat komt omdat er volgens de Kamer van Inbeschuldigingsstelling wel genoeg aanwijzingen zijn. De volksjury zal uiteindelijk moeten beslissen. Vanmiddag komen de eerste experten uitleg geven over het toxicologisch onderzoek.
1: De Vlaamse regering heeft een nieuw ruimtelijk plan klaar. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. 30.000 hectare grond, die bedoeld is om op te bouwen, zal de volgende jaren voor de ene helft omgezet worden in landbouwgrond en voor de andere helft in natuur en bos. Maar ook voor bedrijven zijn er nog altijd mogelijkheden om uit te breiden. Dat zegt Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
3: We weten allemaal dat er nog altijd nood is

0: aan beschikbare bedrijventerreinen. Wat we gaan nu zorgen door eigenlijk meer mogelijkheden te geven aan ondernemers, meer flexibiliteit te geven om bijvoorbeeld in de hoogte te gaan of minder tussenstroken die moeten vrijgelaten worden en dergelijke meer. Te zorgen dat men eigenlijk meer kan gaan doen met diezelfde ruimte. En dat zijn de verstandige manieren die we met dit plan op tafel leggen.
1: De middelbare school in Gent, die werd ontruimd na bedreigingen, blijft vandaag dicht. Er wordt geen les meer gegeven. Leerkrachten zagen vanochtend berichten verschijnen over een schietpartij en een bommelding op de school. De directie besliste daarop om de 800 leerlingen en het personeel te evacueren. De bedreigingen worden nu onderzocht, zegt collega Caroline van den Bergen.
2: Naast het doorzoeken van het schoolgebouw gebeurt er natuurlijk ook nog een onderzoek naar wie achter die hacking zit van het account van de leerlingen. En van waaruit dus de meldingen via Smart School naar de leerkrachten zijn verstuurd hier in de school. Dus ook dat onderzoek is nog volop bezig. Maar het is duidelijk ook dat deze dreiging meteen zeer, zeer ernstig is genomen.
1: Als dit om een valse bommelding zou gaan, dan staan daar strenge straffen op. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 2 doden en 8 gewonden gevallen bij Russische droneaanvallen op 2 tankstations. Een van de gewonden is een hulpverlener. Die werd geraakt door een tweede aanval op een van de tankstations, kort na de eerste. Het is de 2e dag op rij dat Rusland tankstations aanvalt in Kiev. De laatste maanden gebeurde dat al vaker in andere delen van Oekraïne, dichter bij het front. Rusland probeert het leven van gewone Oekraïners zoveel mogelijk te verstoren, ook met aanvallen op logistieke centra. Dat veroorzaakt dan weer problemen bij de bevoorrading van supermarkten bijvoorbeeld. Het is meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en we halen dan 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: William Kentridge is de eerste grand invité bij Beaux-Arts. De Zuid-Afrikaanse kunstenaar geeft het seizoen vorm. Met een tentoonstelling, een concert, performances en een ontmoeting. Aan zijn zijde staat The Center for the Less Good Idea. Een artistieke werkplek gedragen door jonge kunstenaars. Alle info via beauxarts.be. Samen met Clara.
3: Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
5: Een heel fijne middag en welkom bij Eau de Vie, een muzikale ode aan het leven met veel fijne en verrassende muziek. En ja, natuurlijk, het leven is niet altijd roze geur en maneschijn, dat weten we allemaal. Het nieuws herinnert ons daar dagelijks aan. Maar dat wil niet zeggen dat er tussen alle zorgen door toch nog genoeg overblijft om van te genieten. Wat maakt dat u aan het einde van de dag denkt, dit was een geslaagde dag? U mag het me altijd laten weten via eaudevie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max. Heel fijn dat u luistert.

0: Een heerlijke wandeling samen met George Gershwin. Hij liet zijn hond uit in Promenade Walking the Dog. Hier door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin. En daarvoor mocht het New London Orchestra Eau de Vie aftrappen met In Party Mood van Jack Strachey. 10 jaar eerder dan zijn promenade in 1927, componeerde Gershwin zijn musical Funny Face, een sprankelende komedie vol misverstanden met Fred Astaire en zijn zus Adele in de hoofdrollen. Hier horen we hen samen in The Babbitt and the Bromide, een geestig duet waarin twee toevallige passanten elkaar ontmoeten en een gesprek voeren dat eigenlijk nergens overgaat. Veel verder dan wat opmerkingen over het weer komen ze niet.
1: A Babbitt met a Bromide on the avenue one day and held a conversation in their own peculiar way.
2: They both were solid citizens, they both had been around, and as they spoke you clearly saw their feet were on the ground.
1: Hello.
2: How are you?
1: How's the folks?
2: What's new?
1: I'm great.
2: That's good.
1: Ha ha.
2: Touch wood.
1: Well, well.
2: What say?
1: How've you been?
2: Nice day.
1: How's things?
2: What's new?
1: That's fine.
2: How are you? Nice weather we are having, but it gives me such a pain. I've brought my umbrella, so of course it doesn't rain.
1: Well, hi-ho.
2: That's life.
1: What's new?
2: How's wife?
1: Got to run.

0: Muziek die de zon in huis haalt. Het Parma Opera Ensemble met Gita Nia, een fijne bewerking voor blazers van een fragment uit Il Trovatore van Giuseppe Verdi. Eau de Vie is ook op zoek naar uw eau de vie, klassieke muziek waar u blij van wordt, die u opzet als u nood hebt aan een opkikker. Een echte feel-good plaat, dus iets sprankelend. Dat mag ook operette, musical of filmmuziek zijn. Uit alle inzendingen kies ik telkens één verzoek, maar laat u daardoor niet tegenhouden om iets op te sturen. Ik bewaar alle suggesties en wie weet komt uw keuze dan later in een van de volgende uitzendingen aan bod. Eau de vie @clara.be of een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max kan ook.
1: Eau de vie.

Leven de liefde die droomt, kust en weer verdwijnt. Viva mort qui rêve, embrasse et fouille. Een bijzonder charmante aria uit een late opera van Jules Massenet, Cherubin, over een jonge officier die van de ene verliefdheid in de andere tuimelt. We hoorden sopraan Nathalie Dessay en het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Michel Plasson. Muziek die mooi aansloot bij een fragment uit een andere opera, deze keer van Ermanno Wolf Ferrari, Il Campiello of Het Pleintje. En daarstraks vroeg ik wat van uw dag een geslaagde dag maakt. Wel, voor Sonja is dat een koffietje in de namiddag, als pauze op kantoor of een zenmoment met Clara in de oren. Het volgende werkje is misschien niet helemaal zen, maar het straalt wel diezelfde warmte uit. Canción uit de Siete Canciones Populares Españoles van Manuel de Falla.

Een canción en een jota uit de Siete Canciones Populares Españolas van Manuel de Falla, met Johannes Moser op cello en Soufey Yang op gitaar. Ik weet niet of u er ooit bent geweest, ik alleszins niet, maar het staat wel hoog op mijn verlanglijstje. Het paleis Esterhaza van prins Nicolaus Esterhazy. De plek waar Joseph Haydn jarenlang woonde en werkte als hofcomponist. Dat paleis wordt ook wel het Hongaarse Versailles genoemd. De prins wilde namelijk kunnen wedijveren met de Franse koning. Daarom liet hij een indrukwekkend paleis bouwen met grote Franse tuinen, fonteinen, beelden en lange lanen, alles erop en eraan. Het domein omvatte ook een operahuis, een marionettentheater, jawel, concertzalen en woningen voor gasten en personeel. U kan alles nog bezoeken zoals het was, behalve het operahuis dat is verdwenen. In Esterhaza componeerde Haydn in 1781 zijn 74ste symfonie. Een sprankelend werk, hier in een al even sprankelende uitvoering door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood.

0: Haydn was ongeveer 49 toen hij deze symfonie componeerde. Zijn 74ste symfonie, een heerlijke ontdekking. Misschien minder spectaculair dan zijn latere meesterwerken, maar toch een heel verrassend stuk. The Academy of Ancient Music werd geleid door Christopher Hogwood.
1: Eau de Vie met Kathleen van Bavel.
0: Filmmuziek nu van Dmitri Shostakovich, The Gadfly. Een film uit 1955, gebaseerd op een roman van de Ierse schrijfster Ethel Lillian Voynich, over een jonge revolutionair die in het 19e eeuwse Italië strijdt voor vrijheid. Violiste Nicola Benedetti speelt daaruit nu een romance youth.

0: Twee keer filmmuziek op rij. Eerst de romance uit The Gadfly van Dmitri Shostakovich, gevolgd door Merci mon ami, es war wunderschön. Wunderschön. Een lied van Peter Fennies uit Première, een Oostenrijkse muziekfilm uit 1937. En dat lied groeide destijds uit tot een hit, dankzij de Zweedse actrice en zangeres Zara Leander. Hier hoorden we mezzosopraan Anne-Sophie von Otter en het Salonorchester der Komische Oper Berlin onder leiding van Adam Benswi. Komt uit een nieuwe plaat, een keuze van Clara. Berlin, Berlin, Berlin. Met daarop muziek uit het Berlijn van de jaren 20 en 30. Eau de vie is een muzikale ode aan het leven. Daarom ben ik op zoek naar uw eau de vie, klassieke muziek waar u blij van wordt, die u opzet als u nood hebt aan een opkikker, een echte feel-good plaat, dus iets sprankelend. Dat mag ook operette, musical of filmmuziek zijn. Karsten kiest daarbij voor de Kling Kling Bird van Cole Porter met Bas Wilfried van den Branden.
1: We'd scarcely been a week or two at sea when we came to Panama Town. So I sought the shade of a divi-divi tree where I laid me daintily down. I had just assumed a recamier pose when a kling-kling bird came along.

0: of the divvy tree. On the top of the divvy tree.
1: Muziek waar Karsten heel gelukkig van wordt. Een echte opkikker, de Kling Kling Bird on the Divvy Divvy Tree van Cole Porter met Bas Wilfried van den Branden en het Nuremberg Symphony Orchestra onder leiding van Dirk Baert.
2: Eau de vie.

Een heerlijke trompet hier in dit concerto van Giuseppe Torelli, een Italiaanse barokcomponist. Hij was zelf violist, maar toch heeft hij heel wat muziek geschreven voor trompet. Van hem speelde Alison Balsam zijn trompetconcerto in Re groot, samen met de Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. En we nemen die trompet nog even mee in dit openingskoor uit de kantate Tönet ihr Pauken, erschallet Trompeten van Johann Sebastian Bach.

Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen met het openingskoor Teunet ihr Pauken erschallet Trompeten uit de gelijknamige kantate van Bach. En misschien denkt u nu wel, waar heb ik die muziek nog gehoord? Jawel, in het Weihnachtsoratorium. Bach neemt de partituur van dit stuk volledig over in het openingskoor. Jauchzet, frohlocket, auf preiset, die dagen het openingskoor dus van het Weihnachtsoratorium. Hij deed dat wel vaker, muziek recupereren, en geef hem eens ongelijk. Bach moest voortdurend voor nieuwe muziek zorgen en daar kwam behoorlijk wat werk bij kijken. En soms was het makkelijk om iets opnieuw te gebruiken. Zeker bij gelegenheidsmuziek, bijvoorbeeld voor een verjaardag of een specifiek feest, die vaak maar één keer werd uitgevoerd. Bach vond het dan zonde om die partituur daarna gewoon in de kast te laten liggen. Nog meer Bach nu. Intussen is Francesco Piemontesi aan de piano komen zitten voor Bachs eerste klavierpartita.

Een van mijn lievelingspartita's, de eerste klavierpartita van Bach met Francesco Piemontesi. En Schubert is er ook bij vandaag. Van hem heb ik het lied Im Freien mee in open lucht, over een dichter die 's nachts buiten onder een heldere sterrenhemel staat. Overal ziet hij plekken die hem dierbaar zijn, een huisje, een boom, een beek. De hele natuur lijkt hem wel toe te lachen en te begroeten. Hier zijn bariton Samuel Hasselhorn samen met Amiel Bouchakiewicz aan de piano.

Mooi, dit lied van Franz Schubert in Freien met bariton Samuel Hasselhoorn en Amiel Bujakiewicz aan de piano. Men is jong en men wil wat. Mozart was 21 toen hij naar Mannheim reisde. Hij hoopte er een baan te vinden in het Hoforkest daar, toen het beroemdste orkest van Europa. Jammer genoeg had het Hof geen vacature voor hem, jammer dus voor Mozart. Gelukkig had Mannheim nog wel iets anders voor hem in petto. Mozart werd er namelijk smoorverliefd en wel op de jonge sopraan Aloysia Weber. En dat ging zo ver dat hij plannen had om samen met haar familie op reis te gaan naar Italië. Dat vond vader Leopold absoluut geen goed idee. Hij vond dat zoon lief zijn carrière uit het oog verloor en drong erop aan uit Mannheim te vertrekken. In die verliefde periode componeerde Mozart zijn volgende vioolsonate.

Een mooie sonate, een vioolsonate van Mozart met Alina Ibragimova en Cédric Tibergien. Straks na 4 uur trekken we naar Zwitserland voor een liveconcert met de Duitse topvioliste Isabelle Faust. Zij speelde daar vorig jaar in februari samen met Il Giardino Armonico een paar concerto's van Vivaldi op het Sommet Musico de Gestaat. Dat is een klassiek winterfestival dat daar jaarlijks georganiseerd wordt. Maar eerst een andere volbloed muzikante. Tot aan het nieuws van 4 is dit nog klarinettiste Sabine Meijer met Karl Maria von Weber.

0: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweg tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent. Een provinciale school werd er ontruimd na 2 dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De politie heeft dus ook een verdachte van 15 gearresteerd. Hij zal verhoord worden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. De federale ministerraad heeft dat zo pas goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
1: Het netwerk tegen armoede is bezorgd over de stijgende huurprijzen. Een heel uiteenlopende en groeiende groep mensen kan geen huurwoning meer vinden die betaalbaar is. De gemiddelde huurprijs stijgt in Vlaanderen voor het eerst boven de 1000 euro per maand. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd, maar dat is tegenwoordig niet zo evident. Dat zegt Heidi Degeriks van het netwerk tegen armoede.
3: Het kan zowel gaan over jongeren die aan hun eerste job starten, maar ook heel veel alleenstaande, vooral moeders trouwens, die bijvoorbeeld in echtscheiding achter de rug gaan. Het gaat over mensen die een uitkering trekken, die bijvoorbeeld ziek zijn. Maar het gaat evengoed over hooggeschoolde middenklassers die in de problemen komen. Als je meer dan de helft van je inkomen uitgeeft aan die huurprijs, kom je gewoonweg niet toe. Dan heb je onvoldoende middelen over om te eten, om energie te betalen, internet, maar ook school- en dokterskosten.
1: Er blijft discussie over de 13 studenten die vanuit Gaza naar ons land zouden komen. Die hebben de toelating van een universiteit om hier te komen studeren, maar de regering moet hen eerst helpen uit Gaza weg te geraken. Les Engagés, Vooruit en CD&V vinden dat ons land dat moet doen. MR en N-VA zijn tegen. Ze vrezen dat de studenten hier zullen proberen blijven en niet terugkeren naar hun studie. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost haalde na de ministerraad stevig uit naar de N-VA. Hij beschuldigt de partij van chantage.

0: Je suis contrarié, je suis fâché. Je trouve que ce type de couplage entre dossiers sur la misère des gens n'est pas digne.
1: In New York is een herdenkingsceremonie aan de gang voor de slachtoffers van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 slachtoffers. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York. Alle nog levende Amerikaanse presidenten zijn daar aanwezig, maar niet president Trump. Hij is op een herdenking in het Pentagon, waar ook een gekaapt vliegtuig neerstortte. Meestal zwaar bewolkt met lichte regen vanmiddag. Daarna krijgen we nog enkele buien, temperaturen tot 20 graden. Morgen eerst lage wolken of mist, na de middag opklaringen en dan halen we 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Museum Voorlinden bestaat 10 jaar en viert feest. Kom naar de tentoonstelling Celebrating the Icons of Art. Vol meesterwerken van iconen als Miró, Monet, Liechtenstein, Bourgeois en Kusama. Vanaf zaterdag 12 september. Alle info op voorlinde.nl. Samen met Clara. Eau de vie. Met Kathleen van Bavel.
3: En een goeiemiddag,

Fijne muziek, deze Hora Staccato van Grigoraj Dinicu. Een hora is een cirkeldans uit de Balkan. En Dinicu maakte er een eigen versie van, of zijn eigen versie van. We hoorden de familie Kopaczynskaja, Patricia, Victor en Emilio op respectievelijk viool, cymbalom en altviool. Samen met Martin Gjagonowski. Op een contrabas liever. Een eau-de-vitje wat mij betreft, een nummer om blij van te worden. Ik ben ook benieuwd naar uw eau-de-vitje, een stuk dat u opzet als u nood heeft aan een opkikker. U mag het me altijd laten weten via eau-de-vie@clara.be of met een berichtje via het Clara-kanaal op VRT Max.

Italiaanser kan haast niet. La Danza, een bruisende tarantella uit Serate Musicali van Giacchino Rossini. Hier met de stem van Rolando Villazon. U herkende hem misschien wel. Samen met het Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino onder leiding van Marco Armiliato. En ik kondigde het daar straks al aan. Het live concertfragment vandaag komt uit het Zwitserse Gstaad. Daar vindt elk jaar een winterfestival plaats, Sommet Musico de Gstaad. Vorig jaar in februari was violiste Isabella Faust er te gast, samen met dat fantastische barokensemble Il Giardino Armonico. Zij speelde toen concerto's van Antonio Vivaldi. Collega Bart Thijskes koos uit dat concert twee concerto's uit. Een concerto voor twee violen, met naast Isabella Faust ook nog violist Marco Bianchi. En vervolgens een solo concerto. Hier zijn ze.

0: Live vanuit het Zwitserse Gstaad. Vorig jaar in februari tijdens het winterfestival Sommet Musico de Gstaad. Violisten Isabelle Faust en Il Giardino Armonico met twee concerto's van Antonio Vivaldi uit zijn opus 3.
1: Eau de vie.

Stephen Huff met een sonate van de Spaanse componist Antonio Soler. Een componist, monnik, die verbonden was aan het klooster El Escorial vlakbij Madrid. En ook dit is Spaans, de Fantasia para un gentil hombre, een gitaarconcert uit 1954 van Joaquín Rodrigo. Rodrigo componeerde dat concerto op vraag van Andrés Segovia, de man die de klassieke gitaar naar de grote concertpodia bracht. Wat zo bijzonder is aan dit werk is dat Rodrigo hier heden en verleden samenbrengt en verwerkt er namelijk melodieën in van de 17e-eeuwse componist Gaspar Sanz. Het is ook zijn op één na populairste concerto na het Concerto de Aranjuez.

Milos Karadaglic, gitaar in het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Yannick Nezességa met de Fantasia para un gentil hombre, een concerto uit 1954 van Joaquín Rodrigo. En die gentil hombre hier is gitarist Andrés Segovia, de man die de klassieke gitaar naar de grote orkestpodia bracht, dat vertelde ik al. En dan heb ik nog een Allegretto Scherzando voor u. Eentje van Felix Mendelssohn uit zijn tweede cellosonate. Met cellisten Sol Gabetta en Bertrand Chamaillou aan de piano.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 5:00. Een goede middag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. De Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe plan om bouwgrond om te zetten in open ruimte. De Boerenbond reageert tevreden. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, nekpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose maken en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
3: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
2: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in ons land, dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en is voor mensen niet zo gevaarlijk. Amper een kleine minderheid wordt er ernstig ziek van. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen. Maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd worden, die volstaan niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
4: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al open ruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons honger.
2: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
5: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open ruimte naast het strategisch-economisch belang van de land- en tuinbouwsector.
2: De Vlaamse regering duidt voorlopig nog geen opvolger aan voor West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. Die gaat eind deze maand met pensioen. De opvolgingskwestie leidt tot discussie binnen de regering die de gouverneur benoemt. Er is nu beslist om de nieuwe gouverneur aan te duiden na de begrotingsonderhandelingen. De regering bekijkt of de Caluwe nog wat langer aanblijft of er een tijdelijke vervanger komt. De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding van morgen in Gent.

0: Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten via Smart School. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar vond niks. De jongen van 15 die is opgepakt, is een leerling van de school. De politie zal hem nu verhoren en dan zal het parket beslissen wat er met hem gebeurt. Dat zegt woordvoerster Lisa de Wilde.
1: Dat kunnen verschillende zaken zijn. Er is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot een parketgesprek. Dus dat eigenlijk de jongen die het samen met zijn ouders wordt uitgenodigd op het parket om de draagwijdte te bespreken van zijn acties. Maar die kan ook voorgeleid worden voor de jeugdrechter. En het kan ook de jeugdrechter zijn die dan verschillende zaken oplegt. Of bijvoorbeeld zelfs beslist tot de plaatsing in een gesloten instelling.
0: In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september. Vandaag precies 25 jaar geleden. Bij de aanslagen vielen zeker 3000 doden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Thomas de Graaf, jij bent daar in New York. Wat gebeurt daar?
2: Wel, zoals altijd is het een erg ingetogen ceremonie. Op dit moment gaat het voorlezen van de namen van de slachtoffers nog steeds door. Bijna 3000 namen zijn dat. Dat duurt natuurlijk lang en net daarom is het zo indrukwekkend. Af en toe wordt dat dan onderbroken door een belsignaal op de tijdstippen dat de vier vliegtuigen crashten of wanneer die torens instorten. Straks volgt er ook nog voor de eerste keer een stilte moment voor de slachtoffers die in de jaren nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze ontwikkelden omdat ze in aanraking kwamen met de giftige stoffen en de rook na de aanslagen. De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici, de vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij, hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten, er is geen verkeer mogelijk en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: President Trump is dus niet aanwezig in New York. Op de herdenking van 9/11 in New York zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij verwees er naar de oorlog die de VS nu voert met Iran. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, zei Trump.
3: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
0: Trump noemde Iran dus de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op lichte of dichte mist liever. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. En zondag is het meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee. Maar het blijft wel zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist zonder voorschrift van de huisarts. Dat was onze opener. Kinesitherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Goerne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. Eau de Vie. Met Kathleen van Bavel.
5: En een goedemiddag,

Een feestelijke stoet van Claude Debussy, cortège uit zijn petite suite door het Orchestre National de l'ORTF Paris onder leiding van Jean Martinon. En daarvoor speelde David Cadouche ook een cortège, maar dan eentje van Lili Boulanger uit haar Trois Morceaux pour Piano. Deze maand zijn er overigens in België nogal wat stoeten te beleven, las ik verschillende reuzenstoeten, een lichtstoet en een bloemenstoet voor de liefhebbers. Een wereld waar alles net iets mooier is. Wie wil daar nu niet naartoe? Belsopraan Hélène Guimet en pianist Martin Dubé nemen ons mee naar zo'n plek in Au Pays Bleu van Cécile Chaminade.

Een vrolijk vivace uit het pianoquintet in F van Sir Hamilton Harty. Een eerste componist, dirigent en pianist die ook bekend stond als een uitstekend begeleider. De zangers stonden voor hem in de rij om door hem begeleid te worden en werd daarom ook wel de prins van de begeleiders genoemd. Een componist waar overigens nog veel van te ontdekken valt, Sir Hamilton Harty. En deze is van Percy Grainger.

Op stap samen met Percy Grainger in zijn walking tune. Het kamerensemble van The Academy of St. Martin in the Fields wandelde mee. Waar je ook gaat, daar zal een zachte bries waaien en zullen bloemen voor je bloeien. Met die woorden bezingt Jupiter zijn geliefde Semele in een van de mooiste liefdesaria's die Handel ooit componeerde, Wherever You Walk.

0: Die mooie contratenor van Andrea Scholl met een van de mooiste liefdesverklaringen uit de barokmuziek, Wherever You Walk uit Semele van George Frideric Handel.
1: Eau de vie.
0: En van Handel is het maar een kleine stap naar Giuseppe Sammartini. Deze Italiaanse hoboïst trok rond 1728 naar Londen. En daar viel zijn talent zo in de smaak dat hij op korte tijd uitgroeide tot een superster. Ook Handel was van. Hij schreef zelfs verschillende hobo-solos speciaal voor Sammartini. Hier is Giuseppe Sammartini in zijn eigen muziek. Bart Thijskes koos van hem het concerto in Do met Benoît Laurent als solist en Les Moufati onder leiding van Peter van Heijgen.

Benoît Laurent Hobo en Les Muffati onder leiding van Peter van Heijgen met een concerto van Giuseppe Sammartini. Gisteravond opende in de Sint-Baafskathedraal in Gent het Festival van Vlaanderen met een concert van La Tempête, het collectief van Simon-Pierre Bestion. Met hun programma La Bomba Flamenca vierden ze keizer Karel. Lieve was bij dat concert en ze heeft er zo van genoten dat ze de muziek die ze gisteren hoorde vandaag zou willen voorstellen als haar persoonlijke eau de vie plaat. Ze vroeg zich af of we die muziek in huis hadden en ze dacht daarbij aan El Fuego van Matteo Fletcher. En jawel hoor, La Tempête heeft dat programma op album gezet. Hier zijn ze.

Transport publiek met een symfonia van Leonora Duarte. Daarvoor speelde La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion El Fuego van Matteo Fletcha. Vurige muziek die gisteren te horen was op het openingsconcert van het Festival van Vlaanderen Gent. De Eau de Vie plaat van Lieve. Straks herdenkt Sylvia Broekaert in Clara in Concert 9-11, de aanslagen 25 jaar geleden in de Verenigde Staten, met een werk dat John Adams achteraf speciaal componeerde voor alle slachtoffers toen, On the Transmigration of Souls. Morgen ontvangt Katelijne Boon in De Liefhebber de Spaans-Belgische beeldend kunstenaar Isabelle Arquès. Van haar loopt momenteel een tentoonstelling in Fabriek Noord in Antwerpen. Maar eerst is er So What met Lies. Nog een mooie en zachte avond verder met Clara. En wat mij betreft heel graag tot zondag in Walden.

0: Van Knokke-Heist naar Parijs. Beleef Luc Peyre en de bruisende naoorlogse avant-garde in abstractie in overvloed. Een wereld van verticale lijnen, architectuur en internationale ontmoetingen. In Cultuurcentrum Scharpoort en Peyre Museum in Knokke-Heist. Nog tot 25 oktober. Alle info via cultuur.knokkeheist.be. Samen met de Standaard, de Soir en Clara.
1: Het is 6 uur. Een goede avond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Er is geen doktersbriefje meer nodig als je met milde klachten naar de kinesist wil. Ook in ons land hebben nu mogelijk 5 mensen een besmetting opgelopen met het West-Nijl-virus. En in de VS worden de aanslagen van 11 september herdacht, nu 25 jaar geleden. Vanaf volgend jaar kan je met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar de kinesist gaan, zonder voorschrift van de huisarts. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. Het gaat bijvoorbeeld over lage rugpijn, een tenniselleboog of een spierverrekking. Kinesisten met een masterdiploma mogen vanaf januari dus zelf de diagnose stellen en een behandeling opstarten. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Je moet niet de omweg maken als patiënt dat je eerst een afspraak met een arts moet maken, dat die arts een voorschrift moet maken, dat je met dat voorschrift naar de klinische therapeut moet gaan. Dat zal niet meer nodig zijn voor lichte, matige spierproblemen, gewrichtsproblemen. Die kan op die basis eigenlijk 7 keren een behandelingssessie doen zonder dat een voorschrift nodig is van de arts.
1: Er zijn mogelijk 5 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus in Vlaanderen. Dat zegt het departement Zorg. De besmettingen zouden gebeurd zijn in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden. Het wordt verspreid door muggen. En dat het nu plots ook opduikt bij mensen in ons land is niet zo verwonderlijk. Dat zegt Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
3: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
1: In Nederland waren er eerder al mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus en zijn er ook 3 gestorven. Maar voor de meeste mensen is het virus ongevaarlijk. Natuur- en milieuorganisatie Bond Beter Leefmilieu is kritisch voor het nieuwe ruimtelijk plan van de Vlaamse regering. Dat plan legt vast waar en hoe er de komende jaren ruimte is voor woningen, bedrijven, natuur en landbouw. De Bond Beter Leefmilieu is tevreden dat opnieuw bevestigd is dat er de komende decennia minder gebouwd kan worden in Vlaanderen, maar de 15.000 hectare extra natuur die beloofd wordt, volstaat niet. Dat zegt Erik Grietes van de Bond Beter Leefmilieu.
4: Die hectare, dat zijn slecht gelegen bouwgronden en dat is vandaag eigenlijk al opruimte. Het is niet bebouwde bouwgronden die van bestemming moeten veranderen. Maar we hebben ook echt bijkomende natuur nodig. Dus eigenlijk zijn dat dan meestal landbouwgebieden die niet meer gebruikt worden, die ingericht moeten worden als bos of natuur. En daar zitten wij nog wel een beetje op ons langer.
1: De Boerenbond reageert wel tevreden op het ruimtelijk plan. Het vastgelegde aantal hectare landbouwgrond is een bevestiging van het belang van de sector. Dat zegt voorzitter Lode Seyses.
5: Dan wordt 30.000 hectare harde bestemming wordt verdeeld. En daar gaat inderdaad ook 15.000 hectare van naar landbouw. En dat denken we dat ook een duidelijk signaal is dat landbouw inderdaad ook de beschermer is van de open ruimte naast het strategisch-economisch belang van de land- en tuinbouwsector.
1: Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een jongen van 14 in Turnhout zijn de 6 beschuldigden vanmiddag een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden doodgevonden bij hem thuis in zijn bed. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij hem woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piessen.
6: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Wel zeggen ze dat ze vertrouwden op God, ook nadat Jairon gestorven was.

0: God zou voor een wonder zorgen en Jairon weer doen leven. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de zes beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is. Eind volgende week volgt wellicht de uitspraak.
1: De politie heeft een jongen van 15 opgepakt na de valse bommelding vanmorgen in Gent. Het is een leerling van de school. Een provinciale school werd er ontruimd na twee dreigberichten. Ook een gebouw van de Hogeschool Gent in de buurt werd geëvacueerd. De politie doorzocht het gebouw met een explosieve hond, maar er werd niks gevonden. Intussen is de omgeving weer vrijgegeven. De jongen van 15 die is opgepakt, die zal nu verhoord worden. In New York worden de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, precies 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de twee torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een vierde vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Graven vanuit New York.
2: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici, de vier nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij, hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten, er is geen verkeer mogelijk en er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
1: President Trump is dus niet aanwezig in New York. Op de herdenking daar zijn geen toespraken van politici toegestaan. In het Pentagon kon Trump wel speechen. Hij greep het moment aan om de oorlog die de VS nu voert met Iran nog eens te verantwoorden. Die moet vermijden dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, zei Trump.
3: And we salute the service members working right now to ensure the world's number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran will never ever have a nuclear weapon.
1: Trump noemde Iran dus de grootste sponsor van terrorisme in de wereld. In de wielronde van Spanje heeft de Ier Eddie Dunbar de 19e etappe gewonnen. Op de slotklim was Dunbar de sterkste in de vroege vlucht. De Spanjaard Enric Mas behoudt de rode leiderstrui. Op het EK zwemmen voor mensen met een beperking in Turkije heeft onze landgenoot Sam de Visser brons veroverd op de 400 meter vrije slag in zijn categorie. De Visser deed dat in een persoonlijk record. Voor België is het de eerste medaille op dit EK. En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun eerste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Nederland met 1-3. Morgen is er al de tweede groepsmatch tegen Finland. Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minimaal rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Zondag meestal grijs met regen en buien en rukwinden aan zee, maar het blijft zacht. Vanaf januari kunnen mensen met milde spier- en gewrichtsklachten rechtstreeks naar een kinesist, zonder voorschrift van de huisarts. Daarmee begonnen we het nieuws. Kinesietherapeuten met een masterdiploma mogen dan zelf een diagnose stellen en meteen een behandeling opstarten. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. What? Welkom, heel fijn dat u samen met ons vandaag de switch naar het weekend wil maken. Fijn dat u erbij bent. Dagje Peter ook.
5: Dag Lies Steppen.
4: U ziet er goed uit in een magenta t-shirt, een knalroze t-shirt, mooi.
5: Ja, ik dacht van doe eens gek, het is vrijdagavond. Ja. Bij deze.
4: Ben je er klaar voor?
5: Helemaal.
4: Oké. Okay. Ik veronderstel, het is een aanname, dat jij wel... Ja, een beetje in je nopjes bent, want na een hele zomer Miles-podcast gaan we nu alles op alles zetten in september om die 100ste verjaardag van John Coltrane in de vitrine te zetten.
5: Ja, september wordt een topmaand en dan begint de winter op 1 oktober waarschijnlijk. Maar het is wel heel fijn om heel veel dingen te kunnen doen rond zo'n figuur. Ja.
4: Ja, tof om meteen er diep in te duiken. Hè? Want voor alle duidelijkheid, we hebben een podcast over Miles gemaakt, maar John Coltrane die verdient dat evenzeer. En het is ongelooflijk wat hij achtergelaten heeft. Hè?
5: Ja, te veel om hier op 30 seconden even samen te vatten. Maar het is inderdaad een onwaarschijnlijke nalatenschap. En echt zeer uniek. Hopelijk kunnen we dat in de loop van dit programma en de uitzending volgende week wel duidelijk maken.
4: Ja, hopelijk kunnen ze onze liefde voor de man alvast voelen. Hè. Op 23 september is het D-Day. We gaan een live-uitzending doen die dag. We gaan concerten uitzenden vanuit AB. En we beginnen al extra vroeg, vanaf 6 uur 's avonds, beginnen we die avond op te bouwen met heel veel Coltrane-muziek en gasten. Tot het einde van die avond, tot na het laatste concert, met concerten van Eileen Forkelied en James Brandon Lewis en Chad Taylor. En vandaag komt Coltrane ruim aan bod. Volgende week gaan we een volledige aflevering van So What aan zijn muziek wijden, dus heel veel om naar uit te kijken. Straks sowieso muziek van hem, maar misschien toch nog heel even als smaakmaker. Waarom was John Coltrane eigenlijk zo belangrijk, Guy? Waarom staat die tatoeage op jouw arm?
5: De moeilijkste vraag van ze allemaal. Voor mij persoonlijk is het gewoon heel simpel. Dat is muziek die bij mij heel hard is binnengekomen op heel jonge leeftijd. En die impact is er nooit kleiner op geworden, integendeel. En dat heeft puur te maken met iets dat wordt geprojecteerd via de muziek, denk ik.
4: Ja, het is net wat er achter die muziek schuilt. Mm-hmm. Hè?
5: Ja.
4: En ik had hier ook iets opgeschreven, een soort van combi van een bijna onstilbare technische honger, want dat deed hij ook wel, hè? De technische limieten oprekken, met dan toch ook die zoektocht naar iets dat groter of zelfs veel belangrijker was dan virtuositeit voor hem. Muziek was onderzoek, muziek was gebed, transformatie zelfs, hè?
5: Ja, ik denk al die dingen komen een beetje samen. Ik denk dat het inderdaad een onderzoek was. Een exploreren van grenzen en mogelijkheden. Kijken in welke mate dat er vrijheid mogelijk is binnen vorm, binnen harmonie, binnen collectieve improvisatie. Het is iets dat altijd blijft terugkomen, ja.
4: Ja, je hoort niet zomaar een saxofoon, je hoort niet zomaar een instrument dat bespeeld wordt. Je hoort echt een volledige mens. En net door te spelen probeert hij eigenlijk een taal te geven aan wat vrijheid en het leven kunnen betekenen misschien. Hè.
5: Ja, en het is denk ik ook soms een beetje verleidelijk om als luisteraar te gaan projecteren, omdat die figuur en die muziek van Coltrane, die zijn zeer aanwezig, maar die geven ook heel veel vrijheid aan de luisteraar. En ik denk dat dat voor een groot stuk ook bepaalt waarom dat zoveel mensen gefascineerd zijn daardoor, omdat er zoveel nog is dat ze zelf kunnen invullen vanuit eigen ervaring en dergelijke dingen.
4: Ja, dat en ook zo de ongelooflijke overgaven in die muziek. Hè? Mm-hmm. Het is echt... Hij gaat all the way en dat komt echt wel binnen. Ik denk dat iedereen dat eigenlijk voelt. Je hoeft er echt geen kenner voor te zijn.
5: Nee, je kan eigenlijk elke Coltrane-plaat erbij nemen en je hoort iemand die het volle pond geeft. Dat is tegen 110%, zowel in vrije excursies als in romantische ballades. Dat is altijd op het scherp van de snede en dat is redelijk uniek, ja.
4: Ah, daarom zijn we er zo zot van, hè, Guy.
5: Mm-hmm.
4: Voilà. Het is altijd fijn om in So What ook even stil te staan bij cruciale muzikanten, cruciale platen. En het is deze week, 70 jaar geleden, dat pianist Cecil Taylor zijn debuutalbum Jazz Advance opnam. Als ik aan hem denk, dan denk ik meteen, wow, die man gaat free all the way en vol een bak, percussie op piano, zoiets.
5: Het was eigenlijk een drummer, hè. Zijn muziek is soms zo heftig en zo percussief. Ik denk dat hij echt al heeft getekend voor een paar van de meest intense platen die ik eigenlijk ooit heb gehoord. Soms echt 30, 40, 50 minuten aan een stuk. Maar het was ook een buitengewoon virtuoos muzikant. Ja.
4: En waar gaan we naar luisteren?
5: We gaan luisteren naar eentje uit zijn eerste plaat, dus een stuk van Monk. Een stuk dat toen nog maar een paar jaar oud was. Bamsha Swing. En... ja, het is nog geen free jazz, maar het zit er wel aan te komen. En je voelt hoe dat hij de naden een beetje aan het kapot trekken is of zo. En het is net nog zo op dat evenwicht tussen houvast en de boel stilletjes laten imploderen. En dat vind ik altijd een heel fijn gevoel.
4: Ja, zoals die titel het zegt, hij swingt hier in dat stuk van Monk met heel veel pit en ook een beetje brani. Een opname uit september 1956.

0: Eerst Cecil Taylor en we zouden deze Zwitserse pianiste ook een soort van vrouwelijke variant op Cecil Taylor kunnen noemen eigenlijk, hè, Guy?
1: Ze was er alleszins wel sterk door beïnvloed.
0: Dit was Irene Schweitzer.
1: Ja. Hè?
0: En ze speelde graag met drummers samen, heb ik onthouden.
1: Heel graag, ja. Ook net als Taylor. Ik denk dat ze hield van die interactie. Het is ook iemand die echt veel hield van de ritme, ook van de exotische ritmes. En dat heeft ze dan echt wel op geweldige manier laten horen. Maar hier was het iets anders. Hier was het een solostuk uit de jaren 80. Het is een opname die pas verschenen is bij Intact Records. Prelude to a Kiss and More heet het album. En dit was natuurlijk Reflections van Thelonious Monk.
0: Ook weer muziek van Monk, ja. Mm-hmm. Linda Mahan-Oh speelt bas. En in 2025 maakte zij een album dat Strange Heavens heet. Dat was een samenwerking met Ambrose Akinmusire en Taishan Sorry. En nu heeft ze weer een nieuwe plaat uit op datzelfde label. Dat heet Biophilia Records. Samen met de Chileense saxofoniste Melissa Aldana. Dat album heet Beneath Lifted Skies en het is een combinatie van standards, klassiekers uit de bebop, vrije improvisatie, solostukken ook. En ze spelen hier eentje van Bud Powell, de getroubleerde maar zeer virtuose pianist. En op 11 november maken zij ook deel uit van die grote Coltrane 100-viering in Bozar, want dan spelen ze daar een groot concert met Joe Levano, Duduzo Makatini en Jeff Tane Watts. Een band vol met zwaargewichten. En op 12 november gaat dat concert nog eens opnieuw door in de bijlokken. Dit is Hallucinations.

0: Tijdens de volgende weken gaan alle zalen weer open en we zullen het geweten hebben. Het is onvoorstelbaar, het is niet bij te houden, Guy, wat er... We zijn eigenlijk echt ongelooflijk verwend, toch wel? Hier, dat mogen we toch ook wel eens hardop zeggen. Er is veel te beleven, hè?
1: Ik denk dat we het elk jaar opnieuw zeggen in september, dat we, ja, we zitten hier met een problematische weelde in dit kleine, maar drukke land.
0: Ja, en dan gaan we nog een aantal concerten live uitzenden op de radio ook, voor wie gewoon zich niet kan of wil verplaatsen, zijn wij er dan nog.
1: Wat een gelukje.
0: Nova Express in Mechelen pakt op 24 september uit met dit bijzonder trio muzikanten. Pianiste Ayumi Tanaka en drummer Thomas Streunen. Zij waren een paar jaar geleden al te gast daar, maar deze keer brengen ze hoog bezoek mee. Bassist Thomas Morgan, dat is altijd goed. En dat wordt een feest voor liefhebbers van lyriek en verfijning, net als op hun recente album bij ECM. En daarop hebben we daarnet Spring horen voorbij komen. Op 25 september krijgt de AB ook weer in dat kielzog van die hele Coltrane 100-viering bezoek van een van de moderne discipelen van John Coltrane, Shabaka Hutchings voluit. Hij is een enorme aanvoerder van die bruisende Britse jazzscene. We kennen hem van Sons of Kemet, van The Comet is Coming en Shabaka and the Ancestors. Het is iemand die echt naam gemaakt heeft als saxofonist, maar dan ineens gewoon besliste om te stoppen met sax spelen. Hij wilde gewoon enkel nog onderzoeken welke klanken hij uit allerlei exotische fluiten kon krijgen. En dat onderzoek heeft hem ook veel inzicht gebracht en dat neemt hij tegenwoordig gewoon mee nu hij beslist heeft om wel weer sax te gaan spelen. Maar dan wel niet zomaar ik ben een saxofonist. Nee, hij gebruikt dat in een breder palet van klanken, niet als de enige dominante sound. Hij heeft een concert gespeeld op Gen Jazz en een hele uitgebreide setup met veel elektronica, een grote tafel vol drummachines, fluiten, allerlei percussie en sax met een live drummer erbij. En het zag er ook een beetje ingewikkeld uit allemaal. Het was een beetje stressy, zo'n linecheck en korte soundcheck voor het concert. Grote focus van hem ook. Maar na het concert, ja, en dat was goed geslaagd, het was een heel fijn concert, liep hij dan op het terrein rond met zijn vrouw en zijn baby van het allerschattigste soort. Echt zo een kleintje. En een smile tot achter zijn oren, je zou voor minder. Dus hij mag niet ontbreken als je een uitgebreide viering van John Coltrane wil doen. Hij doet ook wel uitspraken die zo, ja, eigenlijk wel helemaal in dat universum thuis horen, hè?
1: Ja, hij zegt wel dingen die eigenlijk Coltrane ook had kunnen zeggen. En hij zegt bijvoorbeeld van ja, je moet blijven bewegen met de muziek. En dat is ook ja, typisch aan alle helden die ik ooit heb gehad. Dat is ja, je op sleeptouw laten nemen door de dingen. En ja, dat doet hij zelf eigenlijk ook wel. Zijn geluidswereld is heel anders dan bij Coltrane. Maar net als bij die voorganger voelde je van ja, dat hij op zoek gaat naar wat er uit te halen valt van binnen zo'n specifiek kader of zo.
0: Ja, als hij op Gen Jazz dan even saxofoon speelt, ja, dan hoor je wat voor een goede saxofonist dat wel niet is. Maar hij wil dat niet meer uitmelken, dat kunstje. Hij wil dat gewoon gebruiken in functie van de opbouw van de set en zo. En niet gewoon alleen maar doen waarvan hij weet dat hij er goed in is. Dat is dapper eigenlijk, hè?
1: Tuurlijk, ja. En het is eigenlijk ook, denk ik, een manier om het zichzelf niet te gemakkelijk te maken. Hij zou waarschijnlijk heel makkelijk kunnen scoren door het net gewoon te doen op de klassieke manier. Maar ik vind het dan toch wel mooi dat hij op zoek blijft gaan naar andere insteken en andere geluiden, ja.
0: Voilà, wordt sowieso mooi, denk ik. 25 september in AB, zeker de moeite waard. En hij krijgt die avond gezelschap, het is een double bill. Een van die heel fijne concerten ter ere van de 100ste verjaardag van John Coltrane. Het Belgisch-Franse Ola Tunji gaat daar spelen. Jonge band, jonge muzikanten, fantastische band. Zeker en vast de moeite waard. En we mogen 7 duo-tickets weggeven voor die avond. Als u ons een berichtje stuurt in de app, dan... zijn die wie weet wel voor u. Zet er vooral bij waarom u graag daarbij wil zijn. Dit is Those of the Sky, dat staat op Shabakas of the Earth.

0: Naima, muziek van John Coltrane, hier gespeeld door twee gitaristen. In de jaren 70 was daar blijkbaar de perfecte periode voor om zulke samenwerkingen te doen. Onze Philippe Catherine die deed het toen met Larry Coryell. En hier hoorden we daarnet Carlos Santana samen met John McLaughlin op het album Love, Devotion, Surrender van de vroege jaren 70. Ze spelen niet alleen muziek uit de Love Supreme daarop, maar ook deze klassieke ballad van Coltrane, Naima, uitgevoerd op akoestische gitaren. En dit was een muzikale liefdesbrief van Coltrane voor Juanita Naima Grubbs, zijn vrouw, zijn eerste vrouw. Hij schreef dat stuk in 1959 tijdens de periode van Giant Steps en hij droeg het aan haar op. En blijkbaar leende die stukken van Coltrane zich toch wel goed om te coveren, om er ook andere versies van te maken, want veel mensen doen dat, G.
1: Veel mensen doen dat, veel mensen bijten er ook een tandenstuk op.
0: Veel proberen het.
1: Ja, ik denk dat het heel vaak gebeurt, ook bij zijn vroegere composities. Maar wat je wel vaak merkt is dat degenen die er een eigen draai aan geven, dat die toch wel het meeste succes hebben. Want ik denk dat de muziek van Coltrane, die is zo persoonlijk, dat het gewoon niet juist voelt waarschijnlijk voor muzikanten om heel getrouwe versies te spelen. En dan is het denk ik net een pak interessanter om te kijken van ja, op welke manier word ik geïnspireerd door die muziek en waar kan ik naartoe ermee?
0: Ja, blijft een moeilijke oefening.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: De Griekse pianiste Tania Giannouli maakte een paar jaar geleden indruk met een soloplaat. Op 28 augustus bracht ze een duoalbum uit samen met een andere pianist, Nick Bertsch. En daar mengen ze volop jazz, klassiek en Balkan-invloeden. Dat album heet Metacosmos. En als dit misschien al bekend klinkt, het is een bewerking van haar compositie Spiral. En ze heeft die hier herdoopt tot Spiral Spirit. En als u haar nog eens live aan het werk wil zien, dat is absoluut een aanrader, want ze is een hele sterke performer. Ze stelt nooit teleur. Op 25 september speelt ze in Flaget samen met de Noorse trompetist Niels-Petter Molvaar. Het worden drukke tijden aan het einde van de maand. Hier komt Spiral Spirit.

0: Giannulli en Bert Schier in volle trance-modus, zoals die titel ook belooft. Dat Spiral Spirit, zo klonk het helemaal. En we zijn nog niet uitverteld over wat er zoal te doen staat einde deze maand. Op 23 september brengen we wel de concerten van AB naar u toe in elk geval. We zenden die dag live uit vanaf 6 uur 's avonds. En dus krijgt u de concerten van die dag gewoon helemaal live te horen op de radio. En hier is nog een concert dat zeker en vast de moeite waard kan en zal zijn. Wij hebben een beetje hartzeer, hè, Guy?
1: Ja, toch wel een beetje. Ja.
0: We kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Op 23 september speelt het Australische culttrio The Necks in 30cc in Leuven. En dat is een feest op zich, want dat is een unieke band die intussen al 40 jaar een eigen wereld creëert, waarvan de concerten ja, een soort van hypnotiserende rituelen vormen. Guy, en ja, jij hebt er ook gewoon een heel mooi t-shirt van. Als ik The Necks hoor of zie, dan denk ik aan jou gewoon.
1: ja... Ik zag het ooit liggen en ik kon er niet aan weerstaan, ja.
0: Ja, waarom is het zo jammer om het te missen?
1: Omdat dat ja, bij uitstek een live band is. Dat is echt een band die je oppikt aan het begin en dan meestal een uur later na een ononderbroken set weer ergens neerzet. En
0: een beetje verdwaasd achterlaat.
1: Verdwaasd achterlaat, terugkijkend op een waanzinnige trip. Het is altijd een trip bij hen. Het zijn altijd stukken van een uur ongeveer. Die echt zo op één motiefje kunnen beginnen en dat dan vervolgens een uur langs alle kanten bekijken. En het is enorm hypnotiserende muziek, heel mooi. Ja.
0: Ja, echt om in te verdwijnen. En er is een extraatje, want een van jouw helden komt ook.
1: Goh ja, toch iemand die ik heel erg hoog inschat. Ja, wat ik heel mooi vind aan die avond is dat er eigenlijk ook een voorgesprek komt bij dat concert met de schrijver Jeff Dyer. En die man heeft wat mij betreft toch een van de mooiste boeken ooit geschreven over jazz. Dat heet But Beautiful. Portretten van jazzmuzikanten waarin dat hij eigenlijk een soort van ja, een loopje neemt met de feiten en daar zo zelf een verhaal van maakt.
0: Doet me eraan denken, misschien moeten we eens een plannetje smeden om op VRT Max een soort van boekenlijstje bij So What te zetten, zo met een aantal aanraders of zo. Misschien is dat wel fijn om daar wat dingen te verzamelen.
1: Het gaat geen probleem zijn om dat te vullen, denk ik. Nee.
0: Ja, en jij schrijft zelf graag veel en mooi over muziek. Is dat dan iemand die een soort van role model voor jou is?
1: Misschien wel. In eerste instantie is het natuurlijk, wat mij betreft, een romanschrijver. Maar romans vind ik natuurlijk ook wel interessant. Maar ja, ik schat hem wel hoog in. Ja. Ik vind dat het niet zo gemakkelijk is om heel goed over jazz te schrijven. En ik vind ook dat er niet zo heel veel goede schrijvers zijn die veel over jazz schrijven en hij kan dat wel, ook al is het dan half fictie. Maar in dat boek waar ik het net over had, zit eigenlijk ook een stuk dat niet fictie is. Maar ja, die man kan wel een aardig stuk schrijven en ik vind het ook wel mooi dat hij daar is op dat concert. Wat niet toevallig is, want hij schreef ooit voor, ik denk voor de New York Times, een artikel over zijn liefde of zijn obsessie voor The Necks. Ja.
0: Nou, ja, ik moest eraan denken om dat door eens diep in Miles te duiken en in 3-4 boeken tegelijk aan het lezen te zijn, merk je inderdaad hoe belangrijk dat ook is. Hè? Hoe dingen terugkomen, maar hoe anders je erin gezogen wordt door hoe dat neergeschreven wordt. Hè?
1: Dat is altijd zo, ja. En je zal altijd degene onthouden die dan toch erin slagen om de juiste omschrijvingen te vinden of je op de juiste manier binnen te sleuren in een verhaal. Ja.
0: Absoluut. Dit is zo'n typische next track uit hun machtige album Travel van 3 jaar geleden tot aan het nieuws. Daarna komen we bij u terug natuurlijk met U Raadt Het, een klassieker van John Coltrane, maar eerst The Next en Sing.

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Vlaanderen zijn zo goed als zeker de eerste besmettingen met het West-Nijl-virus vastgesteld bij 5 mensen. 4 van hen hebben symptomen. Het West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen en de besmettingen gebeurden in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar het virus eerder ook al was vastgesteld bij paarden en vogels. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
1: Het is zo dat 5 inderdaad veel klinkt, maar het is ook eerder een gevolg van meer awareness bij artsen. Er wordt ook meer getest en het virus circuleert sterker in heel Europa deze zomer. Dus daarom dat het virus zich ook verder heeft kunnen verspreiden onder onze lokale vogel- en muggenpopulatie.
0: 1 van de 5 mensen is opgenomen in het ziekenhuis. Meestal merk je niets van een besmetting, maar sommige mensen worden ziek en een kleine minderheid wordt ernstig ziek. In Nederland zijn er de voorbije weken 3 mensen overleden aan het West-Nijl-virus. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van een 14-jarige jongen in Turnhout zijn de 6 beschuldigden een eerste keer aan het woord gekomen. De jongen werd 4 jaar geleden thuis in zijn bed gevonden. Hij bleek al 2 maanden eerder overleden. Zijn vader en 5 andere volwassenen die bij de jongen woonden staan nu terecht voor moord. Maite Piese.
2: De vader van Jairon en 5 huisgenoten zeggen al 4 jaar dat de jongen wat ziek was. Hij was grieperig en kon niet goed eten, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zou sterven. Ook vandaag voor het Assisehof kunnen ze niet uitleggen hoe het komt dat niemand een dokter heeft gebeld. Volgens hun advocaten hebben ze alles fout ingeschat met zware, maar onbedoelde gevolgen. Jairons moeder is er dan weer van overtuigd dat haar zoon vergiftigd is. Daarom staan de 6 beschuldigden hier dan ook terecht voor moord. Vraag is of op dit assiseproces duidelijk zal worden waaraan Jairon precies gestorven is.
0: In New York worden vandaag de slachtoffers herdacht van de aanslagen op 11 september, nu 25 jaar geleden. Terroristen kaapten vliegtuigen en vlogen ermee in de 2 torens van het World Trade Center in New York en ook in het Pentagon. Een 4de vliegtuig stortte neer in Pennsylvania. Tijdens de ceremonie vandaag worden de namen voorgelezen van de 3000 doden en er is ook een stiltemoment voor de slachtoffers die nadien stierven aan de gevolgen van ziektes die ze kregen door het inademen van giftige stoffen. Thomas de Grave vanuit New York.
3: De herdenking gebeurt in aanwezigheid van nabestaanden en enkele prominente politici. De 4 nog levende oud-presidenten en ook vice-president J.D. Vance. Donald Trump is er niet bij. Hij woont de herdenking bij aan het Pentagon. Nu, hier rond Ground Zero zijn heel erg strenge veiligheidsmaatregelen genomen. De ruime omgeving is afgesloten. Er is geen verkeer mogelijk. En er is een enorme politiemacht op de been om te vermijden dat er ook maar iets gebeurt op deze 25e verjaardag van die dramatische gebeurtenissen die de wereld voorgoed hebben veranderd.
0: Vanavond nog enkele buien in het centrum. Daarna wordt het droog met in de loop van de nacht kans op dichte mist. Minima rond 10 graden. Ook morgen eerst veel lage wolken en mist. Daarna af en toe mooie opklaringen bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. So what? Met Lies Steppen. Welkom terug. We hebben al veel gezegd over John Coltrane en er komt nog veel meer. Kan niet anders, want die man zou deze maand 100 jaar geworden zijn. En nu is het tijd om de man zelf te draaien en niet zomaar eentje. We gaan Coltrane draaien en dan nog muziek die iedereen kent, maar niet noodzakelijk in deze versie. My Favorite Things is een klassieker natuurlijk van Rodgers en Hammerstein en we kennen dat uit de film The Sound of Music. En hier gaat John Coltrane daarmee aan de haal in oktober 1960. Het is het titelstuk van het gelijknamige album en de hoesfoto van My Favorite Things die werd gemaakt door Lee Friedlander. Een bekende fotograaf, maar die foto ziet er niet per se heel speciaal uit. Dat is gewoon een goede portretfoto, hè?
5: Ja, laat gewoon Coltrane zien met een sopraansax. Het is niet echt een opvallende foto. Misschien zou je dat verwachten van iemand die bekend is als kunstfotograaf. Maar het is een klassiek portret, ja.
4: Het is wel de eerste keer dat hij sopraansax speelt. Mm-hmm. Dus vandaar die keuze waarschijnlijk. We horen Coltrane...

0: Train samen met McCoy Tyner op piano, Steve Davis op bas en Elvin Jones op drums. En hij heeft een periode bij Miles Davis gespeeld natuurlijk, hè? Onze Coltrane, en dat laat zich hier een beetje voelen.
1: Ja, 1960 is toch wel een scharniermoment in die carrière en hij is dan gestopt bij Miles. En dan, ja, gaat die muziek toch heel erg anders klinken. Daarvoor was Coltrane zelf heel erg bezig met heel erg complexe muziek, heel vernuftig, heel veel met akkoorden bezig en harmonieën, al die variaties uitspelen. En plots kiest hij voor de modale jazz, zoals bij Miles, en dan krijgt die muziek plots veel meer ademruimte. Daarvoor was het heel druk, heel dense.
0: Moeten we dat uitleggen? Modale jazz is eigenlijk niet zozeer akkoorden die zo verticaal bovenop elkaar gestapeld zijn op een notenbalk, maar echt zo'n beetje in de flow van een toonladder en van één akkoord improviseren, hè?
1: Ja, die termen verticaal en horizontaal, die worden daar wel vaak op toegepast. En ik denk dat je inderdaad voelt dat die muziek meer kan een soort van drijven eigenlijk, meer openheid krijgt. Wat voor een solist eigenlijk heel interessant is. En het knappe is eigenlijk wel dat de muziek minder complex wordt, maar de stukken vaak wel langer.
0: Zot, hè?
1: Ja.
0: Ja, oké, daar had ik er nog nooit over nagedacht. Ik ken jou, Guy, jij kiest het niet zomaar. Je wilde ook nog iets zeggen over de statigheid van deze muziek. Het is een kinderdeuntje, zou je kunnen zeggen, uit zo'n familiefilm dat iedereen kent, maar toch?
1: Ja, het is echt een heel aanstekelijke melodie. Het is dan ook nog het is eigenlijk een waltje. Maar toch, ja, dat begin van die piano alleen al en het moment dat Coltrane invalt op die sopraansax, dat heeft zo'n zeggingskracht, zo'n statigheid. Ik zie dan beelden vormen van piramides in Egypte of zo van die vergezichten, heel epische dingen. En ik vind dat je dat wel vaker hebt bij zijn muziek, dat die soms vertrekt van een heel eenvoudig melodietje of zo, maar toch een enorm gewicht krijgt, een enorme statigheid. En dat vind ik eindeloos fascinerend, ja.
0: Groots is het, hè, wat hij deed. Ook op sopraansax maakt allemaal niet uit. Zo klinkt het gewoon. En hij speelde dit stuk ook heel graag, want hij is het blijven spelen.
1: Hij is het blijven spelen, eigenlijk tot aan zijn dood. Al waren die latere versies in zijn meest vrije periode soms wel van een heel andere aard. En dan gingen ze soms 50, 60 minuten de vrijheid in.
0: Hier klokken we af op 13 minuten en een beetje. My Favorite Things.

0: Ja, het helpt toch wel echt, hè, dat melodietje. Je wordt er gewoon ingetrokken, omdat iedereen dat natuurlijk kent, hè, Guy?
1: Ja, en dan denk ik dat er ook zo'n ideale track is om, ja, om aan nieuwsgierige luisteraars te laten horen van dit is Coltrane.
0: Ja, ja, zo zijn die Clara luisteraars allemaal, die blijven verwonderd.
1: Ja.
0: Hoe dan ook, all the time, voilà. We hebben ooit een zomerprogramma op Clara naar deze track genoemd. Vond ik eigenlijk ook nog tof als ik het herbeluisterde. En dat was een programma waarin muzikanten een avond lang hun favoriete albums mochten meebrengen. Stel nu hè, dat je zegt van, goh, ik ben wel mee in het verhaal hier. Die 100ste verjaardag van John Coltrane. Ik wil echt een aantal platen in huis halen van Coltrane. De belangrijkste, of toch een aantal die er echt wel toe doen. Hoort deze daarbij?
1: Ja, dat vind ik wel. Ja, dit is een sleutelplaat in zijn oeuvre. Echt een scharniermoment wel. Het is ook een heel goede plaat, denk ik. Dus ik zou het zeker wel doen, ja.
0: Misschien moet ik jou die vraag de komende weken gewoon een paar keer stellen. Mm-hmm. En mag je elke keer iets anders antwoorden, want er is veel.
1: Ja,
0: hè?
1: Er is veel uit te kiezen. En ik heb dan ook de neiging om te kiezen op maat van degene die me de vraag stelt of zo. Maar ja, ik denk A Love Supreme hoort er sowieso bij. Giant Steps is ook een mijlpaal, denk ik. Het album met Duke Ellington blijft toch weergaloos mooi, vind ik.
0: Heb ik daar straks in de auto op weg naar hier nog naar geluisterd?
1: Ja, wat ik zelf, als ik er ook zo'n persoonlijke favoriet mag tussen gooien, die misschien niet zo vaak naar voren geschoven wordt, dan, ja, Crescent natuurlijk is zo de plaat voor A Love Supreme. Maar vooral ook de boxset met de volledige opnames in de Village Vanguard in 1961. Dat is volgens mij, ja, de geheimtip of zo. Dat is iets waar je heel veel uit kan halen.
0: Oké, ik vraag het je gewoon nog een paar keer en laat u gaan. Tegen eind september zijn we compleet qua discografie, denk ik.
1: Oké.
0: In elk geval, veel muzikanten zijn beïnvloed door Coltrane. Dat is een understatement. Veel saxofonisten natuurlijk, maar niet alleen dat. Ook muzikanten die een ander instrument bespelen, die laten zich vaak inspireren door zijn manier van spelen en ook de spirituele lading van zijn muziek, de manier waarop hij improviseert. En gitarist Sonny Sharrock is daar een goed voorbeeld van. Ze noemen hem ook wel eens de Coltrane van de gitaar. En dat is een unieke gitarist. Ik herinner me dat Vitja Powells daar een grote boon voor had.
1: Ja, er zijn wel redelijk wat jazzgitaristen die daar zot van zijn. Het is ook, ik begrijp het ook wel waarom. Het was een heel bijzondere gitarist, in zijn tijd absoluut uniek. Hij kon heel heftig zijn, heel lawaaierig zijn. Zijn muziek klonk soms als een soort van stream of consciousness, à la de latere Coltrane. En
0: soms ook wel loeiend hard. Hè?
1: Loeiend hard. Er zijn heel veel verhalen over hoe luid dat hij speelde. Hij speelde ook wel een heel prachtige plaat op het einde van zijn leven met Elvin Jones, de Coltrane-drummer, en Pharoah Sanders. Maar hij bracht in de jaren 80 ook iets heel bijzonders uit, en dat wilde ik toch eens laten horen. Een solo-album, Guitar. Klinkt als iets van de jaren 80, maar ik vind dat je toch de invloed van Coltrane erin hoort.
0: En de titel alleen al, Broken Toys.

0: En dit was een saxofonist van nu die misschien niet expliciet Coltrane opzoekt, maar die ongetwijfeld iets van hem meedraagt. Dit was Darius Jones, alt-saxofonist nogthans, en een unieke figuur met een eigen sound. Een heel eigen visie op muziek, dat heeft hij dan weer gemeen. Misschien wel een van de boeiende saxofonisten in de meer vrije jazz van vandaag.
1: Ja, dat vind ik wel. En ik was blij dat ik eindelijk eens een kans had om iets van hem mee te brengen naar So What. Want het is echt wel een heel imponerende figuur, zowel fysiek als met zijn muziek.
0: Kun je dat uitleggen? Waarom fysiek?
1: Het is een heel grote, zware man. Nogal intimiderend als je hem tegenkomt. Anders gezegd, die saxofoon ziet er eigenlijk uit als een kindermodel in zijn handen.
0: Oké, okay, prachtig.
1: En dan haalt hij daar soms een zeer intense sound uit. En dit was dan wel een heel ingetogen nummer, maar hij heeft ook wel soms nummers dat hij echt van leer trekt in zijn trio met Chris Lightcap hier en Gerald Cleaver. En absoluut een unieke kijk op muziek, een unieke plaats aan het verwerven in die Amerikaanse frontlijn van avonturiers. En dit is iets uit zijn recentste album, Legend of E-Boy. En dat is absoluut een oeuvre om te ontdekken, want dat is echt wat het wordt bij die man. Echt een oeuvre, ja.
0: Oké, dankjewel daarvoor. Darius Jones, we gaan hem niet meer vergeten. We Inside Now was dat. Terug naar woensdag 23 september, want daar gaan we ook een aantal fijne saxofonisten aan het werk horen. Dan is het Clara Live vanuit de AB met twee concerten die we gaan uitzenden, maar we zijn al live op de radio vanuit AB vanaf 6 uur. Het eerste concert is van de Zweedse saxofoniste Elin Forkelid. Zij leerde Coltrane ooit kennen via een verzamelplaat, Giant Step. Ze zei dat ze er eigenlijk eerst niet zoveel aan vond, maar ze bleef wel luisteren en dat is ook wel goed, hè? Soms moet je het gewoon een beetje tijd geven en dan zegt ze dat ze op een bepaald moment de muziek hoorde en niet alleen de noten. En dat vind ik fijn.
1: Ik herken het zelf ook als luisteraar. Ik heb ook wel ooit platen gekocht omdat ze mij aangeraden werden of omdat ik iets had gelezen van ja, dat interesseert me wel en dan had ik niet meteen een klik en soms moet je gewoon even volhouden en wachten en de oren spitsen, luisteren naar interactie en plots dan kan het helemaal omkeren. Ja,
0: ja of niet, en dat is ook oké.
1: Dat is ook oké.
0: In 2020 bracht Elin Plays for Train uit. Dat is een album met een aantal composities van Coltrane. Ze kon toen niet op tour door de pandemie natuurlijk. En nu komt ze in Brussel spelen met dat project. Maar wat nog mooier is, ze brengt net op die dag een nieuw album uit. En dat is een vervolg op dat eerste album. En dat heet Plays for Train Volume 2. Dus helemaal perfect in lijn met wat we die dag gaan doen. En die muziek verschijnt via haar eigen label Sail Cabin Records. Exact de dag waarop Coltrane 100 jaar zou geworden zijn. Hier horen we haar met Dear Lord, een titel die het

0: James Brandon Lewis natuurlijk. Een stuk dat op zijn tweede album met drummer Chad Taylor staat. En toevallig komen ze ook net in die duo-bezetting naar AB op 23 september. Taylor is niet zomaar aangestrand daar. Taylor is ook de drummer van zijn trio, van zijn kwartet en van het Red Lily Quintet. Dus die twee zijn absoluut aan elkaar gewaagd. James Brandon Lewis, ja, hij kreeg een aantal ferme prijzen. Niet één, maar twee in Downbeat bij de Critic Poll dit jaar. Guy Peters, wat toch nog maar eens bevestigt hoe belangrijk hij is als saxofonist. Hè?
1: Ja, en het mag geen verrassing zijn. Hè. Die man is dan bezig aan een verschroeiend tempo. Hij is enorm productief. Hij speelt veel. Hij weet, dit is zijn moment. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat ook opgemerkt wordt door steeds meer mensen. Dat hij een groter bereik krijgt en ook de erkenning van de bredere jazzwereld. Dus, en ik vind het echt wel terecht in zijn geval, ja.
0: Ja, en ik weet niet of ik het nog eens moet zeggen. Ik denk het wel. En ik zal het dan die dag ook nog wel eens herhalen. Als hij speelt en ik sta in de zaal, dan er is een soort van ja, rechte... Hij richt zijn pijlen echt recht op je hart of zo. Je voelt dat gewoon hier, dat komt gewoon echt binnen. Hè? Die ja. Sound is iets, ja, dat is niet technisch volgens mij. Hij heeft dat ook verteld, is in een interview, een soort projectie van klank.
1: Ja, en ik denk dat die sound ook gewoon van daar komt. Dat is ook iemand die heeft geleerd, denk ik, om heel diep in zichzelf te reiken en à la Coltrane zichzelf en zijn sound te projecteren naar buiten en... Ik denk dat heel veel van de grote saxofonisten hebben dat, ja.
0: Hij zegt ook dat hij zo authentiek mogelijk wil zijn en blijven. Dat heeft hij dan alleszins algemeen. En we hoorden daarnet een bewerking van Lonnie's Lament. Dat is een stuk dat je vindt op Coltrane's Crescent met Taylor op een bira. Dat is een duimpiano. En dat lijkt me ook interessant. Laat ons vooral proberen om met die beide heren ook een gesprekje te doen die dag. Ik denk dat Chad Taylor daar als een soort van sjamaan ook wel interessante dingen over te zeggen heeft. Van zo een bira is een soort kalabas of een bakje soms. Al naar gelang of het zelf gemaakt is of niet. Met zo metalen staafjes waar dan zo op gespeeld wordt. Een duimpiano. Maar dat noemen ze een telephone of God. Dat is een heel spiritueel instrument. Je mag daar niet zomaar op pingelen. Hè? Dat is wel iets bijzonders.
1: Ik ken de oorsprong daar niet van, maar ik weet dat dat in bepaalde culturen inderdaad al eeuwenlang meegaat en dat het een heel centrale plaats krijgt binnen muziek en rituelen. Dus, ja.
0: Moeten we zeker naar vragen. Hè? Dat klopt helemaal binnen het Coltrane-verhaal. En voilà, het komt allemaal aan bod. Ingetogen intimiteit zoals daarnet. En ik gok dat we ook wel een beetje spiritueel vuur gaan krijgen op 23 september in AB of op de radio. Maar er is meer in AB, er is zoveel te doen rond die verjaardag van John Coltrane. Op 16, 17 en 18 september kan je gaan kijken naar A Love Supreme, de dansvoorstelling van Rosas, van Salva Sanchez en Anna Therese de Keersmaker, uitgevoerd door 4 dansers. En ik heb het nog niet gezien, ik hoop te gaan kijken. En jij wel, hè, Guy?
1: Ja, ik zag het een paar jaar geleden al. Dat moet al een jaar of 10 geleden geweest zijn, denk ik. Ik vond het zo goed dat ik gewoon 2 keer ben geweest. Ik vond dat het een hele mooie voorstelling. Dat is ook een heel compacte voorstelling. Het is iets langer dan het album zelf. Maar heel mooi om te zien hoe dat elke danser in die voorstelling eigenlijk het instrument uitbeeldt. En het is niet super letterlijk allemaal. Het is niet dat ze elke beweging dat ze elke noot een bepaalde beweging geven, maar... Die dynamiek tussen die 4 dansers is echt bijna even mooi als die van de 4 muzikanten op de plaat. Ja.
0: Alright, ik zie het al helemaal zitten. Er zijn al meer dan 3000 plaatsen verkocht naar het schijnt, wat toch ook wel fantastisch is en ook prachtig dat die voorstelling hernomen wordt. En dan kunnen we niet anders dan iets laten horen uit het album natuurlijk. Het tweede deel van de suite Resolution, A Love Supreme. Volgende week 1,5 Coltrane, dat is beloofd. Dank u, Guy.
1: Graag gedaan.
0: Echt wel tof, hè, om in september zo meteen diep in die Coltrane Legacy te duiken. Smaakt naar meer, hè?
1: Ja, toch wel, hè? Ja.
0: Sylvia heeft muziek van John Adams en Samuel Barber. En dat gaat over de herdenking van 9/11 natuurlijk. Laat Coltrane tot dan maar zalven alvast. Ik wens u een heel mooie avond verder bij Clara. Bye-bye.

0: Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Maxime Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage en ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zegt Sammy Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl dat er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: Ja, de afspraak op vrijdag is zo meteen te zien op VRT Canvas om 8:55. Er zijn nu ook in Vlaanderen wellicht mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus, dat zegt het departement Zorg. Het gaat om 5 mensen in Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De kans dat er nog meer mensen besmet zijn is groot, dat zegt Karin Moijkes van het departement Zorg, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van.
2: We denken zelfs dat er ook vandaag al wel meer mensen zouden kunnen besmet zijn. Want we mogen niet vergeten dat 80% van wie gebeten is door zo'n mug eigenlijk totaal geen symptomen ontwikkelt en dus gewoon niet ziek wordt. Er is maar een 20% die een griepachtig symptoom zal gaan ontwikkelen. Die denkt aan koorts, aan hoofdpijn. En 1%, amper gelukkig 1%, die neurologische problemen gaat ontwikkelen. Dus dat is zeer beperkt.
0: In Nederland zijn 3 mensen die besmet waren met het virus overleden. Het nieuwe controlesysteem voor thuisverplegers zal worden uitgebreid naar andere zorgberoepen. Via de controle wordt duidelijk wie buitensporig veel prestaties aangeeft bij de mutualiteiten. Bij de thuisverplegers is er een maximum aantal prestaties vastgelegd en dat is gekoppeld aan een maximum bedrag. En ook bij tandartsen en kinesisten is zo'n limiet afgesproken. Het weer vanavond bewolkt met enkele buien in het centrum en het oosten. Vannacht droog met kans op nevel en mist. Temperaturen tot 13 graden. Morgen eerst grijs met nevel of mist en mogelijk wat motregen. Vanaf de middag krijgen we zon en wolken. Het blijft droog. Temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Sylvia Broekaert.
4: Goedenavond. Een bijzondere herdenkingsdag is het vandaag. 25 jaar geleden was er 9-11, de aanslagen in New York die de westerse wereld op zijn grondvesten deed wankelen. Heel wat mensen herinneren zich die beelden nog en weten nog precies wat ze aan het doen waren die dag op dat moment. Een jaar later componeerde de Amerikaanse componist John Adams een in memoriam voor de slachtoffers van 11 september 2001, On the Transmigration of Souls. Het is een werk voor orkest, gemengd koor en kinderkoor en voorts elektronische geluidsband. Op de achtergrond hoor je stadsgeluiden en stemmen die zachtjes de namen van slachtoffers voorlezen.

Het werk eindigt in dezelfde verstilling als bij het begin. Dit was een opname met de eerste uitvoerders van dit herdenkingswerk van John Adams, On the Transmigration of Souls, voor de slachtoffers van 9/11. We hoorden de New York Philharmonic, New York Choral Artists, Brooklyn Youth Chorus onder leiding van Lorine Mazel. Ondertussen zijn er meer slachtoffers dan de 3000 mensen die toen het leven lieten. Heel wat mensen kregen longklachten en kanker na de vervuilde lucht te hebben ingeademd in New York in de nasleep van die aanslag. Ik neem u nu mee naar de Philharmonie van Keulen, waar in juni van dit jaar een concert plaatsvond met heel wat symfonisch werk van Igor Stravinsky op het programma. Ook het nu volgende Variations for Orchestra is een in memoriam. Het dateert van 1963, werd opgedragen aan de bekende Brits-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley, de man die onder meer Brave New World schreef. We beluisteren nu dit korte, seriële werk live uitgevoerd in Keulen.

12 toons muziek, deze variaties voor orkest van Igor Stravinsky, hier in een live opname met het WDR Symphony Orchestra onder leiding van Jonathan Stockhammer. Een tweede werk van Igor Stravinsky dat op het programma stond in de Philharmonie in Keulen op 19 juni was diens ballet Agon uit de jaren 1950 in opdracht geschreven van het New York City Ballet. Ook dit is gecomponeerd in de 12-toonstechniek die Stravinsky zich had eigen gemaakt, maar het klinkt wel toegankelijker. Het grote orkest speelt hier bovendien nooit overweldigend luid, omdat het nergens toetie te horen is. Het heeft een kamermuziekachtige kwaliteit. Er ligt geen verhaal aan de grondslag van dit ballet. Agon betekent strijd, maar dan in de betekenis van wedstrijd. De dansen in het ballet zijn gebaseerd op het Franse 17e-eeuwse hoofdballet, maar dat is allesbehalve hoorbaar. Ondanks de Franse benamingen van de opeenvolgende dansen, zoals Sarabande, Gaillarde of Branle. De emotioneel geladen pas de deux die de choreograaf Balanchine creëerde voor een witte danseres en een zwarte danser was in het gesegregeerde Amerika van 1957 grensverleggend en spraakmakend. Hier is in een concertopname het ballet Agon met het WDR Symphony Orchestra onder leiding van Jonathan Stockhammer.

applaus in de Philharmonie van Keulen voor het WDR Symfonisch Orkest Keulen onder leiding van Jonathan Stockhammer in het ballet Agon van Igor Stravinsky. In het kader van deze herdenkingsuitzending 25 jaar 9-11 koos samensteller Renate Weitjens nog een compositie van Samuel Barber, zijn Agnus Dei. Dat is een koorbewerking van het bekende Adagio for Strings, dat ondertussen vaak geassocieerd wordt met de 9-11 herdenkingen vanwege het dieptreurige en intense karakter van deze muziek.

0: Een opname in een Zwitserse abdij in maart van dit jaar met het ensemble Tenebrae in het Agnus Dei van Samuel Barber.
1: Clara in concert.
0: Piano-virtuositeit krijgt u nu te horen niet zonder emotionele diepgang, zeker in de muziek van Sergei Rachmaninov, met name zijn tweede pianosonate uit 1913. En wie kan dit beter vertolken dan de pianist Nikolaj Luganskij?

Een virtuose en emotionele rollercoaster, deze tweede pianosonate van Sergei Rachmaninoff in handen van pianist Nikolai Luganski. Een jazzstandard van George Gershwin in een heel mooie versie staat hier nog klaar voor u. De laatste song eigenlijk die George Gershwin nog schreef kort voor zijn dood. Twee grote klassenbakken, elk aan een piano, Jean-Yves Thibaudet en Michael Feinstein, die laatste is ook de crooner, in dit heerlijke Our Love is Here to Stay van George Gershwin. Het archiefwerk van diezelfde duizendpoot Michael Feinstein ligt aan de basis van The Great American Songbook, ondertussen een monument in de jazzgeschiedenis.

En ik kreeg even niet genoeg van deze crooner, Michael Feinstein, en gooide er nog een andere hit tussen met hem, Singing in the Rain. Misschien voorspellend voor het weer morgen. Of misschien ook niet. En hier is nog een pianoduo tot slot van Clara in Concert in een tweede werk van John Adams vanavond. Hallelujah Junction. En de pianisten zijn hier Andrew Russo en James Innes. Ik wens u nog een mooie late avond verder bij Clara.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schamrichs. De kans dat er nog meer mensen in ons land besmet zijn met het West-Nijl-virus is groot, maar gelukkig worden weinig mensen er ziek van. Dat zegt het departement Zorg, nu er wellicht 5 mensen besmet zijn geraakt in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, van wie er 1 in het ziekenhuis ligt. Het virus wordt verspreid door muggen. 80% van de mensen voelt er niets van, maar het kan gevaarlijk zijn als je een zwakke gezondheid hebt. En er is geen vaccin, zegt Carine Moijkens van het departement Zorg.
1: Nee, wanneer mensen ziek worden, dan gaan we ze uiteraard behandelen voor de ziekte die ze hebben. De zwaarste problematiek, de neurologische, kan bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking zijn. Dan gaan we die uiteraard wel laten behandelen. Zeker 's avonds, bij valavond, bij schemering, komen die muggen naar buiten. Draag lange mouwen, bescherm u eventueel met een bepaald product. Wees alert op dat er een besmette mug kan rondvliegen in uw buurt en u inderdaad kan steken.
0: Er waren de afgelopen zomer opvallend minder bestuivende insecten. Dat blijkt uit waarnemingen van Natuurpunt. De

0: was de Atalanta of Admiraal Vlinder te herkennen aan zijn uniform in zwart, oranje en wit. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het zware busongeval gisteren in Zwitserland kunnen dit weekend al terug naar huis. Dat zegt de Nederlandse alarmcentrale Eurocross die de patiënten zou begeleiden. Bij het ongeval met de Nederlandse reisbus vielen 5 doden, 40 mensen zijn gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk wat daar precies is gebeurd. De reisorganisatie heeft wel contact gehad met de chauffeur die licht gewond is. Je hoort directeur Arjan Koster.
1: De man is enorm aangedaan en dan is het niet het moment om de chauffeur te gaan ondervragen. Joh, wat is er nu gebeurd? Dat komt later. De lokale autoriteiten doen daar onderzoek naar. Dat doen ze zeer grondig, zeer secuur. En die moeten we hun werk laten doen en die moeten uitzoeken wat er uiteindelijk de oorzaak is geweest. Dat is het nu te vroeg voor om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: En volgens de Zwitserse politie waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Er waren wel wegwerkzaamheden aan de gang. Sport in Canada heeft Remco Evenepoel de grote prijs van Quebec gewonnen. In een sprint met 2 haalde hij het voor de Italiaan Giulio Ciccone. Voor Evenepoel is het een uitstekend begin van zijn Canadese trip. Het hoogtepunt is het WK over 2 weken. In de hoogste voetbalklasse ontvangt KV Mechelen Anderlecht de nummer 15 tegen de nummer 11 in de stand. Glenn Martens in de tweede helft. Hoe staat het daar?
2: Nog altijd 0-1 voor Anderlecht na een teleurstellende eerste helft waarin dat Paarswit echt wel de bal kreeg van KV Mechelen. Er iets te weinig mee deed, weinig concreet doelgevaar kon creëren tot het einde van die eerste helft. Dan was er plots een versnelling bij Paarswit en fraai afgewerkt door Bente Jepp. Goed voor de 0-1. KV Mechelen is offensief onmondig. Ook in het begin van die tweede helft. Anderlecht krijgt opnieuw de bal van de thuisploeg. Maar opnieuw, net als in die eerste helft, is het moeilijk om tot kansen te komen. En zo na een uur voetballen dus de 0-1 voorsprong voor Anderlecht op het veld van KV.
0: Dank je, Glenn. En op het EK basketbal 3-3 in Antwerpen hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de kwartfinales. In hun tweede groepswedstrijd versloegen ze Polen met 15-18. Vannacht droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. Morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Een rivier stroomt dwars door zowel Noord- als Zuid-Korea en vogels, vissen en het water kan daar vrij bewegen, maar de mensen en de gescheiden families niet. Daar stond de Zuid-Koreaanse rietblazer Son Sung-jae hier nog eens bij stil, zijn aangrijpende bijdrage voor het compilatiealbum Peace Anthems, waarmee het jazzlabel Red Hook Records zijn vijfjarig bestaan viert. De opbrengsten daarvan gaan integraal naar het Internationale Rode Kruis. Gitarist Lenny Kay die heeft lang en breed zijn strepen verdiend, onder meer bij Patti Smith, maar aan de vooravond van zijn 80ste verjaardag verrast hij nog eens met Going Local, een nieuw album bij Yep Rock Records, en een blik in de achteruitkijkspiegel, hier op tekst van zijn muzikale oom Larry Cusick, die hem toen hij jong was een duwtje in de rug gaf. Yes, I will.

om stil van te worden, wijlen Matt Watts met For Billy, een van de 11 nieuwe nummers uit zijn postume album Restless Kind, opgenomen een paar weken voor hij veel te vroeg overleed in Brussel in de zomer van 2024. Een plaat die vorige vrijdag verscheen bij Starman Records, weer iets om hem niet te vergeten. Intieme Americana-liedjes met de teksten als fascinerende miniatuurromans. Met één been in Montana en het andere hier bij ons, heel vaak in de buurt van Niklas Rombout, Stef Camille Carles, Rudy Trouvé of The Colorist. Muziek uit en met een andere dimensie ondertussen. Er is een mooie nieuwe versie van Tim Buckley's Song to the Siren, staat op een nieuwe album van Kim Verstijnen en Tim Finoulst, Signs, Signals and Sirens. Op 18 september spelen zij live in Hasselt en daarna ook nog in Diest, Brussel, Bilzen en in Gent.

Een muzikaal amulet als afweermiddel tegen het boze oog. Het album Le Révélateur, de eerste gezamenlijke release van de Transylvanisch-Zwitserse zangeres en celliste Reka Cizer en de Libanees-Canadese muzikant en producer Radwan Ghazi Moumneh. Muziek die ze oorspronkelijk bedachten ter begeleiding van de experimentele stomme film Le Révélateur uit 1968 van de Franse regisseur Philippe Garrel. Een soundtrack voor op de rand van de afgrond die de hand vasthoudt van wie de leegte in kijkt. En dat kan Jenny Spanhoge ook met haar altviool in een Passacaglia van Heinrich Ignaz Franz von Pieper.

Here's to you, rest forever in our hearts. Sacco en Vanzetti, muziek van Ennio Morricone en John Baez uit 1971, opnieuw opgeblonken door toetsenist Peter van den Bergen, bassist Christophe Rosseeuw en de drummer Teun Verbruggen samen nog altijd Too Noisy Fish, zo blijkt. Met ondertussen ook een nieuw album voor ons Tolstoy, een nieuw hoofdstuk vol avontuur en vol vrijheid. Dit is de Britse multi-instrumentaliste en componiste Alison Cotton op haar jongste plaat The God's Laugh. De meeste nummers daarop die kwamen tot stand kort voor en na het overlijden van haar eigen vader. Hij was het die haar aanmoedigde om ooit altviool te beginnen spelen en nu treurt dat instrument heel vaak met haar mee. In combinatie met harmonium, piano, percussie en synthesizer. I still know you are calling my name. Met in gedachten ook Dolly Parton.

Susanna en The Magical Orchestra met hun versie uit 2004 van Jolene van Dolly Parton. Daar wordt terecht in zeer brede kring om getreurd, van Obama tot Paul McCartney, maar we moeten verder zonder Dolly. Er is hoogst ontvlambare namiddag, avond en ochtendmuziek van Claudia Solal en Benoît Delbecq met een geprepareerde piano en haar stem kan één vonkje volstaan.

25 jaar geleden gaf dit vonken drugs van Aphex Twin. Bij Warp Records pakken ze daarom uit met een jubileum-editie. In oktober is deze muziek weer op vinyl, cd en cassette te krijgen om nog eens van voor naar achter af te spelen. En omgekeerd, en dan krijg je dit. April 14th reversed.

Een nieuwe beat in de traditional June Apple van Punch Brothers. Ze hebben deze zomer een 7e album uitgebracht met allemaal instrumentale nummers. En met violiste Brittany Haas erbij. Mandolinespeler Chris Thiele, de bandleader, die zingt ook uitstekend. Maar deze keer vond hij tijd voor muziek zonder woorden. Een non-such plaat heet daarom The Unsung Adventures of Punch Brothers. In juli van 2024 trok muzikant Michael Cloud Duggay met een paar van zijn vrienden door Newfoundland om er orgels te gaan opnemen en in dialoog te gaan met bezoekers van de kerken waar ze passeerden. En daar legden ze dan een hele puzzel mee onder de noemer Kingdom Come, Kingdom Go, want van sommige kerkgemeenschappen schoot er niet echt veel meer over. De saxofonist hier is Andrew McCann.

ik heb het koud en ik wil naar huis. Garden of Earthly Delights, eco-horror, verpakt in beklemmende poëzie van AVC Engel, een onafhankelijke non-binaire muzikant en beeldende kunstenaar uit Toronto, al 22 jaar actief in de muziek. Een jongste plaat heet Seedhead en verscheen op 14 augustus. Er is een blinkend nieuw nummer van het Tara Clerkin trio uit Bristol, Ups and Downs. Eerst een paar minuten sudderen met een harmonium, piano, contrabas, klarinet en een beetje percussie op de achtergrond. En dan mag het vuur iets harder en gaan er ook wat samples in de pot. Eerst de down en dan de up.

Lost in the Forest van Lisa van der A. Ondertussen ook vaak te spotten bij een basketbalveld met het Berlijnse vocaalensemble Bodies. En sopraan Naomi Beeldens, een muziekperformance Match Hunter, is op 21 september nog eens te zien in Gent. Een jacht, niet op de overwinning, maar op het hart, zoals ze dat ook deed met haar klankband voor de film Frontera. Er is nog een fragment daaruit. Morning Mist van Lisa van der A.

De Noorse trompetist Niels Petter Molvaart, de gast in het München van celliste Anja Lechner, de klank van haar stad, speciaal voor hem vervat in een kleine 4 minuten en terug te vinden op zijn album Be Quiet, met daarop gelijkaardige experimenten in 8 andere steden, van Bangkok over Amsterdam tot Berlijn. Wonderlijke soundscapes die rust in het hoofd kunnen brengen. Dr. Inge de Klerk die heeft het dan over breinrust. Daar is Clara nog meer dan vroeger mee bezig sinds vorige vrijdag. Anja Lechner zelf is er al lang in mee. Dit zette zij op band in 2014 samen met de Franse jazzpianist François Couturier.

Het begraven van hoop, de Zweedse zangeres en muzikante Sara Parkman, een echte natuurkracht, hier met een metafoor voor menselijk vertrouwen en geduld. Het zaaien van graan in de donkere aarde, vlak voor de herfst en de winter, in de veronderstelling dat er na verloop van tijd opnieuw iets nieuws tot bloei zal kunnen komen in de lente, koren op de molen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Dit zijn de Bang on a Can All-Stars met een aftelrijmpje voor op de snelweg van David Lang, Interstate.

David Langs. Interstate, de paradox van de snelweg, een symbool voor vrijheid en de weg die open ligt, maar soms ook van een verdovende eentonigheid en een mechanische uniformiteit. Deze nieuwe opname maakt deel uit van het ambitieuze multimediaproject Can Dance van de Bang on a Can All-Stars. 10 choreografen kregen de opdracht om films te maken op muziek geschreven voor en uitgevoerd door de All-Stars. De bijhorende video hier is van Annie B. Parson. Wild Up, het nieuwe muziekensemble uit L.A., die brengt al jaren opnames uit van hun uitvoeringen van het werk van Waylon Julius Eastman. En het is een van de jongste exploten in de klankwereld van Eastman. Julius Eastman, volume 5, Gay Guerrilla. Ideaal om ons een beetje gedisoriënteerd achter te laten in de volle overtuiging dat dat een miskend genie was.

Het ensemble Wild Up met hun hypnotiserende versie van de eerste twee delen Het Gay Guerrilla van Julius Eastman. Een muzikaal manifest voor queerrechten, meeslepend, urgent en strijdbaar. Ook 46 jaar na de première in 1980 nog zeer relevant. Dit is tot slot van deze Valkenaars en Van Hout nog een nieuwe Nonesuch-opname rond componist Dylan Mattingly, The Wild Hearts, ook zeer vitale muziek. Het derde deel uit de Transmutation Notebooks, The History of Life in Reverse, met de curieus gestemde piano's en een harp. Alles wat terugkomt is onherroepelijk veranderd. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot zondag.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. CD&V-voorzitter Sami Mehdi noemt de houding van N-VA over de 13 studenten uit Gaza beschamend. Zij hebben toelating van een Belgische universiteit om naar ons land te komen voor hun studie of onderzoek. Maar in de federale regering weigeren N-VA en MR een evacuatie. Minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier Prévot van Les Engagés beschuldigt N-VA van chantage. En ook bij CD&V is er geen begrip. Dat zei Sami Mehdi in de afspraak op vrijdag.
1: Ik begrijp niet op welke manier, terwijl het er problemen zijn met illegale migratie, die allemaal opgelost zouden moeten worden, dat men zich vastbijt in een dossier waar 13 jongens en meisjes die hier zouden komen studeren legaal, dat die worden tegengehouden. Het argument dat men dan gebruikt om te zeggen we zijn bang dat er dan een toestroom is van andere Palestijnen, is toch heel vreemd van een partij die nog niet zo lang geleden heel wat Syriërs heeft laten overkomen, omdat we toen de christelijke Syriërs moesten beschermen van IS.
0: In Normandië is vanavond een trein ontspoord op de verbinding tussen Rouen en Caen. Eén wagon is gekanteld en 4 wagons gingen uit de sporen. Volgens de Franse minister van Transport zijn 44 mensen gewond geraakt, van wie er 1 in kritieke toestand is. Er zaten zowat 180 passagiers in de trein. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens Franse media zou de trein mogelijk een object op de sporen hebben geraakt. Sport in het voetbal heeft Anderlecht met 0-1 gewonnen op het veld van KV Mechelen. Een verslag van Glenn Martens.
2: Een zuinige en vooral moeizame zege voor Anderlecht dat opnieuw niet sprankelde. De bezoekers hadden wel het meeste balbezit, maar voetbalde te traag om echt gevaarlijk te zijn. 0-0 halfweg leek logisch tot Paarswit op slag van Ruspot versnelde en Bentayeb aan de eerste paal de 0-1 binnenduwde. Ook na de pauze leverde het vele balbezit van Anderlecht nauwelijks iets op. Mechelen bleef zo in de wedstrijd en kwam in het slot zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Kozeman stond pal. 0-1 dus, voor Anderlecht een broodnodige zege. KV Mechelen blijft met 2 op 18 hangen in de kelder van het klassement.
0: Ja, Anderlecht springt naar de 7e plaats. Doelman Colin Kozemans is tevreden.
3: Ik denk goede eerste helft gespeeld. Terecht doelpunt gemaakt net voor rust.

0: wist ik ook dat ik niet per se alleen moest binnenkomen. Heb ik ook vooraf gezegd, een sprint met een kleine groep zou ideaal zijn. Het was ook heel hard wind tegen op de laatste anderhalve kilometer. Dus dat was ook een beetje nadelig. Maar uiteindelijk, winnen is belangrijk. Dus het is heel tevreden.
1: Dit gaat aan Jappe den Dievel uit België.
2: Jappe den Dievel uit Oostkamp in West-Vlaanderen is tweede geworden in de prestigieuze internationale muziekwedstrijd in München voor fagot. Den Dievel 22 kreeg ook de publieksprijs. Een impressie uit het concerto van Von Weber.

0: Vannacht is het droog met opklaringen, kans op nevel en mist en tot 12 graden. En morgen begint grijs met nevel of mist, mogelijk wat motregen. Vanaf de middag zon en wolken, blijft droog bij temperaturen tot 23 graden. Zondag is het zwaar bewolkt met regen en buien en dan nog tot 21 graden. Zo vrijdag 11 september zit erop. Een goede nacht.
1: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.